0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
1: Daar gaat ze.
0: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West. Look!

Ik moet zo'n 8 jaar zijn geweest toen ik op een koude zondagmiddag aan mijn moeder vroeg, kan u me schaken leren? Ze zei, dat is lang geleden joh, dus ik weet niet meer zo goed hoe het moet, maar goed,

stambord uit, waarop je op de achterkant kon schaken. Maar de stukken, die zaten er niet bij. En moeder zei, die zullen we dan zelf maar moeten maken. Ze knipte toen papiertjes uit en die gaf ze door aan mij. En zei er telkens bij wat ik erop moest schrijven. En toen we klaar waren, plakten we samen de namen van de stukken op de schijven. En ze zei...

te maken. En dan naar de overkant om te plunderen en te roven. En die koningin stond wat lullig achterin. Die had in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n 15 jaar geweest zijn toen ik logeerde bij een vriend. Die mij vroeg, Harry, partijtje schaken. Ik aan het rauzen met die koning. En die vriend die vroeg verbaasd. Hey, ga je lekker joh, dat kan je toch niet maken? En ik vroeg kwaad, hey, wat doe ik dan verkeerd? Want toen ik klein was, heeft mijn moeder mij geleerd. Dit is de koning, alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Hij is machtig.

aan mijn moeder vroeg. Weet u nog dat u mij heeft leren schaken? Ze zei, dat is lang geleden, joh. Maar dat weet ik nog precies. Toen moesten we de stukken zelf maken. En ik zei, maar ik heb jaren fout geschaakt. Want u heeft toen een fout gemaakt. En ik snap pas nu wat er destijds is misgegaan. Want ja, een sterke koningin zat er toen nog niet zo in. Mijn moeder vroeg, wat heb ik dan verkeerd gedaan?

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Hallo, ik ben Bob Brinkman en mijn eeuwige roem nummer 1 is This is the Moment van René Vroeger. This is the moment when all I've done. Bombastisch en een tikje onbescheiden. Na het luisteren van dit nummer kan jij de hele wereld weer aan.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Een vriendin van mij had het gezin in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 4:15 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dat is dus heel moeilijk. Maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten. Ja. Wij zijn het niet alleen, hè. We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

know.

0: Het was wel een zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: plaat die wat mij betreft hoog in de eeuwige roemlijst mag komen is die van David Bowie, Space Oddity. Die plaat is in 1969 uitgebracht, het jaar waarin er voor het eerst mensen op de maan landen. En onlangs, een maand geleden, zijn er opnieuw mensen richting de maan gegaan. Hoe actueel kan een nummer zijn? This is ground control to Major Tom.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Het is dus heel moeilijk, maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert, waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè? We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Wat als je...
5: Halt! Steen blijven!
4: ...niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
7: Zometeen in West wordt wakker kijken we wat de kranten schrijven. 6 uur, het regionieuws met Bob Brinkman.
8: De sportclub naast het Julialaantje in Rijswijk, waar gisternacht een schietpartij plaatsvond, wil maatregelen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er geschoten werd op het donkere laantje. Voetbalclub KRSV Vredenburg geeft zich aan zorgen te maken en pleit voor cameratoezicht daar. Een eenzijdig ongeluk met een auto gisteravond op de Supernovaweg in Den Haag. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Op foto's is te zien dat het dak van de auto moest worden opengeknipt na het ongeluk. En tienduizenden mensen zijn gisteren op het bevrijdingsfestival op het Malieveld in Den Haag afgekomen. Op het Malieveld werd het programma rond 11 uur afgesloten met Karsou. Dat was een van de ambassadeurs van de vrijheid. Meer regionieuws hoor je om 6:30. Nu het overige nieuws.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
4: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
10: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: We hebben binnenkort, dat heb je misschien natuurlijk al wel gehoord, de open dag hier bij Radio West. Maar ik heb het idee dat hij al begonnen is voor wat betreft West wordt wakker. Ik heb nog nooit om deze tijd zo'n volle studio gezien. Wat is er aan de hand?
1: Nou, we hebben 3 presentatoren en 2 verslaggevers vandaag.
0: Is het in wisseldienst dat ik bijvoorbeeld na een uur kan zeggen van Pieter, ga je gang, want die staat hier.
1: Pieter Thalmans hier, goedemorgen.
2: Een bijzonder goedemorgen allemaal.
0: Ja. Iets te vroeg, hè? Dus zaterdag is dat
2: pas. Ja, ik ben een tikkie te vroeg.
0: Dan kan je zien hoe mensen er hier zin in hebben om te werken bij West.
1: Ja, zo is het inderdaad.
3: Nou, we hebben het jullie nog niet gezegd, maar er komt zo meteen heel slecht nieuws. Dus dan nemen wij het over vanaf 7 uur.
0: Ja, ja. Nou, oh, wat goed.
1: Nou, dan kunnen wij terug aan bed. Dus geen probleem.
0: Gert is er ook.
2: Hey, ja,
0: je hebt al een fantastische ochtend achter de rug.
3: Ja,
0: hè?
3: Geweldig. Echt typisch Kattex eigenlijk. Ik had een klein akkefietje. Ik heb namelijk een broodje gesmeerd met ham erop. Of wat was het? Frikando? Geen idee meer eigenlijk. Ik pakte iets wat open lag in de koelkast. En ik neem het broodje mee naar buiten. Ik heb er 1 hap mee van genomen. En ik hoor ineens... Schoef, wegbroodje, meel, meegenomen. Ja, dat vind ik dan toch zonde. De hele dag eigenlijk al een beetje verziet. Maar ja,
0: je had er 1 hap had je ervan genomen.
3: 1 hap van genomen, ja. Nu heb ik dan hier weer uit de koelkast iets gehaald.
1: Een yoghurtje.
3: Dan zit je eraan aan te zuigen. Ja, het is ook net, ja, waar slaat het eigenlijk op?
1: Ja, maar goed, dat broodje was lekkerder.
3: Ja, zeker.
1: Maar dat vond die meel ook.
3: Nou ja, dat hoop ik voor hem. En ik hoop dat hij ervan heeft genoten. Alleen betwijfel ik dat een
1: Gebeurt
3: beetje.
1: Gebeurt dat je regelmatig eigenlijk in Katwijk?
3: Mijzelf niet per se, want ik weet ondertussen dat je niet op straat moet lopen met iets te eten. Maar je ziet altijd wel bij de ijstenten en bij de HEMA, waar mensen een broodje worst halen, dat ze daar wel zitten, ja. En dan kan je toch regelmatig wel lachen.
1: Je hebt lekker geluisterd naar je eigen advies.
3: Nou, nee. Maar ik dacht, ja, het gaat serieus om niet meer dan 7 meter. Dus ik dacht, nou ja, dat kan
1: kunnen.
3: Ik toch wel redden. Maar dat was niet zo.
0: Het is ook wel heel vroeg, hè? Je stapt dat net nog een beetje
1: Je denkt dat die meeuw dan ook nog gewoon slaapt, maar dat is dus niet zo.
0: Nee, die was ook voorbereid.
3: Het is inderdaad ook wel opgerekend.
1: Ja, maar dit is het laatste moment dat we jou horen vandaag. Ja,
3: in principe wel.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, wel
0: wat
1: leuk
0: een goede
1: dat je
0: bijdrage.
3: Ja, toch?
0: Zeker. Ja, want, we hebben 2 verslaggevers ook voor de prijs van 1. Want Quen is er ook. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Ja, ik mag vandaag het stokje overnemen van Erik Kooijman. Die heeft het gisteren verslaggeven gedaan. En die dacht daarvoor Gert. Dus ja, grote schoenen om te vullen vandaag.
0: Ja, jij gaat eigenlijk voor het eerst, hè, in West wordt wakker. Dat je echt helemaal los gaat. En dan gaat Gert eigenlijk mee. Dat je ineens stilvalt of zo. Dat Gert kan zeggen, mail.
4: Ja, precies. Nee. Ik heb een heel fijn vangnet mee, dus mocht het ineens helemaal stil worden op de radio, dan is Gert daar om mijn microfoon over te nemen. Maar dat gaat helemaal goed komen.
1: Heb je ook al een wilde ochtend gehad?
4: Nee, die van mij was eigenlijk heel erg saai. Dus geen spannende verhalen vanuit mijn kant.
0: Nog niet.
1: Dat
0: kan nog komen.
1: Dat verwachten we dus wel, hè, van de buitenpost.
4: Ja, ik ga mijn best doen.
1: Elke ochtend een spannend verhaal uit het echte leven.
4: Ja, zeker. Nee, dat komt helemaal goed. Ik heb iets heel goeds in de petto vandaag.
0: Nou, dat is goed.
1: We zijn benieuwd.
0: Dat klinkt rijzend bijna. Kortom, het kan niet liggen aan de hoeveelheid mensen vanmorgen.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee, zeker niet. Ik voel me bijna overbodig eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat ik weer ga.

0: We zijn allemaal met mensen. Soms maken we een foutje en dat is niet erg, want daar leer je dan ook weer van, toch? De Human League. En Human, die groep uit de jaren 80, waarbij het altijd ook wel heel cool was om dan niet al te vrolijk te kijken. Misschien herinner je dat nog wel. 1986. Ik zie aan Bob dat hij dat duidelijk niet heeft meegemaakt.
1: Nee.
0: 13 voor half 7.
1: Het zou nog 9 jaar duren voordat ik dat zou meemaken.
0: Ja, precies. Ja, wrijf het er allemaal maar in. Maar dan heb je wel deze mooie muziek live gemist. Dus
1: ja, maar ik hoor hem nu toch?
0: Dat is waar. Ja. Dat is zeker. Jorien, wij proberen een gesprek te voeren.
2: Ja, ik ben even bezig. Ja, ja, het nieuws gaat ook door, hè, jongens.
0: Zeker.
2: Ik bedoel, hartstikke leuk en aardig. Alle gelul.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ik durf er niks meer te zeggen.
0: Ik zou het niet doen, Bob, inderdaad. Ja. Dat is een hoop nieuws.
2: Dat zei mijn oma altijd. Als ze dan een beetje geroddeld wordt over buurtroddels. Al de gelul.
1: Echt waar?
2: Ja, ja, de hele net boerenvrouw was dat. Maar ja.
0: Ja, dan kwam ineens het...
2: De irritatie kwam boven.
0: Het venijn kwam ineens er zomaar uit. Ja. Ja, ik kan me voorstellen.
2: Ik heb de krant erbij gehad. En daar is ook irritatie van de Europese Commissie. De Telegraaf schrijft erover dat de weerbaarheid beter moet. En wel snel in Nederland. Want Nederland is dus tot de orde geroepen door de Europese Commissie. Omdat er onvoldoende werk is gemaakt van de bescherming van belangrijke sectoren. Als energie, vervoer, gezondheid, het water, het bankwezen en de digitale infrastructuur.
0: Oh.
2: Het kabinet zegt nu haast te maken en roept organisaties die risico lopen om zich nu te wapenen tegen dreiging. Ja, en tot wel, we toch altijd heel veel horen juist over die weerbaarheid tegen dreigingen van Rusland, China, Iran.
0: Ja, want wij moeten toch aan de gang met onze noodpakketjes,
2: ja,
0: en zo.
2: Maar het noodpakket van Nederland zelf is dus ondermaats. De commissie heeft zelfs besloten dat lakse landen, waar Nederland dus toe behoort, samen met Frankrijk, Luxemburg, Bulgarije, Polen, Spanje en Zweden, om die voor de Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen, om ja, ze snel eigenlijk aan het werk te zetten.
0: Ja, ik vind altijd, weet je wat het zo is? We klinken natuurlijk tegenwoordig vaak in dat nieuwsoverzicht, ik betrap me daar ook wel op, zo negatief dan over alles wat er in het land gebeurt. Dat was jaren geleden misschien wat minder, maar ja, hoe kan je het eigenlijk niet zijn? Want dan denk ik wel bij mezelf, ja, gaat er iets dan nog wel wat vanuit overheidswegen geregeld moet worden goed? Nou, het is gewoon een vraag die ik even open op tafel leg. Dacht, dat is misschien
2: ja,
0: leuk
2: ik om... dacht eigenlijk dat dit... Dat...
1: Gewoon een hele interne crisis die bij jou even boven.
0: Ja, maar jongens, toch?
2: Maar ik dacht eigenlijk dat dit nou wel iets is wat we wel op orde hadden. Omdat er juist door bewindslieden ook heel veel over wordt gepraat. Maar er wordt dus vooral blijkbaar gepraat en weinig gedaan.
0: Maar dat zijn ook echt alle sectoren die opgenoemd worden.
2: Ja, klopt.
0: Dat is niet iets wat ontbreekt.
2: Nee.
0: Nee.
1: En wat moeten we dan doen om het wel beter te
0: maken? Hebben ze ook nog tips wat we dan kunnen...
2: Ik heb dat geprobeerd in de Telegraaf te ontrafelen. Maar ja, dat is toch nog een beetje vaag, moet ik eerlijk bekennen. Ja.
1: Ja, dat is ook altijd makkelijk, hè? Moet beter.
0: Ja, moet, ja. Ja.
1: Hoe dan? Ja, moet beter.
0: Ja, maar dan ken ik ook landen die het wel voor elkaar hebben. Want die staan niet ertussen op dat lijstje.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus dan kunnen we misschien gaan buurten, eens een keertje gaan kijken.
1: Gezellig.
0: Ja.
2: Goed dan.
0: Bij de Lutte is gisteren opnieuw een chauffeur om het leven gekomen die inreed op de dagelijkse file bij de grensovergang met Duitsland. Het AD schrijft erover op de voorpagina. Het is al het derdelijke dodelijke ongeluk op dat deel van de A1. Files voor de grens met Duitsland zijn inmiddels eigenlijk heel gewoon geworden. Sinds september 2024 controleert Duitsland verschillende grensovergangen bij Nederlandse snelwegen om illegale migratie tegen te gaan. De controles zijn volgens een Duitse rechter in strijd met het Schengenverdrag, maar ze gaan wel gewoon door. Nou, gisteren ging het dus bij de grens overgang bij de Lutte in de middag weer helemaal mis. Een bestelbus reed achter op een vrachtwagen die in de vierde richting de Duitse grens stond. De bestuurder van de bus overleed ter plekke. Vanaf dag 1 zorgen die controles al, schrijft de krant, voor hinder, vertraging en chaos bij de grensovergangen met Duitsland en ook voor miljoenen euro's aan economische schade. Die controles zouden tijdelijk zijn, maar de Duitse regering heeft de maatregel meermaals verlengd. En het leidt dus ook, ja, gewoon eigenlijk letterlijk dus tot doden in het verkeer.
4: Statiegeldorganisatie Verpakt gaat vanaf volgende week geldprijzen geven aan mensen die blikjes en flesjes inleveren bij automaten buiten de supermarkt. Dat schrijft de Telegraaf vanmorgen. Met de beloningsactie probeert Verpakt het aantal ingeleverde blikjes en flesjes in de buurt van het wettelijk minimum van 90% te krijgen. Consumenten krijgen per 15 cent aan ingeleverd statiegeld 1 digitaal ticket. En daarmee maak je dan kans op een geldprijs tot maximaal €400. Omdat je zomaar een 4 flesje inlevert.
0: Oh,
4: vorig jaar eiste toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport dat Verpakt het retourbedrag voor flesjes en blikjes zou moeten verhogen. ogen om consumenten over te halen ze vaker in te leveren. Nou, onderdeel van die oplossing is dus deze loterij. Verpakt. Volgens Verpakt is de loterij geen gokspel, omdat je niet met je eigen inleg speelt.
0: Nee, het gaat niet ervoor zorgen dat jullie echt massaal nu de flesjes inleveren.
4: Ik zou hier heel vatbaar voor zijn.
0: Ja, echt waar?
2: Nou, ik zit al te zoeken van waar kan dat dan?
0: Want buiten
2: de supermarkt, want ik doe het altijd netjes in de supermarkt. Maar ja, dan krijg je dus geen lot.
0: Nee.
4: Ze hebben toch van die grote winkels waar je dan statiegeld zakken per keer in een container kan gooien?
2: Oh ja, daar bijvoorbeeld.
4: Misschien is het daar?
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
4: Ik vind het een goede vraag.
0: Ik zie dat jullie een heel nieuw doel in het leven hebben inmiddels.
2: Ja, ik wil winnen.
0: Ja, maar ook, dat hoef je mij niet te vertellen. Is het jullie wel eens gebeurd op het strand? Dat je daar aankwam en dat je dacht, nee toch, dit zal toch niet waar zijn?
4: Is het druk? Is het druk op het strand?
2: Nee, het weersverschijnsel, hoe heet het ook alweer?
0: Ja, precies.
2: Ja,
0: juist.
4: In zee.
0: Op het strand. Dat je aan die ene kant ben je dan van de duinen, gewoon waar je woont. Ja. En dan, zoals wij dat allemaal doen. En dan denk je, nou, het is heerlijk weer. Ik ga lekker naar het strand.
2: Ik ben vergeten hoe het heet.
0: Zeevlam.
2: Ja, zeevlam.
0: Zeevlam.
2: Dat je ineens helemaal in de mist staat.
0: Dan zie je Kasper niet meer.
2: Nee. Het is ineens heel erg koud.
0: Ja, ook. Ja. Dat is heel gek.
2: Het is al een paar keer gebeurd.
0: Gistermiddag ook weer. Ja, de Telegraaf schrijft erover. En bezoekers van de Nederlandse stranden moeten de komende tijd niet raar opkijken als het strand ook ineens weer in nevel is gehuld. Zeevlam, vaak in het voorjaar. Begin van de zomer ook nog wel. De brandweer rukt nog wel eens voor niets uit, omdat ze dan meldingen krijgen van rook in de duinen. Nou, het is misschien leuk als je de Telegraaf vandaag leest. We hebben een soort Telia-cursus voor zeevlam voor dummies.
2: Oh.
0: Dat je alles daar eigenlijk van leert.
4: Ik heb dat nog nooit meegemaakt.
0: Echt nee?
4: Nog nooit heb je echt geluk gehad.
0: Ik heb het ook wel eens gehad.
2: Oh ja?
0: Dat ik dacht van heerlijk. En dan stond ik dan eens op het strand en nou ja, ik zag mijn eigen voeten niet meer. Dat is toch heel raar. Dan loop je in je shirtje en je rieltje helemaal te pletter. Het kan ook ineens opkomen, hè? Van het een op het andere moment. Dat het gewoon. Als je eens wil weten wat zeevlam is, ik zou zeggen, lees het in de krant en dan. Je wilt niet zeggen dat je geen last meer van hebt, want je kan er altijd overvallen.
2: Ja, je kan het niet voorspellen eigenlijk. Nee.
0: Ik vind ook altijd raar dat het vlam heet, want de vlam, denk ik, altijd is lekker warm.
4: Maar is het omdat het in de pan slaat, of omdat het ineens in de pan slaat?
2: Wat mooi.
4: Zeevlam in de pan. Slaat.
2: Slaat. Ja. Mooi bedacht.
4: Nou, ja, ik dacht, ik probeer ook eens wat.
0: Het is wel een einde van dit vlammende betoog.
4: Jazeker, dat wel.

0: Was wel zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen.
3: Omroep West is er natuurlijk voor je bij.
2: Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
4: Ik had me hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
5: Alleen op TV West.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren. En ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
10: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburgt van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
12: Bijna 6:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
13: Tjeerd, goedemorgen. Jorinda, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: De sportclub naast het Julialaantje in Rijswijk, waar gisternacht een schietpartij plaatsvond, wil maatregelen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er geschoten werd op het donkere laantje. In december vond er namelijk ook een schietpartij plaats daar. En eind maart hield de politie daarvoor een 22-jarige man uit Den Haag aan. De man die dinsdag werd neergeschoten is naar het ziekenhuis gebracht. Een buurtbewoner verklaart: het is hier 's avonds donker en er komt verder niemand. Een stukje verderop wordt ook vaak illegaal vuil gestort. En we denken ook dat het een afwerkplek is, want we zien vaak condooms en tissues liggen. Voetbalclub KRSV Vredenburg pleit daarom ook voor cameratoezicht op het Julialaantje in Rijswijk. Een eenzijdig ongeluk met een auto gisteravond op de Supernovaweg in Den Haag. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Op foto's is te zien dat het dak van de auto moest worden opengeknipt. En de Jostie-band uit onze regio, uit Zwammerdam, heeft gisteren de show gestolen op de bevrijdingsfestivals. Op 4 podia, verspreid door het hele land, traden zij op als ambassadeurs van de vrijheid. Samen met zangeres Maan en DJ Reinier Zonneveld, uit Alphen aan de Rijn, stonden zij op het podium en dat klonk zo. In totaal deden 55 van de 120 orkestleden mee aan de bevrijdingsfestivals. En een paar daarvan vlogen ook echt in de helikopter door het land.
15: Ja,
13: niet
15: stoer.
13: Niet alle 55 gingen mee, want er was geen plek voor. Nee, zo groot zijn die helikopters ook weer niet. Orkestleider Lilian Verburg zegt erover: het heeft onze stoutste dromen overtroffen. Verder zijn alle bevrijdingsfestivals gisteren zonder noemenswaardige heftige incidenten verlopen. Het was overal gewoon gezellig.
15: Goed zo, altijd wel joekels vindt door die helikopters. Want dat zijn wel die transportdingen, toch?
13: Ja, dat zijn dus inderdaad grote dingen. Maar ja. 55 mensen.
14: Dat is wel erg veel, denk ik. Ja, ja. Ik zag wel dat ze enorm genoten. Ook handje klap deden met het publiek. En ze werden echt als enorme sterren en terecht natuurlijk ontvangen daar.
13: Ik denk dat ze daar nog hun hele leven gewoon plezier van gaan hebben van deze 5 mei.
15: Ja, dat denk ik ook. Huub Mizee, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Jet.
15: Heb je ook je hele leven nog plezier van afgelopen 5 mei?
16: Nou, vast wel. Ja, ja ik ben het goed doorheen gekomen, dus ja. Zeker.
15: Ja, want jij volgde Omroep CEO trouw, hè? Dus je was vrij gisteren.
16: Ja, ik was vrij. Ja, klopt. Ja. Ja.
14: Heerlijk. Heb je iets specifieks
16: jullie krijgen
14: gedaan?
16: Als het goed is een compensatiedag,
14: ja,
16: hè?
14: Ja, inderdaad. Heel goed, Huub. We moeten niet zo zeiken.
16: Zo is het.
14: Heb je nog wat leuks gedaan?
16: Ja. We zijn naar een film geweest gisteren. Dus een mooie film in het filmhuis.
15: Nou,
16: ja.
15: Kijk eens eventjes aan. Op het strand hier en daar hoorden wij wat meldingen van zeevlam. Maar verder heb ik echt heerlijk op het balkon gezeten. Ik heb zelfs een kleurtje erbij gehad. Het was niet verkeerd, toch?
16: Nee, op veel plaatsen niet, maar op sommige plaatsen was het toch nog wel een beetje bewolkt. Met name in het oosten van Zuid-Holland. We hadden toch hier in het westen echt de meeste zon. Maar het was voor de rest droog. Het was een prima dag. Temperaturen waren dik in orde. En voor de rest is het nu inmiddels wel weer wat meer bewolkt geraakt. En heel plaatselijk zou er een beetje regen kunnen vallen vanochtend. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Want die regen van het afgelopen weekend is eigenlijk alweer bijna feitelijk helemaal verdampt. Vanmiddag komt de zon er weer af en toe bij met een noord-noordoostenwind, matig aan zee, vrij krachtig. En het is nu zo'n 10, 11 graden. En het wordt vanmiddag toch weer een graad of 16. En de komende nacht blijft het droog met opklaringen. Het wordt dan ongeveer 5 graden. Morgen opnieuw droog en periode met zon, 15 graden. En vanaf vrijdag kan het weer wat warmer worden. Met droog weer, zonnige periode, 17, 18 graden. En zaterdag gaan we richting de 18, 19 graden. Heel misschien wel weer ergens 20. Maar het is wel weer jammer dat we dan zondag toch weer kans krijgen op een regen- of onweersbui. Ja, ik denk ook weer aan die marathon in Leiden. Maar goed, dat moeten we nog maar even zien. En ja, volgende week wordt de wind weer noordelijk. Wordt het weer wat koeler. Kan er af en toe een bui vallen. Dus het wisselt toch nog weer wel een beetje zo per week.
15: Nou, maar dan hebben we je ook nodig, Huub. Dat is ook belangrijk.
16: Zo is het.
15: Hè?
16: Ja. Ja, hoor.
9: Het is aan de hand.
15: Bij de ANWB, Bianca Damink.
14: Oh. Ja, dat is feest.
15: Ja, dat is feest.
9: Zeker.
0: Heel feestelijk. Nou ja, gelukkig heb ik nog niet zo heel veel files. Want dan is het gelijk gedaan met de feestvreugde.
15: Ja, maar dan krijg je eigenlijk, dan zou je eigenlijk meer dit krijgen. Hier moet je...
0: Maar dat is sowieso hoe ik op zo'n... trompet dinges speel.
15: Ik wil dat niet zeggen.
0: Dat is toevallig.
15: Ja.
0: Nou, ik vind het al heel wat. Ja. Het koperinstrument. Nou, op de A4, daar sta je dus 10 minuten in de file nu wel, helaas. Want de spits komt toch langzaam wat op gang. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je nu dus een kleine 10 minuten oponthoud tussen Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. En het rijdt ook al langzaam op de A20 naar Gouda. Daar heb je tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook 5 minuten vertraging.
15: Dankjewel.
0: Doeg.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: West wordt wakker.

0: ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: rode coachesmuziek. Met je hoofd in de wolken. Circus Custers en verliefd. 6:12 op Radio West. We praten hierbij natuurlijk ook over al het nieuws van deze ochtend. Ja, en dat nieuws wordt natuurlijk beheerst door alles wat er gebeurt op dat Nederlandse cruiseschip Hondius. Dat gaat nu naar de Canarische eilanden. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt het van dier op mens. Er is geen gerichte behandeling bij een besmetting met het Hanta-virus, zegt viroloog Marion Koopmans.
1: Echt gericht op het virus zelf zijn er geen specifieke behandeling. Dus het gaat vooral over het behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt Hanta-virusinfectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland.
2: Dieren worden steeds vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn steeds ernstiger.
3: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
2: Dierenartsen slaan steeds vaker de noodklok. Veel mensen namen een huisdier in de coronatijd, maar hebben er daarna geen tijd of geld meer voor.
0: En dat altijd zoiets raars. Dat je dat koopt als een soort artikel of zo. Van nou, ik wil nu vermarkt worden, dus ik koop een huisdier.
2: Ja, echt als tijdverdrijf. Ja. En denk van nou, dan kan ik lekker gaan wandelen met mijn hond bijvoorbeeld. Of dan zit ik niet alleen, dan heb ik lekker een kat.
0: Zo egoïstisch.
2: En ja, inderdaad.
0: En je dan ook helemaal niet realiseren dat het ook gewoon hartstikke duur is. Want dat is het, hè. Als er iets mis is, ja, we weten het alle twee.
2: Absoluut. Dan ben je al snel honderden euro's kwijt. En het kost ook gewoon heel veel tijd natuurlijk. Ja. Ja, dat is gewoon zo.
0: Je kan altijd wel heel boos om worden.
2: Ja, en terecht.
0: De VS stopt met het begeleiden van schepen door de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump. De operatie was natuurlijk nog maar net begonnen. Sinds maandag probeert de VS gestrande schepen uit de zeestraat te leiden. Volgens de Amerikanen is dat ook een paar keer gelukt. Maar op verzoek van bemiddelaar Pakistan stopt de VS er nu mee, in de hoop dat er een akkoord komt met Iran. Vannacht zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio al dat de aanvallen van de Verenigde Staten tegen Iran voorbij zijn.
4: The operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
0: Ja, de Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen in de Straat van Hormuz gaat wel door. Je zou toch wel gewoon dit hele gebeuren wel wat chaotisch kunnen noemen.
2: Vind je?
0: Toch? Ja. Nou ja, ik denk ook wel. Want Rubio zegt nu natuurlijk van, nou ja, weet je, we zijn eigenlijk klaar met de aanvallen op Iran. Maar daar zal Iran zich dan toch heel machtig bij voelen, ook in die onderhandeling. Ik denk, nou ja, ze zijn nu ook al gestopt met het begeleiden van die schepen. We kunnen eigenlijk gewoon doen wat we willen.
2: Nou ja, VS kan altijd wel weer beginnen natuurlijk.
0: Uiteindelijk wel natuurlijk. Ja. Maar daar heeft Trump helemaal geen zin meer in.
2: Nee.
0: Want er waren ook allerlei schermutselingen de afgelopen dagen. Er vlogen toch weer raketten daardoor het Midden-Oosten. Nee, dat viel dan niet onder een schending van het staakt het vuren. Ja, dat is natuurlijk wel de vraag.
2: Er zou zelfs toch een schip van Amerika zijn aangevallen, waar ook heel veel vaagheden omheen zijn.
0: Ja, dat natuurlijk ontkend wordt.
2: Ja, precies. Dus het congres moet nu ook toestemming geven als het wel door zou gaan natuurlijk. En daar heeft Trump natuurlijk ook niet zoveel zin in. De kans dat dat gebeurt, dat kan natuurlijk ook tegengehouden worden.
0: Ja, zeker.
2: Dat wil Donald Trump al helemaal niet.
0: Dus zit redelijk vast.
2: Dat vrees ik ook, ja. Dan toch ook nog wel opvallend nieuws

0: heel veel zin in. De kans dat dat gebeurt, dat kan natuurlijk ook tegengehouden worden.
1: Ja, zeker.
0: En dat wil Donald Trump al helemaal niet. Dus
1: zit redelijk vast.
0: Dat vrees ik ook, ja. Dan toch ook nog wel opvallend nieuws uit Den Haag. De doos met spullen van het Nederlandse verzet uit de Tweede Wereldoorlog, die is gevonden in de Nederlandse bibliotheek in Den Haag. De Nationale Bibliotheek, moet ik zeggen, in Den Haag, is van grote historische waarde. Dat zei historicus Huip Krijns gisteren in RTL Tonight.
2: Er is eigenlijk best wel weinig bewaard gebleven van het verzet. Ook omdat het zo gevaarlijk was om dingen te bewaren. En er zitten daar bijvoorbeeld ook documenten waarin letterlijk op staat: als je dit gelezen hebt, verbrand het. Hè, want als je ermee gepakt wordt, dan ben je de sjaak. Dan word je tegen de muur gezet. Dus heel veel materiaal is uit veiligheidsoverwegingen vernietigd tijdens de oorlog al. En hier is dus blijkbaar iemand die dat niet gedaan heeft. Levensgevaarlijk, maar daar ben ik nu dolblij mee.
0: Ja, degene die dat was, die dat dus heeft bewaard, is Wim Oosenbrug, senior. Die was de eigenaar van de doos. En in de oorlog vervalste hij documenten.
2: Hij was betrokken bij de falsificatiecentrale van de landelijke organisatie.
3: Ik heb er hier eentje. Is dat zo'n document?
2: Ja, dat is een identiteitsbewijs, een persoonsbewijs. En dat is leuk dat je deze eruit haalt, want die heeft mij geholpen de oorsprong van deze doos te vinden.
3: Ah.
2: Want daarop staat de naam van mevrouw Oosenbrug. En ik denk, ik ken een Oosenbrug, dat is een oud collega van mij.
3: Ah.
2: Ik heb contact met hem gezocht, ik heb hem gebeld. Hij zegt, dat is mijn moeder.
4: Nee.
1: Nou, je hoort ook wel dat u met het dan niet wel van onder de indruk was. Ja, ook wel, maar het is wel een fantastische vondst, toch?
0: Ja, ik vind het toch onmerkelijk dat zoiets is. Kan gewoon een doos, die staat dus al heel lang in de Nationale Bibliotheek. Niemand die daar dus naar heeft gekeken. Iemand heeft dat er ooit neergezet en nou, dat komt ooit wel. En dan,
1: ja, dat gebeurt soms in actief, hoor.
0: En dan 80 jaar later, misschien wel langer, is dat ineens weer herontdekt.
1: Ja, je hoort werkelijk de hippie-poera's en stemming bij die historicus. En dat snap ik ook
0: bijzonder wel. Bijzonder om te zien, ja.

0: overal in de regio. En de grootste, ja, die hebben we natuurlijk in Den Haag, hè?
1: Ja, op het Malieveld. Ik ben er langs gereden in dit geval. Ik ben er niet geweest.
0: Maar gezwaaid toch, ook naar iedereen.
1: Ik moest wachten op alle hordes die moesten oversteken voordat ik weer doorheen kon.
0: Erik vond het er echt indrukwekkend uitzien. Het was een soort dorp gewoon uit de grond getoverd.
1: Ja, ik vond het was ook best wel druk. De aanloop was goed. Dus volgens mij is dat een mooi feest geworden. Echt bevrijdingsfeesten. Ja. Dan is het daarna, de dag daarna, is het opruimen geblazen.
0: Ja, Kwen, op het Malieveld. Want we laten natuurlijk wel altijd met z'n allen een hele hoop zooi achter, hè, als we zoiets hebben gevierd.
2: Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, ik kijk hier nu naar een spandoek waarop staat: welkom op het Bevrijdingsfestival Den Haag. En ik moet zeggen dat ik echt een hele ravage had verwacht hier op het Malieveld. Maar dat valt me heel erg mee. Oh. Want tegenwoordig gebruiken ze natuurlijk van die herbruikbare bekers. Dus iedere keer als je een nieuw drankje wil halen, moet je je beker daar ook eerst terugbrengen voordat je er eentje, een nieuwe, mag halen, zeg maar. En dus eigenlijk is het een heel schoon Malieveld. En ik moet zeggen, gisteren stonden hier waarschijnlijk duizenden mensen helemaal los te gaan op Willy Wartaal. Carsou, zanger Chico is er geweest. Maar daar is nog maar weinig van over. Want het enige geluid dat je nu nog hoort op het Malieveld zijn de kraaien en de wind. Maar verder staat alles er wel nog. Dus het dorp waar Erik het gisteren over had, die is er gewoon nog.
0: Ja.
2: Maar dan een heel verlaten dorp, moet ik zeggen.
1: Ja, er wordt ook niet gewerkt op dit moment aan het afbreken van dat grote dorp.
2: Nee, ik zag net alleen één vrachtwagen en die staat bij de Dixies. Dus ik denk dat die eigenlijk het zwaarste taakje van de dag heeft. De Dixies opzuigen en schoonmaken. Dat lijkt me niet echt een pretje zo vroeg op de woensdagmorgen. Maar verder branden de lichten overal wel. Dat is eigenlijk best wel een beetje een gek gezicht. Want er loopt helemaal niemand, maar het licht brandt. De sfeerverlichting brandt. En ik zie hier ook een bordje met daarop Silent Disco. Silent Disco, dat is het zeker, want het is er heel stil. Ja. Dus ja, het wordt nog niet echt opgeruimd hier.
0: Maar ook niet, dus echt grote schoonmaakacties met van die veegwagens en zo. Ik denk, ik hoor straks bulderende veegwagens, dat ze Kwen nauwelijks kunnen verstaan, maar niks.
2: Nee, het is zoals ik al zei, heel erg stil. Ik had ook wel gehoopt om allemaal werkende mensen te zien, maar dat valt echt vies tegen.
1: Ja, als alle lampen daar toch aan staan, je kan wel gewoon zelf gaan optreden nu.
0: Ja, het is wel jouw moment.
2: Ja, ik heb ook een microfoon in de hand, dus ik kan het eigenlijk ook niet laten. Misschien moet ik maar eventjes. Mijn vader zegt altijd: Kwen, als je niet kan zingen, doe het dan ook niet.
0: Ja, dat zeggen we tegen Jurien ook al jaren, maar dat helpt
1: dat
0: ook
1: helpt
0: niet.
1: Dat helpt niet.
2: Nee, dat moet bij mij ook nog eventjes doordringen, hoor, moet ik zeggen. Maar goed. Ik laat het aan de professionals over.
0: Je kan altijd nog voor de silent mode gaan, hè?
2: Ja, precies. Ja, dat lijkt me verstandig.
0: Nou, Kwen dus op een heel rustig Malieveld. Dat is wel bijzonder. Dat is wel nieuws eigenlijk. Zo'n festival waar geen rotzooi meer is. Nou, ik had me dat niet zo gerealiseerd.
1: Ja, ik denk dat ze dan gisteravond of vannacht ook nog wel heel veel hebben opgeruimd, hoor. Want die bekertjes en zo, dat laat toch iedereen gewoon achter?
0: Uiteindelijk wel. De laatste keer.
1: De laatste.
0: De laatste. Dat heb je natuurlijk inmiddels geen
1: publiek
0: weer.
1: In. Ja.
0: Ja, het zou kunnen zo. Nou, Kwen, geniet er daarvan. Doe maar even wat je niet laten kan, hoor. He?
1: We luisteren niet mee.
2: Ik ga even mediteren hier.
0: Ja,
1: dat kan ook, ja. Zo rustig is het daar dus, dat je gewoon gaat mediteren.
0: Ja, en als dit daar op dat Malieveld in kleermaker zit en dan murmelt ze voor zich uit: I'm like a bird. Nou, dan weet je het wel.

0: Onmiskenbaar, Iels de Lange, 7:10. We gooien de deuren open.
1: De Buitenpost.
0: Want gisteren natuurlijk inderdaad de bevrijdingsdag met veel festivals, ook bij ons open.

0: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Zometeen in West wordt wakker. Bevrijdingsdag 2026. Hoe klonk het? Hoe was het? Bijna 7 uur, een overzicht van het regionieuws met Bob Brinkman.
5: De sportclub naast het Julialaantje in Rijswijk, waar gisternacht een schietpartij plaatsvond, wil maatregelen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er geschoten werd op het donkere laantje. Voetbalclub KRSV Vredenburg pleit voor cameratoezicht en fellere lichten. Alle bevrijdingsfestivals zijn gisteren zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Op meerdere plekken bij ons in de regio werd de vrijheid gevierd. Dat hoor je dus zo meteen hier in West wordt wakker. De Jostie-band uit Zwammerdam was een van de ambassadeurs van de vrijheid. En een eenzijdig ongeluk met een auto gisteravond op de Supernova-weg in Den Haag. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Op foto's is te zien dat het dak van de auto door de brandweer werd opengeknipt. Meer regionieuws hoor je om 19:30. Nu het overige nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen... die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw... die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius... en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika... waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en... Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
7: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
6: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En bij de ANWB Bianca Damink.
8: Er staan een paar korte files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar is de vertraging 5 minuten.
9: Wat als je...
10: Halt! Steen blijven!
9: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
14: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
13: Kijk op utsvandergeest.nl.
15: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Er is eigenlijk niemand in deze studio, jong of net ietsje ouder, die er niet blij van wordt. Anita Meijer en Idaho. 6 over 7 is het geworden. Goedemorgen allemaal. West

0: Ja, en we zijn hier natuurlijk altijd hartstikke vrolijk bij je Westwoord Wakker, zodat je fijn met ons op kunt staan. Maar vanmorgen is het ook wel een beetje een rare aflevering van Westwoord Wakker. En misschien heb je het al wel gelezen op sociale media, want we krijgen al eigenlijk heel veel reacties van jullie. Ja, op het nieuws wat we toch ook moeten delen deze ochtend. Dat is altijd lastig, dat is altijd ingewikkeld. En omdat we ook best zelf ook nog wel van schrokken gisteravond.
1: Nou, zeker, ja.
0: Toen we het hoorden, jij vertelde het mij. En dat is dat onze regiogenoot uit Frankrijk, Marjorie Koerts, ja, niet meer onder ons is. En dat was toch een van onze echt favoriete regiogenoten sinds 2018 al, dat ze ons op de hoogte hield van haar leven, haar bijzondere leven in Douze-France, in Frankrijk. Maar ook echt alsof ze ervoor geleerd had, als een volleerd correspondent, ja, ons altijd helemaal vertelde wat er allemaal in dat land gebeurde. En dat is nogal wat, hè, Jorin, de afgelopen jaren geweest.
1: Heel veel, inderdaad. En ze vertelt ook over haar raadslidmaatschap. Over wat ze daar vooral deed, namelijk feesten en wijnparties organiseren. En het grappige is, wij leerden haar kennen. Ik vond haar via Facebook letterlijk. Ik zocht een leuk iemand in Frankrijk om wat te vertellen over het leven daar, maar ook vooral als vakantieland. Het begon een beetje als een zomerrubriek eigenlijk. Met allemaal regiogenoten in heel Europa.
0: En is Studio Haagse Bluff nog, hè?
1: Is Studio Haagse Bluff was dat nog, ja. Inderdaad. En ze klonk een beetje bekakt, gereserveerd. En wij waren altijd best wel een beetje voorzichtig om met haar te spreken. En dachten, hele nette dame is dat.
0: Dat dachten wij eerst. En toen kwam ze, maar wel hartstikke fijn al. En toen kwam ze op een dag, ik zal het echt nooit meer vergeten, want we hebben er zo ontzettend om moeten lachen. Toen kwam ze met een verhaal en van het een op het andere moment was dat hele beeld was weg. En het is daarna ook nooit meer overgegaan. Volgens mij was zij toen ook los, dat ze dacht, ik kan eigenlijk bij jullie gewoon alles zeggen wat ik wil.
1: Ja, dat denk ik inderdaad. En dat was ook het moment trouwens, dat wij erachter kwamen, dat zij de vrouw was van Chris Koerts van Earth and Fire, de oprichter en de gitarist. Dat wisten we daarvoor ook helemaal
0: niet.
1: We hadden de link niet gelegd. En zij vertelde toen namelijk dat zij, ik vertel het nu een beetje zwart-wit, maar dat zij een man had. Dat zij die letterlijk de caravan heeft uitgeduwd en Chris erin heeft getrokken.
0: Aan zijn lange haren had, zij vertelde ze, had hij er door het raam maar binnen getrokken.
1: Ja.
0: En dat was ineens voor ons zo'n bliksemflits. Dat we dachten, is dit onze Marjorie Koerts?
1: Ja, onze nette Marjorie.
0: Rock en roll en alles daarbij begon te vertellen.
1: Hoogtepunt was natuurlijk dat wij daar naartoe zijn gegaan in Frankrijk. Toen hebben we daar een uitzending gemaakt. Dat is ongeveer 2 jaar geleden. En toen ging het al fysiek wat minder met haar. Dat merkten wij ook. Ze heeft zich echt heel erg groot gehouden. Maar ze had
0: maar
1: echt
0: niets
1: wel
0: was te veel, hè?
1: Nee, absoluut. Ze heeft ons echt helemaal in de watten gelegd. Maar we merkten al wel dat er iets niet helemaal in de haak was. Ja. En toen kort daarna kwam het verhaal dat zij dus kanker had. En het was al uitgezaaid. Er was eigenlijk niks meer tegen te doen. Behalve pijnstilling en misschien nog wat rekken hier en daar. En ze koos er wel voor om geen chemo meer te doen. Omdat het dus niet meer voor een gezond lichaam zou zijn. We hebben haar een aantal weken geleden nog gesproken. Iets van een maand geleden ongeveer. Toen ging het nog wel aardig. Wel met heel veel ups en downs, hoor, dat we ook wel hebben gehoord.
0: Maar ze had toch wel eigenlijk in de jaren een enorme opleving die we helemaal niet meer hadden verwacht. Hè?
1: Ze is
0: dat
1: zelfs
0: het echt een stuk beter met haar ging.
1: Ja, ze is zelfs anderhalve maand geleden nog gewoon herkozen in de gemeenteraad.
0: Ja? Om weer die feesten en die partijen te organiseren.
1: Inderdaad. Ja. En het is toch uiteindelijk heel snel gegaan. En ik kreeg een berichtje van een oud klasgenoot van haar, van Coco, gisteren. Heb je al gezien dat Marjorie is overleden? Ze schreef, ze was een lieve klasgenoot van de lagere school. We zijn in 2018 nog bij haar en Chris geweest, maar Frankrijk werd voor onszelf te zwaar om naartoe te rijden. Ze hadden wel veel contact nog via Facebook bijvoorbeeld. En als ze dan op de radio was, dan ging de radio altijd ietsjes harder.
0: Ja.
1: En inderdaad, ik zag heel veel reacties ook van familieleden en van vrienden, dat ze inderdaad gisteren is overleden.
0: Ja, Marjorie was voor ons echt fantastisch, omdat zij precies alles had waar wij op hoopten. Met dat nieuws inderdaad, maar ook met al haar verhalen uit Frankrijk. Ze had veel zelfspot, kon zichzelf enorm relativeren.
1: Ja.
0: En was bovenal een ontzettend lieve, warme en betrokken vrouw die wij echt beschouwden als enorme vriendin van de show. We gaan later zeker ook nog deze ochtend het een en ander van haar laten horen. Want ook hoe toen we in Frankrijk zijn geweest. En hoe we altijd natuurlijk met haar spraken in ondertussen in. En dat ze jullie allemaal ook echt wel beroerd heeft. En dat jullie echt naar haar bijdrage uitkeken. Ja, dat doet ons goed. Om dat dan toch in dit geval te lezen. Dus dat is ook hartstikke fijn.
1: Ja, we krijgen heel veel reacties inderdaad van luisteraars. Gisteren ook al van, heb je het gezien? Bonnie bijvoorbeeld, ik vond haar vaak goede, bijzondere verhalen vertellen. Ik zal haar missen. Leo, wat een erge, trieste boodschap. Wij luisteren altijd met veel interesse en plezier naar haar verhalen. Ook bijzonder dat ze vertelde hoe ze aan haar man Chris is gekomen. Adieu, Marjorie en je bent nu weer bij Christ.
0: Ja, en Connie schrijft ook nog erg geschrokken van het bericht. Het was altijd zo leuk om haar te horen vertellen over haar leven in Frankrijk. Alle feestelijkheden en haar ezels. En toen jullie bij haar waren, ik wens al haar dierbaren veel sterkte met haar overlijden. En jullie uiteraard ook veel sterkte. Ontzettend bedankt voor jullie mooie woorden en herinneringen natuurlijk. En later vanmorgen in Westwoord Wakker ook nog veel meer van Marjorie Koerts. Dan luisteren we nog eens terug naar al het moois wat zij voor Westwoord Wakker heeft gedaan. Ja, en gisteren vierden we dus 81 jaar vrijheid. Dat is ook hartstikke belangrijk. Onze collega's die waren weer de hele dag op pad om verslag te doen van alle manieren waarop de vrijheid werd gevierd. En dan stel je je eigenlijk maar één vraag.
2: Wat betekent vrijheid voor jou?
3: Nou, dit wat hier is.
2: Feestvieren. Ben je hier voor de vrijheid of voor de muziek? Stiekem.
3: Stiekem voor de muziek, maar eigenlijk ook wel een beetje om de vrijheid te vieren.
1: Nou, je hoort het bewijs.
0: Ja, we waren er echt.
1: Ja. Ja, in Zoetermeer was dit. En voor veel jongeren is het hoogtepunt het optreden van YouTube-sensatie De Bankzitters.
2: Ik heb De Bankzitters gezien. Ik hou van De Bankzitters. Ik heb ze gezien.
4: Hoe grote fan ben je van De Bankzitters?
5: Heel groot.
4: Wat is je favoriete nummer?
6: Ik denk Harder Dan Spijnenkamp.
7: Ik sta hier heel erg om vrijheid te vieren. En voor mij is dat ik mijn dochter heb mogen verrassen om naar De Bankzitters te komen kijken. Dat is ook vrijheid.
0: Ja, en de bandleden van de Josty Band uit Zwammerdam, die zijn dit jaar ambassadeurs van de vrijheid. En ze mogen daarom op verschillende bevrijdingsfestivals in Nederland optreden. Bandlid Percy stilt tijdens het eerste optreden in Zeeland de show. Toen hij de microfoon van zangeres Maan, als hij de microfoon van zangeres Maan overneemt. En het publiek even wakker maakt.
1: Ja, dat klinkt als één groot feest. Buitenpost Erik Kooijman die loopt een rondje over de Vrijmarkt in Oegstgeest. Daar verkopen velen hun oude geliefde spullen en sommigen ook wat eten.
8: En hier staan jongens gewoon heel handig met oude tosti-apparaten tosti's te bakken. Goeie business, boy.
9: Zeker.
8: Wat heb je al verdiend?
9: Veel geld. 100 euro.
8: 100 euro. Ja, hij mag niet zoveel zeggen natuurlijk. Hè. Dat wordt allemaal van de belasting afgetrokken.
10: Ja, de belasting luistert erbij.
0: Ja. Onze Brit is de hele dag op verschillende bevrijdingsfestivals te vinden. Er is natuurlijk veel muziek. Maar in Den Haag is er ook een plek om te speeddaten met veteranen.
11: Wij staan hier namens het Nederlands Veteraneninstituut. De officiële titel Speeddaten met Veteranen. Dus als mensen vragen hebben over veteranen, wat doen jullie? Dat kan hier. Maar...
12: Dus als je single bent, dan ben je hier niet aan het goede adres met speeddaten?
11: Het is niet dat soort speeddaten. Nee, dat zou, ik denk dat heel veel echtgenoten dat hier niet zo fijn zouden zitten.
1: Nou ja, het is toch wel jammer als je nog een veteraan aan de haak wil slaan. Ja. Ja, jong en oud die konden dus genieten van het bevrijdingsfestival op het Malieveld. Het blijft nog tot lang gezellig, maar niet voor iedereen, want deze dames gaan weer op tijd naar huis.
13: Ik zie hier twee meiden met lekkere suikerspinnen staan. Dan heb je nog een bepaalde act die je heel graag wil gaan zien?
14: Nee, want we gaan zo al naar huis, dus we moeten eten maken. Papa, thans, moet eten maken.
13: Maar ik zie dat die suikerspin, die is al bijna op. Zitten jullie dan niet al helemaal vol met z'n tweeën?
15: Wij zijn echte eters.
0: Ja, dit zou jij kunnen zijn.
1: Heerlijk,
0: hè?
1: Ja.
0: Heerlijk.

0: Take it easy. 8:08 is het. Radio West. West wordt wakker. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie erbij zijn. Een clownsneus, een glimlach en op die manier contact maken met dementerende ouderen of verstandelijk beperkte mensen. Carla Bunsma doet het al jaren als contactclown Toet. Maar na 10 jaar stopt ze ermee, maar ze heeft wel heel veel mooie momenten beleefd. En daarom praten we vanmorgen even met Carla. Carla, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat is dat eigenlijk, een contactclown?
1: Een contactclown, ja, wat is dat eigenlijk? Ja, een contactclown is een clown, een man met een neus, die op bezoek gaat bij mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking en op een hele respectvolle manier contact met ze probeert te krijgen en ook als dat lastig lijkt te zijn.
0: Ja, en waarom lukt dat dan zo goed eigenlijk als contactclown? Wat is het verschil?
1: Het verschil tussen een gewone clown, dat is een gewone clown die heeft een act. En dan is de bedoeling dat mensen vermaakt worden, daar gaan ze naartoe. En een contactclown is die bezoekt de mensen en die heeft geen act, die doet alles op gevoel. Dat betekent dus, je komt binnen in een ruimte en je ziet er al anders uit. Ik ben als contactclown Toet vrolijk gekleed en een hoedje op en mijn neus en eigenlijk bijna niet gesminkt. Ik maak me een beetje op, maar dat is al.
2: Ja, ja. Hoe reageren mensen anders op contactclown Toet als dat je gewoon als Carla daar naar binnen zou gaan?
1: Ja, dat verschil dat merk ik wel in. Dat is van, je bent hoe moet ik het zeggen, een opvallende verschijning. En dan is het meteen van, of mensen zeggen, oh, wat ben je mooi. Of van, nou, wat komt er nou binnen? Weet je hebt eigenlijk al, door hoe je eruit ziet, maak je al contact. Dat is eigenlijk het verschil. En als je zelf binnenkomt, dan ga je eerst contact maken door een hand te geven. Doe ik trouwens als contactclown Toet ook hoor, een hand geven. Maar daarvoor is al contact gelegd. En dat heb je dus met, als Carla binnenkom, ja, dan ga ik me eerst voorstellen. En even zeggen wie ik ben en wat ik kom doen. En dat is bij een contactclown niet per se nodig.
0: Nee. Maar is er veel moois bijgebleven?
1: Heel veel. Ja, heel veel. Ja. Ze zeggen wel eens, ik kan een boek schrijven. Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat boek staan een aantal verhalen. Maar ja, ik zou er nog zoveel hebben. Ja.
0: Ja. Ja. Maar waarom waren die ontmoetingen dan zo? Waarom waren die ontmoetingen dan zo bijzonder?
1: De ontmoeting is zo bijzonder. Dat is weer, elk verhaal is op zich eigenlijk weer bijzonder. Want soms is het bijzonder dat je iemand die waar heel moeilijk nog contact mee te maken is, om een kleine ontspanning in het gezicht te zien of een kleine glimlach is al bijzonder. En bij de ander is het weer bijzonder als het hilarisch wordt. Dus het is heel verschillend allemaal. Dus ik kan niet in één woord zeggen van dat is wat er dan is. Maar het is per bezoek kan het verschillend zijn.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het jou ook heel veel gegeven heeft. Want het moet ook mooi zijn als je inderdaad iets ziet gebeuren in zo'n gezicht. Of als je iets bij iemand losmaakt, toch?
1: Ja, zeker. Dus bij mij ook soms ook wel tijdens het bezoek dat ik even in mijn emotie zit. Maar het is ook daarna, als ik naar huis rijd in mijn autootje, dan gebeurt er ook wel wat. Het is niet
0: wat
1: dat
0: gebeurt
1: ik
0: er dan?
1: Mijn emoties komen ook los. Dat ik soms echt moet huilen of vreselijk moet lachen om hetgeen wat er gebeurd is. En dat doe ik meestal door door muziek op te zetten in de auto en dan lekker mee te lallen. En dan, dan wordt het. Dan kom ik wel weer tot mezelf, laat ik het zo maar omschrijven.
0: Ja. Nou ja, want er zit, denk ik, en ik denk dat we het allemaal wel herkennen, vaak nog zoveel in mensen. En je moet bijna een soort, misschien wel een soort decodeermachine hebben, als je begrijpt wat ik bedoel, om dat er op de goede manier dan ook uit te halen. En dat is dan denk ik juist zo mooi.
1: Ja, en dat is precies wat je zegt. Er kan nog zoveel. Mensen met dementie onder andere, die raken natuurlijk heel veel kwijt. Maar hun gevoel en hun emotie, die niet. Er is een heel mooi boek geschreven dat heet Het hart wordt niet dement. Ja, en dat is, zo is het ook. En als je op een goede manier, en het lukt natuurlijk niet altijd, maar dan kan je proberen om nog contact te maken. En als je daarop gaat zitten en het aan de mensen overlaat wie je bezoekt. Niet dat je dingen gaat verwachten van mensen. Als je verwacht van nou ga ik toch eens eventjes een goed contact maken. Niemand zegt dat het gelukt, maar ik ga het wel eventjes doen. Nou, vergeet het maar, dat gaat het niet worden. Nee. Je moet er echt aanvoelen wat op die dag mogelijk is. En geef het de kans, maar verwacht geen contact. Ga gewoon kijken wat er gebeurt en laat de regie bij degene over bij wie je bent. Daar gaat het eigenlijk een beetje om.
0: Het klinkt als iets heel moois, maar toch stop je.
1: Ja, dat is... Wat zeg je precies? Dat klinkt
0: het klinkt als iets heel moois wat je allemaal hebt beleefd, maar je gaat er toch mee stoppen.
1: Ja, ik ga er wel mee stoppen. Ja, na 10 jaar. Ja, dat komt eigenlijk door... Ik was met mijn boek bezig en ik denk, nou, als dat boek af is, dan doe ik het 10 jaar. En ik merkte ook wel dat ik tussen de bezoeken door wat langer de tijd nodig had om me weer een beetje op te peppen. Weer een beetje fris te worden, laat ik het zo zeggen. En toen dacht ik van, waarom niet op mijn hoogtepunt stoppen?
0: Ja, dat is goed.
1: Ik heb zo'n mooie tijd gehad. Het was zo mooi.
0: Ja, ik snap het helemaal, Carla. En nog heel kort eventjes, het boek, kunnen we dat snel krijgen ook? Kunnen we dat snel lezen? Want we zijn wel benieuwd.
1: Dat boek ligt hier voor me. En als je nieuwsgierig bent, stuur een berichtje naar info@contactclowntoet.nl. En dan je gegevens even doorgeven. En dan krijg je een persoonlijk mailtje van mij. En dan gaan we dat weer in orde maken.
0: Carla, dank je wel.
1: Ja, veel plezier met jullie uitzending nog vandaag. Mooie dag.
0: Joe, jij ook.
1: Dag.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Wat als je...
10: Halt! Steen blijven!
9: ...niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: 7:35. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
12: Tjeerd, goedemorgen. Jorinda, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: De explosie die maandagochtend aan het Mouterpad in Hof van Delft plaatsvond, zorgt voor opschudding in de buurt. Na de explosie brak er brand uit in de portiekflat. Over de toedracht van de knal blijft veel onduidelijk. De woning heeft in ieder geval rook- en roetschade. Niemand raakte gewond, er waren geen mensen in de woning aanwezig. Maar buurtbewoners reageren wel geschrokken tegenover Omroep West. Het is als in een film, dat zo beschrijft een omwonende de ervaring van afgelopen maandagochtend. Een bestuurder van een auto is gisteravond bekneld geraakt na een ongeluk. Rond 11:15 raakte de man op de Supernovaweg in Den Haag de macht over het stuur kwijt en botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder kon zelf niet uit de auto komen. Het dak is van de auto geknipt door de brandweer en de man is naar het ziekenhuis gebracht. En de Turkse tortel is gevlogen.
11: Echt waar?
12: De Turkse tortel is weg.
13: Nee.
11: Is dit een codeboodschap?
12: Nee, hij is echt weg. Want lange tijd zat deze Turkse tortel te broeden in een verkeerslicht.
13: Oh,
12: in
13: ja.
12: Koudekerk aan Den IJssel.
13: Is dat een Turkse tortel?
12: Dat was een Turkse tortel, ja. Maar zowel het nest als de eieren als de vogel lijken weg. Ik kreeg er deze ochtend een filmpje van de vrouw die in het brugwachtershuisje zit. Een flink aantal weken zat de duif op een stevig nest in het verkeerslicht. Het was dan rood, oranje, groen. En dan zat er een soort van inkepingje in waar vroeger een spiegeltje heeft gezeten. Het spiegeltje was eruit. Nestje zat erin. De dierenambulance was van de broedplaats op de hoogte, maar zag geen gevaar voor de vogel. Maar het zat naast een brug en daar was ook een brugwachtershuisje. En daar zat een bezorgde brugwachter in.
14: Ja, haar man heeft haar daar neergezet. Die waardeloze man. En die dacht van, joh, alsjeblieft, je hebt je huis en zoek het maar uit.
12: Ja, jij vindt het zelf niet zo'n goed huis, hè, Jacqueline, voor de Turkse tortel?
14: Nee, zeker niet. De wind staat erop. Er komt heel veel verkeer, heel veel mensen langs. Dus het is eigenlijk helemaal geen rustig plekje.
12: Ja, dat hoorde je een halve maand geleden bij Menno de Middag hier op Radio West. Ja, waar de duif en de eieren heen zijn, dat is niet bekend.
11: Ja, Turkse tortel-expert Bianca Daming, goedemorgen.
15: Goedemorgen, ja.
11: Want jij bent heel erg op de hoogte van de Turkse tortel, het wel een week.
15: Klopt. Ik heb vroeger op de basisschool een spreekbeurt gegeven over de Turkse tortelduif.
11: Hoezo?
15: Ja, prachtige dieren. Ja, natuurlijk.
12: Maar het is zo specifiek.
11: Ja, waarom de Turkse tortel?
15: Ja, ik denk dat ik ook wel een klein hoofdstukje besteed heb aan andere duiven. Ja. De stadsduif bijvoorbeeld. Maar ja, lievelingsduif is toch echt wel de Turkse tortel, hoor.
13: En wat weet je nog over de Turkse tortel?
15: Nou ja, wat kleiner dan de bekende stadsduiven, noem ik ze dan maar even. En ze hebben zo'n heel leuk soort zwart kettingje hebben ze om.
11: Oh ja?
12: Ja.
11: Ja, met haar ook zo'n naam, een Turkse tortel?
15: Inderdaad. Ja, duif staat er vaak op.
4: Duif.
15: Dan weten ze van elkaar ook dat ze duif zijn. Ja, en het klinkt toch ook charmant. Tuurlijk. Tortelduifjes. Ach ja.
11: Die klas ging aan je lippen, neem ik aan.
15: Dat nou, uiteraard. Ja. Nog meer dan anders.
13: Ja. Maar hoe verklaar jij, Bianca, dat de Turkse tortel is gevlogen?
15: Dat vind ik wel zorgelijk, moet ik zeggen. Want dan zou je toch wel op zijn minst eerst een stuk of drie kleine tortelduifjes gezien moeten hebben. Dus dat er nu ineens helemaal niks meer te zien is, vind ik een zorgelijke situatie. Ik hoop dat misschien iemand even kan gaan kijken of ze ergens te vinden is met haar man.
11: Nou, dat is inderdaad wel vreemd.
15: En hopelijk kinderen, ja.
11: Zeker van die. Had je er ook lichtbeelden bij? Of...
15: Lichtbeelden,
13: dat is. Ik denk dat mensen niet meer weten wat lichtbeelden zijn, überhaupt.
11: Dat is lang geleden ook. Zou het weer er iets mee te maken kunnen hebben?
4: Geen idee natuurlijk. Oh. Ja, en je hoorde vroeger natuurlijk wel eens die berichten wanneer de postduiven waren vertrokken.
11: Dat weet ik dan wel. Duivenberichten op de radio, op zaterdag toch?
4: Ja.
11: Ja, dat is inderdaad waar. Ja, Bob kijkt weer, want het was 20 jaar voordat jij er was. Maar en dan kreeg je op zaterdagochtend was er dan zo'n man en die las dan voor waar de duiven vertrokken waren en waar ze dan weer uit moesten komen en zo. Hè. Ja. Dat vond ik ook echt van die codeberichten.
4: Dat waren ze ook, want dan werden we achteraf nog genoemd met de zuidenwind in het gat.
11: Ja.
4: Hadden ze de zuidenwind mee. Ja.
11: Ja, dat zat niet in jouw spreekbeurt, hè, Bianca Damink?
15: Nee, dat zat zeker niet in mijn spreekbeurt. Nee.
11: Nou. Hoe wordt het weer vandaag?
4: Nou ja, voorlopig is het nog bewolkt en plaatselijk valt er ook een beetje regen. Het wordt wel weer droger en in de loop van de dag, vooral vanmiddag, komt de zon er wel weer af en toe bij. Met een noord-noordoostenwind, matig aan zee, vrij krachtig, wordt het 15 of 16 graden. Komende nacht droog, opklaringen, minimaal rond 5 graden. En morgen ziet het er duidelijk beter uit met droog weer. Zonnige periode, 15 graden morgenmiddag. Vrijdag kan het 17, 18 graden worden. En zaterdag zelfs weer 20. Maar zondag opnieuw weer kans op een paar buien. Dan gaat de temperatuur weer terug. En volgende week hebben we de noordenwind weer. Met wat lagere temperaturen. Maar dus vanaf vanmiddag en de komende dagen duidelijk wat meer zon en beter weer.
11: Kijk. Nou, en dan heeft Bianca ook nog een filetje hier en daar.
15: Ja, maar inderdaad echt een filetje hier en daar. Want veel stelt het allemaal niet voor vanmorgen. Het rijdt wel langzaam op de A4. Dat is van Rotterdam naar Amsterdam. Daar heb je een paar minuten oponthoud bij Den Haag-Zuid. En verderop tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A20 naar Gouda moet je ook zo'n 10 minuten geduld hebben tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht.
11: Ja, ik spreek zelf trouwens wel, wil ik nog even benadrukken, van de Streptopedia DK Octo. Dus
15: natuurlijk. Ja. Nou, dat vind ik dan weer beledigend. Nou, eigenlijk. Tortel klinkt veel leuker.
16: Je scheert ze allemaal over één kam nu, Tjeert, inderdaad.
15: Ja, dat kan echt niet.
16: Nee. Tot over het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app. Zie jij een Turkse tortel? Niet inhalen, met lichtsignalen proberen naar de zijkant van de weg te begeleiden. En neem contact op met de Radio West Studio. Of kijk op omroepwest.nl.
11: Of Bianca Damink.
15: Op de wegenwacht.
17: West wordt wakker.

0: nog zo ontzettend goed, nietwaar? Sting. Hij is er zelf ook enthousiast over. Set them free. Dat zeg je?
1: Ja.
0: 1985, heel goed. 7:45 is het. Jorin, ben jij van het een of doe je toch het ander eigenlijk? Vroeg ik me in dit geval wel een beetje af.
1: Ik ben... Ik doe vaak een poging en dat lukt dan niet. En nee, dan doe ik het ander.
0: Terwijl je wel op zich van ons allemaal hier bij elkaar... dat wil ik je best wel toewerpen. Ja. Wel heel technisch bent.
1: Zeker.
0: Daar ben je niet slecht in.
1: Nee, maar als het dan met schroefjes dingetjes aan elkaar gezet moeten worden... dan wordt het een probleem.
0: Je bent meer digitaal, hè?
1: Ja.
0: Denk ik wel.
1: Klopt.
0: Dus dan gaat het toch gewoon zo, de prullenbak in.
1: Ja, of het blijft ergens een hoekje liggen, terwijl ik het dan niet meer gebruik.
0: Dat vooral, hè? Er ligt heel veel in hoekjes, hè? Ja. Denk ik. Wat je dan smekend aankijkt, doe
1: toch,
0: iets met mij.
1: Het is zonde om weg te gooien.
0: Ja, nee, alsjeblieft.
1: Eigenlijk zou ik het dan ergens naartoe moeten sturen. Ja. Ik noem een repair café. Dat doe ik dan toch niet.
0: Want dat is wel heel erg van deze tijd, hè? Dat hoor je steeds meer, om gewoon spullen die kapot zijn weer te laten repareren. Ik heb tegenwoordig wel eens het idee dat spullen gewoon gemaakt worden op 3 jaar, dat ze dan kapot moeten gaan, zodat je weer iets nieuws koopt.
1: Dat is denk ik ook zo.
0: En dat is toch zonde. Nou, je hebt bijvoorbeeld het Repair Café in Pijnakker. En dat wil meer jongeren enthousiast maken om hun kapotte spullen dus niet gelijk weg te gooien of 5 jaar in een hoekje te leggen, maar te repareren. Onze Gwen is vanmorgen op pad. En die krijgt ook echt zo'n spoedcursus repairen. Want Gwen, leg jij ook normaal kapotte spullen in een hoekje? Doe je er niks van mee? Of gooi je het weg? Of...
2: Ik moet zeggen, 1 keer in de zoveel tijd denk ik... misschien wordt het eens tijd om mijn huis te stofzuigen. En laatst wilde ik dat dus ook gaan doen. En wat gebeurde er? De stofzuiger zoog niet.
0: Oh.
2: En dat is niet zo heel erg handig.
0: Nee.
2: Dus ik dacht al, ik zag mijn bankrekening alweer leeglopen. Ik denk, ik moet een nieuwe stofzuiger halen.
0: Was de zak niet vol of zat hij er niet in?
2: Nee, de zak zat niet vol, maar de slang zat verstopt.
0: Oh,
2: dus
0: dat
2: schiet ook niet op.
0: Nee.
2: Maar gelukkig ben ik hier nu bij Bart Enema, voorzitter van het Repair Café in Pijnakker. En normaal gesproken zit dat café in de bibliotheek hier in Pijnakker. Maar nu zitten we gewoon bij Bart aan de keukentafel. En hoe is dat Repair Café een beetje tot stand gekomen?
3: Ik ben... In 2014 was ik lid van de wijkvereniging. En toen moest ik sociale activiteiten opzetten. En toen kwam ik op het idee van de Repair Café. En dat heb ik toen in het leven gebracht. Met behulp trouwens van het Repair Café Noodorp. Dat op dat moment al een jaar draaide. Ik ben begonnen met het zoeken van mensen die mee wilden werken. En toen ik er een man of 10 had, zijn we begonnen. En in een school hier vlakbij. En dat heeft een... geresulteerd in 14 jaar later 35 vrijwilligers die elke eerste zaterdag van de maand meedraaien.
2: En dat brengt ons nu hier, want zoals ik al zei, zitten we hier aan de keukentafel.

0: aan de keukentafel en een spoedcursus repareren dus. Want Bart kan dat heel erg goed. Die heeft vroeger altijd al afgekeken van alle klusjesmannen die bij hem thuis kwamen. En nu liggen er voor mij dus allemaal tangen en schroevendraaiers. En ik zie ook een draad, een elektrisch draad, met twee aansluitingen die in een stopcontact moeten. Wat is de bedoeling, Bart?
1: De bedoeling is dat je die draad verbindt met een van de twee stekkers. Hoe je dat moet doen, dat laat ik in eerste instantie aan jou over. Zoek het even lekker uit, want zo ben ik ook begonnen. En de bedoeling is dat je dat binnen deze uitzending voor elkaar hebt. Ik wens je veel sterkte.
0: Ja, heel erg bedankt. En dan is het natuurlijk heel erg handig dat Gert Barnor er ook bij is. Dus die houdt eventjes mijn microfoon vast. Nou ja, zoals ik al zei, een zwart draad, een zwart snoer eigenlijk. Met aan de buitenkant, daar komen dus drie kleine snoertjes weer uit. Een groene, een blauwe en een bruinachtige. En ik vermoed dat ik die dus ergens in een, ja, in zo'n aansluiting moet krijgen.
1: Dat vind ik te makkelijk. Je moet de andere kant gebruiken. Dus je moet hem eerst voorbereiden om erin te stoppen.
0: Nou ja, het is voor mij echt nu al hele moeilijke wiskunde als ik het zo zie. Als het aan mij ligt, dan stop ik dit ding er nu gewoon zo in. En dan past die ook, Bart.
1: Ja, maar dan lukt die nog steeds niet, hoor.
0: Nee, het is ook de bedoeling dat die werkt uiteindelijk.
1: Dat is bij elektriciteitsdraad heel vaak zo, dat je dat in elkaar zet om het te kunnen gebruiken.
0: Oké. Jeetje, ja, het is. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ja, ik denk dat je die tangen moet gebruiken. Maar ja, ik weet het echt niet, Bart.
1: Je zal hem open moeten maken en kijken hoe hij aangesloten moet worden. Hoe krijg je dat nou open? Dat is een probleem dat we heel vaak tegenkomen. Hoe krijg je een apparaat open? Ik wil geen namen noemen, maar er is een producent in het zuiden van Nederland die zich bezig heeft gehouden met het in elkaar zetten van koffiezetapparaten. Daar hebben we in het begin ongeveer een half uur voor nodig gehad om één apparaat open te krijgen. Het was namelijk met plastic clipjes in elkaar gezet. En je moet die veilig openen, want anders krijg je hem niet meer in elkaar.
0: Ik denk als het aan mij had gelegd dat het dan ook nog wel heel erg lang had geduurd. Nou ja, Bart, nog één laatste ding. Wat is de grootste tip die jij jongeren mee kan geven om te kunnen repareren?
1: Begin eraan. Probeer het gewoon en zorg dat je merkt dat het op den duur makkelijker wordt.
0: Ik zeg, ik ga hier nog eventjes door, Tjeerd.
2: Ja, ook voor jou, Quinn.
3: In de leer ga je. Ja.
0: Als het is gelukt, dan stuur ik dat wel eventjes door.
2: Ja, nou, heel fijn. Of als je haar ineens anders zit, misschien rechtop. Hè?
0: Ja, ik hoop het niet.
3: Ja, het zou wel fijn zijn, zeg. Iemand waar ik gewoon al mijn spullen heen kan sturen. Dat ik gewoon alles naar Gwen kan sturen.
2: Nou, dan is ze wel 5 jaar bezig. Maar
3: ja, maar is dat erg?
2: Nee hoor. Succes, Quinn.
0: Dankjewel. Dank je wel.

0: Avila en de Black Devotion. Als je heel lang naar dit nummer luistert, dan ga je er zelf van spacen, als het ware. 7-8 is het geworden. Even een moment van relaxedheid, want Martin Bruin is net binnengekomen. Dus daar moeten we toch ook even een beetje van bij komen, Martin. Goedemorgen.
1: Goedemiddag, vriend.
0: Ja, dank je.
1: Dag, Jorin.
2: Ja, dan.
0: Pieter. Pieter ook. Zometeen, dat is de reservepresentator, hè. Als ik ineens, als ik het niet meer doe, dan is Pieter daar om meteen de zaken in de juiste... Gaat het allemaal goed?
3: Het gaat uitstekend.
0: Fijn. Ja, hij is er dus nog echt
2: ook. Wil je nog niet ingrijpen? Want het kan gewoon, hè?
3: Nee. Ik moet zeggen, ik ben zeer tevreden.
0: Oh, gelukkig. Zo. Nou, geef het door aan de baas.
2: Is ook iemand tevreden.
0: Ja, zometeen naar achter. Dat is belangrijk natuurlijk, want je kunt een stukje magie bij jou thuis in de huis kamer toveren.
2: Ja, je kan gewoon een prachtig stukje, ja, een goodie, noem ik het maar even, merchandise van Omroep West winnen. Maar het is een handdoek en die is zo ploep weer droog voordat je door hebt.
0: Ja, plop. Het zogenaamde plop-effect noemen we het ook wel. Ja. Hij ziet er ook nog fantastisch uit. Hij is zijdezacht. De microvezels, hè, zitten erin. En die zorgen eigenlijk voor dit wonder der techniek. Je bent af van die muffe, duffe handdoeken die dan in je tas zitten. En alles nat en het stinkt en het beurt. Dat heb je allemaal niet meer.
2: Dat heb je allemaal niet meer. Fijn. Dus je kan lekker mee naar het zwembad. Naar het strand misschien wel van de zomer. Of gewoon thuis. Als je onder de douche vandaan komt, dat is ook fijn.
0: Je wil hem hebben, je moet hem hebben. Ik reik je nu alvast het nummer waar je straks naar achter op kan bellen. Dat is 070-390-5454. Straks na 8 uur. Zorg dat je er gewoon als eerste bij bent. Straks na 8 uur, zeg ik voor de mensen die nu bellen. En dan komt het helemaal voor elkaar. Rob de Nijs en zondag.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: europakinderhulp.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Zometeen in West wordt wakker aandacht voor onze Marjorie Koerts. Bijna 8 uur, het regionieuws met Bob Brinkman.
12: Een man is gisteravond bekneld geraakt na een eenzijdig ongeluk. Gebeurde op de Supernovaweg in Den Haag. Hij botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder is door de brandweer uit de auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De sportclub naast het Judialijntje in Rijswijk, waar gisternacht een schietpartij plaatsvond, wil maatregelen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er geschoten werd op het donkere laantje. Gebeurde afgelopen december ook. De voetbalclub daar pleit voor cameratoezicht en felle lampen. En na 20 jaar is skatepark Kensy in Alphen aan de Rijn vernieuwd. In november is de oude skatebaan gesloopt om plek te maken voor een nieuwe, inmiddels vierde versie van de skatebaan. Jonge skaters reageren bij Omroep West enthousiast. Meer regionieuws hoor je om 20:30, nu het overige nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
14: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
13: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
1: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
13: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bianca Damink bij de ANWB.
15: Vanwege de meivakantie voor veel mensen staan er niet veel files. Het rijdt wel langzaam op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de vertraging is daar 5 minuten.
16: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
21: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.
23: Dit is Radio West.
24: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: En eigenlijk hoef ik het bijna niet eens meer te zeggen, maar dat stukje magie, dat kan zometeen zijdezacht gewoon in jouw handen liggen. Als je wilt, bezorgen we het zelfs bij je thuis. Dat maakt ons allemaal niet uit. Maar het is iets heel bijzonders, hè, Jorin. Het is een handdoek, maar niet zomaar een handdoek.
1: Nee, die heeft een speciaal soort stof. Daardoor is die heel erg dun.
0: Microvezel.
1: Daardoor is die heel erg dun. Dus je kan hem makkelijk meenemen. Het past altijd nog in je tas. En hij droogt ook heel snel op. Dus binnen een paar minuten is die al droog. En dan heb je niet dat muffige zeur in je tas als je bijvoorbeeld uit het zwembad komt.
0: 070-390-5454. We hebben het ook zelfs helemaal onderzocht. Ook gewoon wel wetenschappelijk. Hè? Zo is Bob bijvoorbeeld, heeft er ooit een tuinslang opgezet bij iemand thuis. En nou, daar was hij echt al gewoon droog. Zonder dat hij nog nat was geworden. Dus dat hoor je niet heel vaak. Dat is echt bijzonder. We gaan eens eventjes kijken. Radio West, goedemorgen. Met wie?
2: Goedemorgen, met Agnes.
0: Dag Agnes. Met Tjeerd en Jorinda, van harte welkom.
2: Ja.
0: Het is zover.
2: Oh ja.
0: Het is je gelukt hoor.
2: Ja, echt?
0: Ja.
1: Ja. Heb je het veel geprobeerd?
2: 50 keer.
1: Oh ja.
2: Keer.
1: Nou. Dus ja, dan wil je hem wel heel graag hebben.
2: Ja, ik denk, ik ga met de vakantie tenminste. Dan van bedevaart. Ik denk, dan neem ik hem mee.
1: Ga je op bedevaart, zei je dat dan?
2: Ja.
1: Oh, waar ga je heen?
2: Naar Beauren. Vanuit het Franse gedeelte van België.
1: Oké, en waarom is dat zo'n bijzondere plek?
2: Ja, Maria is daar verschenen. Ik ben al een heleboel keer geweest.
0: Ja, is dat voor jou echt een traditie? Doe je dat, ga je daar vaak naartoe?
2: Ja, ieder jaar eigenlijk wel.
1: Ja, en voel je dan iets bijzonders eigenlijk als je daar bent?
2: Nou ja, het is wel heel erg mooi en het is ook s'avonds heel gezellig. En je ziet eigenlijk een heleboel mensen die herken je weer, want die zijn gewoon, die komen ook, weet je wel, uit het Westland.
0: Het is eigenlijk een soort reunie wordt het op een gegeven moment.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Agnes, jij gaat ditmaal gewoon met deze handdoek erbij.
2: Nou, fijn.
0: Ja, ontzettend veel plezier ermee. Blijf nog eventjes hangen, dan maken we het helemaal in orde voor je, goed?
2: Oké,
0: dankjewel. Joe, dag Agnes.
1: Doeg.
0: De agenten die betrokken waren bij het dodelijke ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, waarbij 3 jonge mensen om het leven kwamen, treft geen blaam. Het is de definitieve conclusie, dat hoorde je misschien al van het onderzoek van de Rijksrecherche. De achtervolging door de politie verliep volgens de geldende richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Wat betekent deze uitkomst voor het Haagse politiekorps? En hoe wordt zo'n ingrijpende gebeurtenis eigenlijk verwerkt binnen de organisatie? We praten er vanmorgen over met politiechef Karin Krukkert. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de conclusie van het onderzoek is helder. Hè? De betrokken agenten valt niets te verwijten. Wat doet zo'n uitkomst met de collega's die hierbij betrokken waren?
3: Kijk, een Rijksrechercheonderzoek is altijd heel, heel zwaar voor collega's. Hè, collega's, mijn collega's komen in dienst om hun werk goed te doen, het goede te doen. En als dan op een gegeven moment je bij een ontzettend impactvol incident komt en vervolgens daar een Rijksrecherche-onderzoek komt, wat overigens ook goed is. Hè? Want als er vragen zijn over het optreden van de politie, zeker bij een dergelijk incident, dan is het ook belangrijk dat er een objectief en onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. Maar het doet natuurlijk wel wat met je. Hè? Je neemt het mee naar je werk, je kunt het niet loslaten. En zoals een collega laatst ook tegen mij zei, het maakt je ook wel onzeker, hè? Gedurende de tijd dat onderzoek loopt. Dus in die zin ben ik blij voor mijn collega's dat daar nu dat het onderzoek is afgerond en dat het Openbaar Ministerie zijn oordeel geveld heeft daarover. En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
0: Nou ja, precies. Want wat jij zegt, hè, ik kan me natuurlijk voorstellen dat je in zo'n periode denkt van, heb ik iets fout gedaan? Heb ik goed gehandeld? Het zal toch hopelijk niet door mijn schuld zijn? Dat is nu heel erg duidelijk. Maar het zijn natuurlijk inderdaad ook 3 jonge mensen die bij zo'n ongeluk om het leven zijn gekomen. Dat moet ook wat met je doen. Worden mensen daarop ook begeleid bij jullie?
3: Ja, uiteraard. Politiewerk, hè, we weten het allemaal, is een zwaar vak. Niet alleen fysiek, hè, maar ook mentaal. Mijn collega's komen regelmatig bij hele impactvolle incidenten waarmee ze te maken krijgen met geweld, met verdriet, met pijn en soms ook, zoals in dit geval, met de dood. En dat doet mentaal natuurlijk wat met mijn collega's. En dat betekent dat we eigenlijk in de opleiding daar al aandacht aan besteden. En niet alleen aan die fysieke vaardigheid die ze nodig hebben, maar ook aan die mentale weerbaarheid. En daarnaast is het natuurlijk zo, als ze in de praktijk en te maken krijgen met zo'n impactvol incident, dan zetten we ook gelijk het team collegiale opvang in. Dat zijn speciaal opgeleide politiemensen die vervolgens na zo'n incident in gesprek gaan met de betrokken collega's. En want we weten dat het gewoon helpt als je iets heel ernstigs hebt meegemaakt, iets wat je raakt, dat het dan helpt om daarover gelijk het gesprek te voeren. En dat doen ze dan met deze collega's.
0: Ja.
3: En voor sommige collega's is dat dan ook genoeg. En voor sommigen niet. En dan hebben we natuurlijk ook nog andere dingen die we kunnen aanbieden. Hè? Zo hebben we een korpspsycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werk. En ja, en ook als dat niet genoeg blijkt te zijn, ja, dan verwijzen we ook door naar professionele hulpverlening.
0: Ja, uit het onderzoek blijkt dus, hè, dat agenten volgens de richtlijnen hebben gehandeld. Het is wel tragisch afgelopen. Er zullen misschien toch ook mensen denken, ja, misschien is het veiliger om juist niet de achtervolging in te zetten, hè, als een automobilist zulk gevaarlijk rijgedrag vertoont. Is het voor jullie reden om dan toch nog na te denken over die richtlijnen of om die aan te scherpen?
3: Nee, in dit geval is er echt geen enkele aanleiding om de richtlijnen aan te passen. En hoe onverteerbaar ook, het is, ja, er is hier sprake van echt een tragisch ongeval waarin de politiemensen niets te verwijten valt.
0: Nee, want er wordt altijd, denk ik, een afweging gemaakt, hè? Of je wel een achtervolging kan inzetten of niet.
3: Zeker, dat doen mijn collega's altijd. Hebben ze ook in dit geval gedaan. En daarbij hebben ze zich ook gehouden aan de interne richtlijnen die we daarover hebben. Ja, en helaas is er dan toch dit enorme, afschuwelijke ongeval, heeft dit plaatsgevonden.
0: Ja, Karin Kruckert, chef van de politie in Den Haag. Dankjewel, hè, voor vanmorgen.
3: Ja hoor, graag gedaan.

0: Anna May, een bluff. 8:45 is het. Het is een beetje een rare ochtend bij West wordt wakker. Want we maken natuurlijk allemaal, zoals we dat elke ochtend doen, lol met elkaar. En we brengen jullie op de hoogte van al het nieuws. Maar het is ook een verdrietige ochtend voor West wordt wakker. Want als je luistert naar de rubriek ondertussenin, altijd even na 9:30, dan ken je haar zeker. We bellen daar altijd met een regiogenoot in het buitenland. En sinds 2018 deden we dat al met Marjorie Koerts in Frankrijk. Gisteravond bereikte ons het nieuws dat ze is overleden. Ze was al geruime tijd ernstig ziek en was niet meer te genezen. Nou was zij daar. En die verhalen hebben we ook vaak met haar besproken. En daar moest zij zelf ook altijd wel om lachen. En wij ook met haar. Want zij was in het dorp waarin ze natuurlijk woonde in Frankrijk, Jorien, was zij raadslid. We moesten altijd een beetje om lachen. Omdat ze ook in die functie zei, ja, ik organiseerde ook alle feesten en partijen met veel wijn. Maar ze was het daar wel. En volgens mij heel geliefd ook in dat dorp. Dat blijkt ook wel. Want je hebt inmiddels ook contact gehad met de burgemeester daar, hè?
1: Ja, dat is Annick Huchet. Zij is de burgemeester van Le Chalard. Of zoals jij dat noemde.
0: Chalala.
1: Ja. Ja. Ze schrijft dat Marjorie gistermiddag rond 3:30 is overleden. Afgelopen dagen waren zwaar. Ze was opgenomen in het ziekenhuis. Ze had kanker. Dat was inmiddels overal verspreid eigenlijk door haar hele lichaam. En helaas kon er niks meer aan gedaan worden. We hadden haar graag langer bij ons gehouden. Marjorie was een genereus persoon, toegewijd aan onze gemeenschap. Iedereen betuigt zijn medeleven en waardering. Ze laat een grote leegte achter.
0: Ja, dus de burgemeester daar. Al sinds 2018 bellen we haar dus daar vanuit Le Chalard. In het midden van Frankrijk. Ze deed verslag, dat deed ze op fantastische wijze van het nieuws in het land. Als een ervaren correspondent. Maar dan moesten we haar daar in dat verre Frankrijk en in dat dorp wel te pakken krijgen. We moesten echt 3 keer bellen om Marjorie aan de lijn te krijgen. We hebben zelfs 1 keer hebben we ook een andere vrouw aan de lijn gehad op een bandje.
1: Ja,
0: was Frans Telecom. Oui, c'est bien. Natuurlijk. Mijn probleem, de Marjorie. Dus dat is best nog wel een ding om jou te pakken te krijgen soms, hè, Marjorie?
2: Ja, die lijnen hier boven de grond, die hangen dan in de lucht als het goed is. En hier zelfs eentje door in het weiland van de buurboer. Of het zijn mijn ezels die weer weg zijn gelopen en over die draad lopen. Of ja, reeën lopen hier veel, dat kan ook.
0: Wat grappig toch? Ja, we krijgen Marjorie even niet te pakken. Dan loopt een ree over de lijn. Ja, dat kan daar doen.
1: Ja, ze vertelde natuurlijk veel over haar leven. Bijvoorbeeld als raadslid, we zeiden dat al even. Raadslid feesten en partijen in Le Chalard. En wij hebben daarvan genoten, vooral van haar humor en haar zelfspot.
2: Het heeft overigens weinig met politiek te maken hier.
0: De gemeenteraad, ja, dat is dat wijn drinken.
2: Ik zit niet bij een... Ja, ook.
0: En mensen vinden jou dus leuk, want je bent verkozen.
2: Ja, 2 keer met de meeste stemmen zelfs.
0: Wat is jouw succes? Waardoor ben je verkozen, denk je zelf?
2: Nou ja, ik organiseer graag feesten. En ik organiseer dus ook de ceremonies en de feesten van het dorp. Dus ja, daar ben je stemmen mee.
1: Wat een goede reden.
2: Dat zijn natuurlijk de leukste dingen.
1: Ja, ze was wel populair, want 1,5 maand geleden is ze nog herkozen.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En hoe verder we met haar spraken, want dan ga je natuurlijk ook steeds dieper met elkaar, was dat op een gegeven moment wel leek alsof het hele drankgelach was. Hè? Dan moest zij dat ontzettend smakelijk om lachen als wij die indruk wekten.
1: Ja, dit was ook het enige wat ze deed als raadslid.
0: Ja. Het hoogtepunt was natuurlijk het moment dat we haar hebben opgezocht. Dat was in haar middeleeuwse huis. Het stond nog bomvol gitaren en gouden platen van haar overleden man Chris. Hij was de oprichter en de gitarist van Earth and Fire. En ik weet nog wel dat het voor mij net voelde, zullen we het straks ook nog even over hebben, alsof je gewoon zijn leven weer instapte. De gastvrijheid die was overweldigend. We mochten blijven slapen, ze heeft daar voor ons gekookt. We werden helemaal in de watten gelegd. En 's ochtends natuurlijk vroeg op met z'n allen. Want om 6:00 gingen we live. Vooraf waren daar wel wat zorgen over dat vroeg.
2: Dat is het verhaal van het dorp. Ze hebben het er allemaal over, geloof ik. en de vrienden buiten het dorp. Nee, iedereen lag in de deuk. Ik moet al de wekker zetten als jullie om 9:50 bellen. Dus kan je nagaan als ik om 6:30 op moet. Dat is wedstrijd.
1: Ja, nou, het is uiteindelijk gelukt dat vroeger opstaan. Ze was vroeger op dan wij allemaal. Er waren vooraf nog wel wat andere vragen van onze kant over 1 specifiek onderwerp. De caravan. Want 2 van ons moesten daarin gaan slapen in de tuin, in die caravan.
3: Ja, wat zit er in de caravan allemaal qua slaapspullen? Is dat alleen een houten plank? Dan moeten we een eigen matje en een slaapzak meenemen, een kussen misschien.
0: Hoe ernstig is het in de caravan? Wat moet je meenemen? Bedden, beddengoed, noem het maar op, beschermingsmateriaal. Hè? Bedden?
3: Ja, zit er een wc in de caravan?
0: Ja. En hoe luchtdicht is die? Hè?
1: Waar maak jij het meeste zorgen om?
0: Ik maak me heel erg zorgen over of er een wc in de caravan is. Want ik ga niet weer met een toiletrol, weet ik veel, helemaal naar... misschien Hotel de Ville of waar dan ook het eerste beste toilet is. Dus anders doe ik het niet.
1: Nou, je hoorde het wel, maar heel veel vragen.
0: Hier liep echt de spanning op tijdens de vergaderingen, Marjorie.
2: Nou, nee, in de caravan is gewoon een bed.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ah. En dat is opgemaakt.
1: Ja.
0: Ja, ik moet wel, ja, het komt wel helemaal weer boven, hè, als je het terug hoort.
1: Ja,
0: we hebben zoveel plezier gehad. We hadden ook zoveel voorpret. En Lieve Versloten, die is nu gelukkig bij ons. Lieve, goedemorgen ook.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoe luister jij hiernaar?
4: Ja, die caravan, ja, dat was zo'n kleine witte caravan. Die stond daar aan dat landweggetje. Want je moest nog een hele weg op om bij dat middeleeuwse huis te komen. En dan kwam je daar binnen en dan allemaal kastjes daarboven. En dat was ook een caravan met een verhaal, hè?
0: Ja.
4: Ja, want...
1: was jij de Sjaak, hè? Samen met Reinoud. Ja, heb jij in de caravan geslapen?
4: Ik heb daar romantisch met Reinoud geslapen.
1: Lepeltje.
4: Maar die caravan, zij vertelde, ze was een keer naar een of ander hippie-achtig festival. En daar leerde ze haar toekomstige man kennen. En dat was zo gezellig. En toen heeft zij haar man dus gewoon die caravan ingetrokken.
0: Als ze lange haar is, zo mooi. Van Chris Koert.
1: En de ex er weer uitgegooid.
0: Ja, de ex,
4: die kwam weg.
0: En die vond het ook heel logisch. Die zei, ja, maar dit moeten jullie gewoon doen met z'n tweeën. Ja. Succes verder. Ja. En ja, een fantastisch verhaal. Want Marjorie, je hebt dat natuurlijk ook echt meegemaakt, Lieve. Hè? Net zoals wij toen we daar waren in Frankrijk. Dat was bijzonder, hè?
4: Ja, bijzonder mens. Bijzonder mens. Humor ook. Leuke uitspraken. Eén uitspraak is me gewoon altijd bijgebleven, omdat ik die nog nooit hoorde. Wij kwamen daar aan. Nou, hoe was de reis? Nou, we hebben het in 10 uur gedaan. Waren we wel tevreden mee, af en toe gestopt. Zij zegt, ja, nou, ik rijd het ook wel eens in 9 uur. Maar ik heb zware voeten.
0: Ja.
4: Ja, dat vond ik zo'n mooie beeldspraak. Ik heb zware voeten. Ja,
0: het was sowieso. Het was een prachtig. Nou ja, wat wij ook. Ik zei al even wat ik heel bijzonder vond. Ik bedoel. Chris Koerts was natuurlijk haar enorme liefde. Daar praten ze ook vol warmte over. He, nog altijd. Die was er natuurlijk niet meer overleden. En wij zijn natuurlijk met z'n allen in die kamer wezen kijken. Zijn werkkamer, waar die nog muzikaal bezig was. En dat vond ik ook. Dat is me ook altijd bijgebleven. Omdat het was alsof hij er nog was. He. Je stapte echt bijna zijn leven in. En alsof hij elk moment weer binnen kon
1: komen. Hij is inderdaad die kamer uitgestapt. En daar is daarna nooit meer iets aan veranderd. Nee. Ook dat wij naar onze slaapkamer. Ik sliep dan met Angelique op een kamer. Dan moest je door een gang met allemaal gouden platen aan de muren nog. Nog wat losse gitaren hier en daar. Ze wilden dat echt niet opruimen. En ook, want ik denk dat ze het gevoel had dat ze dan Chris een beetje opruimde.
0: Ja.
1: En wat ik ook bijzonder vond, is dat 's avonds, wij waren daar het Nederlands elftal aan het kijken. Want die speelde toen het WK. Nee, EK denk ik.
4: De halve finale EK tegen Engeland.
1: Kijk, heel goed. Toen zei ze, even wachten allemaal jongens, want ik ga even een kaarsje aansteken voor Chris. Dat doe ik elke dag.
0: Dat is mooi.
1: Het was echt nog helemaal deel van haar leven. Terwijl hij toen al een aantal jaar was overleden.
0: Zeker. De ezels die werden gevoerd, die daar ook stonden.
1: Tarzan en César.
0: Ja, ik heb nooit een uitzending gemaakt terwijl ik werd aangekeken door ezels. Maar
1: nee,
0: daar wel. Het was prachtig. En nou ja, we praten met heel veel liefde en warmte over haar, denk ik. Maar ja, dat was ze ook.
4: Ja, zeker. En volgens mij als die burgemeester, hoe die over haar sprak. Ja, dat zegt wel genoeg over hoe zij in die gemeenschap was. Hè?
0: Ja, en in dat dorp, daar was ze zo ontzettend graag gezien. En zonder haar geen feest. We gaan straks na 9:30 en nog meer van haar laten horen. Ook zeker van het bezoek wat we toen aan Frankrijk en aan haar hebben gebracht. Om toch met jullie te delen. En dat delen jullie ook met ons. En dat is hartstikke fijn. Ja, hoeveel zij heeft betekend voor Westwoord Wakker. Want ze zal echt in de rubriek ondertussen in een groot gat achterlaten. Ik vond haar wel een van de, zonder de rest tekort te doen, maar ik vond haar wel een van de leukste.
1: Ja, en wat ik van haar ook heel knap vond, is dat zij, ook de liefste zeker, maar dat zij ook, ondanks dat ze natuurlijk helemaal geen journalistieke achtergrond heeft, gewoon de meest ingewikkelde nieuwsverhalen gewoon kon uitleggen, alsof ze al jaren correspondent was.
0: Altijd met een vleugje cynisme, wat ons
1: dat wel
0: vreemd is.
1: Nee, het was altijd genieten om met haar aan de lijn te hangen.
0: Ja.
1: Ja, en mooi dat we haar toch ook nog gewoon hebben kunnen ontmoeten. Want
0: zeker.
1: Dat is toch bijzonder. We hebben natuurlijk heel vaak mensen in de uitzending die we dan op afstand bellen en haar nooit zien. En ik vond het echt leuk om haar ook echt gewoon even in de armen te kunnen sluiten.
0: Ja, dat heeft hartstikke mooie herinneringen opgeleverd voor ons allemaal.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haar.
5: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
8: Stihl. Sterk werk.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
16: 8:45. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
17: Tjeerd, goedemorgen. Jorinda, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: En Martin, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
17: De agenten die betrokken waren bij het dodelijke ongeluk op de Bezuidenhoutse weg in Den Haag, waarbij 3 jonge mensen om het leven kwamen, hebben niets verkeerds gedaan. Dat is de definitieve conclusie van het onderzoek van de Rijksrecherche. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Het zorgt voor opluchting bij de betrokken agenten.
20: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
17: Zei politiechef Karin Krukkert eerder vanochtend in West wordt wakker. De bevrijdingsfestivals zijn gisteren vermoedelijk en zonder grote incidenten verlopen. Overal in de regio werd de vrijheid gevierd met eten en met muziek. Zoals YouTube-sensatie De Bankzitters. Deze meid vond het, op zijn mildst gezegd, leuk om hen te zien optreden.
21: Ik heb De Bankzitters gezien! Ik hou van De Bankzitters! Ik heb ze gezien!
22: Hoe grote fan ben je van De Bankzitters?
23: Heel groot.
24: Ik sta hier heel erg om vrijheid te vieren. En voor mij is dat ik mijn dochter heb mogen verrassen om naar De Bankzitters te komen kijken.
17: Nou, dat was in Zoetermeer gisteren. En de Turkse tortel is verdwenen. Misschien is het goed om heel even te laten horen hoe een Turkse tortel ook alweer klinkt.
16: Ja.
17: Dat is misschien handig voor kunnen mensen hun raam openzetten.
16: Hoor je niet elke dag? En dan ook even misschien aan Bianca, je Turkse torteldeskundige. Kan je ook bevestigen of het een Turkse tortel is, neem ik aan?
17: Ja, laten we even luisteren. Ja, typisch geluid, hè?
16: Ja. Net iets lang gerekt als een normale duif, hè, Bianca?
18: Ja, precies.
16: Dat is het herkenbare eraan.
18: Ja. Ja. Jij bent ook deskundige in het nadoen van de Turkse tortel, toch, Bianca?
16: Ja, dat is precies.
18: Wel prachtig.
17: Ja. Ja. Lange tijd zat het.
18: Ik hoor eigenlijk het verschil ook niet. Nee. Dus Bianca is echt.
16: Ik vind Bianca beter zelfs.
17: Zeker, ja. Lange tijd zat Bianca Daming, zat de Turkse tortel te broeden in het verkeerslicht in Kouwekerk aan de Rijn. Maar alles, nest, eieren, duif, is weg.
16: Dat gek.
17: Ja, naast het stoplicht zit een brugwachtershuisje met daarin een brugwachter. Zij hield zich bezig met het welzijn van de tortel en staat nu voor een raadsel.
0: Ja, ik was gisteren jarig en ik was zelf vrij. Dus ik ben even naar werk gegaan om bij mijn collega's wat lekkers af te geven voor mijn verjaardag. Ja, ik werp een blik en ik zie het stoplicht is helemaal leeg. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat. En ik weet ook niet waarom het is weggehaald of weggegaan.
17: Dat zei ze in een voicebericht deze ochtend vanuit haar brugwachtershuisje. Dus daarom galmde het misschien ook een beetje.
16: Heel raar. Ik hoop toch dat het opgelost wordt. Dat we toch weten wat er... En dat het goed gaat.
17: Nou, bij deze ook een oproep aan de regio.
16: Ja, waar is de Turkse tortel inderdaad gebleven? Huub Mizee, dat weet jij ongetwijfeld niet. Maar hoe is het met het weer?
1: Nou, het is eigenlijk alweer wat aan het opknappen. Want we hadden een klein beetje regen hier en daar vanochtend. Er is nog vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag komt er geleidelijk aan wat meer zon. Dat zal vooral vanmiddag het geval zijn. Maar nu breekt die af en toe al een beetje door. Een noord-noordoostenwind, matig aan zee, vrij krachtig. En het is 11 graden, dus dat is allemaal te doen. En vanmiddag wordt het 15, 16 graden. Nou ja, een beetje de normale temperatuur ook. Komende nacht opklaringen en droog. Het wordt dan 5 graden en morgen ziet het er sowieso beter uit. Met droog weer, zonnige periode en ook morgenmiddag weer 15 of 16 graden. Maar vrijdag, dan wordt het al wat warmer, 17, 18 graden, misschien hier en daar zelfs 19. Er komt duidelijk wat meer zon en de wind wordt ook oostelijk, zuidoostelijk, dus vandaar die wat hogere temperaturen. En zaterdag zou het misschien wel eens ergens 20 graden kunnen worden. Het lijkt zaterdag nog helemaal droog te blijven, maar zondag wordt de kans op een regen of heel misschien zelfs onweersbui nog weer wat groter. Ja, dan gaan de temperaturen weer een beetje terug. En volgende week lijkt het kwik ook weer wat aan de lagere kant uit te komen. Met een wat meer noordenwind. Dus eigenlijk zijn de komende dagen heel goed te doen. En daar zou ik maar eens even heerlijk van profiteren.
16: Nou, wel een goed idee inderdaad. Huub, dankjewel.
1: Ja.
16: Dan heeft Bianca Daming nog een spreekbeurt. Niet over de Turkse tortel, maar wel over het verkeer in de ochtendspits.
18: Nou ja, de files die zijn ook bijna allemaal gevlogen. Net als de Turkse tortel. Ja. Dus dat is dan wel weer toepasselijk. Alleen eigenlijk op de A20, daar rijdt het nog langzaam naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is daar 5 minuten.
16: Dankjewel, Bianca.
18: Tot later.
17: Zit hij nou bij Bianca Daming?
16: Nou, Turkse tortel. Ik heb wel verdacht dit inderdaad. Ze kan dat dus ook gelijkertijd gewoon nadoen en praten.
17: Ja, dat vind ik heel bijzonder.
16: Ongekend talent.
17: Nou, de tijd vliegt ook. Ja. Dus tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Wham and I'm your man. 9:12. We hebben een volle studio vanochtend. Pieter Tammes is hier bijvoorbeeld nog steeds. Dat is wel handig. Die is natuurlijk voor de sport op zaterdag. En ik dacht wel, als Martin nou echt gewoon raaskalt deze ochtend, dan kunnen we Pieter eventjes gewoon... Pieter, ben je stand-by?
1: Ik ben stand-by. Ja hoor, zeker.
0: Ja, dat is heel fijn.
1: Ik ben zeg maar onafhankelijk jurylid. Dat is het eigenlijk.
0: Nou ja, dat inderdaad. Maar misschien zijn jullie het wel hartstikke eens. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou ook leuk zijn.
2: Kan me niet voorstellen.
0: Nou, dat weet je nooit natuurlijk. We gaan het zien.
3: Wordt wakker sport met Martin.
0: Martin, goedemorgen.
4: Goedemorgen, vriend. Nou ja, vriend, laat dat even de zaak.
0: Nou, laten we dat inderdaad.
4: Ja.
0: Heet dat even het allerlaatste nieuws? Want zojuist is bekend geworden dat Pierre van Hooijdonk zijn taken neerlegt als adviseur bij NAC Breda. Er is natuurlijk van alles over om te doen. Zeker de afgelopen week. Hij was sinds 2022 al betrokken bij de club. Die afgelopen week in de ban was van een transfer natuurlijk. Van Sidney van Hooijdonk. Van afgelopen winter. En dan vooral de dubbelrol van vader Pierre. Dan gaat het vooral om, tussen aanhalingstekens, een verdwenen doorverkooppercentage, waarvan niemand bij NAC precies zegt te weten waar het heen is gegaan. Van Hooijdonk zegt nu: ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld in het belang van de club. Ik voel ook het vertrouwen van de raad van commissarissen, van de directie, maar door de commotie en het sentiment ben ik tot de conclusie gekomen dat het ook nu het beste is om in het belang van NAC te handelen. Daarom heb ik besloten om afstand te nemen van mijn adviseursrol.
4: Nou, je weet, ik kijk alle sport. Maar als deze man op in beeld komt, dan ben ik in staat om naar Socutera te gaan kijken.
0: Echt? Ja, dat heb je hulp nodig. Maar is dat dan gewoon een soort irritatie als je de man ziet? Maar dit is toch ook wat? Want ik bedoel, ik hoorde net Pieter ook zeggen, hij is er eigenlijk helemaal niet zo goed uitgekomen uit dat verhaal. Het is toch wel een beetje dubieus, hè?
4: Ja,
0: dit.
4: Nee, deze man die praat alleen naar zichzelf toe. Die overheerlijkt zichzelf en... Hij weet alles veel beter en het is echt walgelijk irritant.
0: Nou, dat is duidelijk. Want het blijft altijd toch moeilijk. Vaders en zonen bij zo'nzelfde club ook. Hè, met allemaal familiale belangen. Nou ja, nu je er toch eventjes bent, Pieter. Toch eventjes. Hoe kijk jij daar dan naar?
4: Gezellig.
1: Nou, wat bijzonder is in deze situatie... is dat als je adviseur bent en dus twee petten op hebt... dat je dan, als je zoveel ervaring hebt, de naïviteit hebt... want dat zei hij, van joh, ik ben misschien een beetje naïef geweest... om als je dan daar als adviseur zit en dit gebeurt... om dan net te doen alsof je nergens van af weet.
0: Ja.
1: En het is dubbel pikant, omdat het een club in Portugal betreft. En daar heeft hij natuurlijk jarenlang gespeeld. Ja. Dus ja, 1-1 is 2.
0: Ja,
1: daar heb je wel eens een keer
0: bij elkaar, hè?
1: Ja, het is echt, hij heeft alle schijn tegen. Dus ik snap heel goed dat hij dit besluit genomen heeft.
0: Ja, ik begreep ook nog wel dat VI, Voetbal International, ook nog met dit verhaal heel erg bezig is geweest. Want had een journalist ook nogal beledigd via de sociale media. Ja, die gaan dan natuurlijk extra zoeken. Maar als nou toch dadelijk blijkt dat dit inderdaad zo is en neemt nu afstand, moet je toch ook afvragen of een NOS nog wel met zo iemand door kan, toch?
1: Je hebt sowieso wat uit te leggen. En zeker als NOS moet je jezelf dan gaan afvragen of het nou slim is om hem dan in de arm te nemen. Want ja, hoe serieus kan je hem dan verder nog nemen als hij uitspraken doet als dit?
0: Ja, want het blijft altijd natuurlijk je achtervolgen. En als je dan ook eens in zo'n programma iets over iemand anders zegt, dan kan je meteen, maar jij dan?
1: Ja,
0: denk ik altijd.
1: Hij is ook altijd heel erg goed in het opzoeken van het scherpe randje. Soms iets te scherp, Martin. Dat zal ook wel de reden zijn waarom jij dan naar Sucutera gaat kijken.
4: Ja,
1: ik snap het dan wel. Ja, en dan ontploft het extra hard in je gezicht.
0: Ja. Wat is dat het inderdaad? Vind jij hem af en toe echt te...
4: Ja, ik vind hem ver over de grens gaan.
0: In dingen die hij zegt.
4: In dingen die hij zegt. En ja, ik zeg het, ik kijk alle sport wat er is. Maar als ik deze man in beeld krijg en ik hoor dat hij als iets gaat doen op tv... dan hoop ik dat dat mijn beeld uitvalt.
0: Nou, kijk eens even aan. Nou ja, misschien word je binnenkort dan op je wenken bediend, Martin.
4: Heerlijk.
0: Het oranje.
4: Ja, er is wat reuring binnen de selectie. Hè? Ronald Koeman die ligt onder vuur. De selectie heeft een verzoek ingediend bij Koeman... om bijvoorbeeld wat spelers die geblesseerd zijn... nu te vervangen door Wijnaldum en Droon. Dat zijn natuurlijk... Droon is een man met karakter. Nou, Koeman heeft dat geweigerd. En het merendeel van de selectie is het daar niet mee eens. En er is wat onrust.
0: Ja, is dat goed juist of juist niet? Dat is een beetje scherp worden gezegd.
4: Ja, het is nooit goed. Maar ja, we zullen zien waar het eindigt. Maar, en wie zijn zin krijgt. Maar ik denk... je weet hoe ik over het WK denk, dat Nederland...
0: Ja, je bent niet zo optimistisch dit keer.
4: Nee, ik denk dat Nederland na de eerste ronde al... richting Volendam.
0: Pieter, help ons.
1: Nee, ik heb dat helemaal niet.
0: Oh.
1: Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je Gini Wijnaldum wil meenemen... dat is net alsof je Patrick Kluivert nog wil gaan opstellen. Want die begint langzaam echt op leeftijd te komen. Maar Martin de Roon, Ja, met Italiaanse competitie als

0: competitie als ervaring. Ik zie het wel als stofzuigertje.
1: Ja. Ja, maar bij de onder is natuurlijk voetbal best nog een bruikbare speler. We zijn heel veel middenvelders kwijt. Heel veel zijn daar geblesseerd. Zware competities gehad. En hij doet het daar in Arabië, bij die olieboeren. Doet hij het hartstikke goed. Dus ik zou zeggen, er is een kans. Maar ja, pak hem dan.
0: Ja, nou, we verschillen een beetje van inzicht. Want volgens mij, als je in Saudi-Arabië voetbalt, dan ben je ongeveer net zo goed als dat je in onze tweede, derde of vierde divisie speelt. Maar we hoeven het niet altijd overal over eens te
1: zijn. Nee, gelukkig niet.
2: Wij zijn het altijd elke dag eens. Maar goed, Arsenal nog eventjes. Heeft zich ten koste van Atletico Madrid voor de tweede keer in de historie en voor de eerste keer sinds 2006 voor de finale van de Champions League geplaatst. Dat was gisteravond een feestje.
1: Ja, het was. Kijk, we verleden week zijn we natuurlijk enorm vermet met Bayern Paris Saint-Germain. Vanavond de return. Maar het was gisteren een gevecht. Een gevecht 90 minuten lang. En het was zo adembenemend en zo spannend om naar te kijken, dat ik bijna van mijn stoel afdonderde toen ik mijn limonade wilde pakken. Maar het was echt geweldig.
2: Kijk, 1-0 uiteindelijk 1-0, is het geworden. De tijd door dat Niels van Pierre van Hooijdonk is heel snel gegaan. We wilden ook nog iets over de scheidsrechters zeggen. Daar is ook nog een vraag over binnengekomen, maar dat bewaar ik dan eventjes voor morgen. Morgen komen we daar op terug. Is het leuk zo met z'n tweeën?
0: Ja, absoluut.
2: Ook een soort duel.
1: Het is ook leuk dat we het niet met elkaar eens zijn.
2: Dat is ook wel fijn.
1: Ja.
2: Is iemand het ooit wel met jou eens? Of dat ik?
1: Ga weg.

0: over de stoep heen. Die bestaat uit twee stoeptegels. Maar daartussen zit ook een halve stoeptegel ertussen geplakt. En dat is dus in november vorig jaar dus zo op die manier gemaakt. Zodat mensen wat meer op de stoep zouden lopen, hè, ja. Ina?
1: Ja, maar dat lukt niet, want iedereen die zet zijn auto op de stoep omdat de straat te smal is geworden.
0: Ja, want inderdaad, die stoep die is dus groter gemaakt in de hoop dat mensen wat meer de stoep zouden gebruiken in plaats van dat ze over de weg heen zouden lopen. En nou ja, wat is er dus nu gebeurd? De parkeerplaatsen die daarnaast staan, die de auto's die er staan, die gaan dus gewoon op de stoep parkeren. Toch, Els?
2: Ja, dat klopt. Er rijdt nog dagelijks vrachtverkeer wat te breed is voor de straat. Door de straat, terwijl de bedoeling was dat dat geweerd zou worden. Dus iedereen is eigenlijk bang voor schade. Mijn auto is zelf totaal losgereden, terwijl ik netjes in het vak stond.
0: En daarom zetten ze dus wat meer de auto's gewoon echt voor de helft over de stoep heen, als ik het goed begrijp. En het vrachtverkeer, dat gaat dus ook door deze straat heen. Dat is dus het grootste probleem, hè?
2: De straat is heringericht om het vrachtverkeer te weren. Dus de gemeente erkent het probleem. Alleen nu het vrachtverkeer nog steeds door de straat rijdt, terwijl die smaller is gemaakt, erkent de gemeente geen probleem meer en verwijst naar handhaving. Maar ja, handhaving kan niet op heterdaad betrappen. Dat is niet te doen. Iedereen blijft een beetje naar elkaar wijzen.
0: Ja. En jullie zijn buurtbewoners, dus eigenlijk een soort op dit moment een gezellige buurtbijeenkomst hier. Wat willen jullie nou echt als buurtbewoners bereiken?
2: Wat we willen is dat we een goed gesprek met de gemeente kunnen hebben voor een paar kleine ingrepen. De straat hoeft echt niet opnieuw ingericht te worden, maar er zijn wel verbeterpunten zodat iedereen zijn uitrit weer kan gaan gebruiken, want die worden nu dagelijks geblokkeerd. Veilig over de stoep kan lopen. En volgens mij kan het heel simpel zijn, maar ja, ons een gesprek wordt geweigerd. Ja.
0: En die problemen die zijn best wel ruig, Tjeerd, moet ik zeggen. Want ik hoorde net ook al over auto's die totaal los zijn verklaard, omdat er een vrachtauto tegenaan is gereden. Dus ja, als ik het zo begrijp, is het best wel een probleem. Wil het een beetje lukken, die onderhandelingen met de gemeente?
2: Nee, dat was aan het begin leek men welwillend. We worden op dit moment doodgezwegen. Ja, en handhaving geeft aan niks te kunnen, want die zegt zelf ook dat het onduidelijk is. Dus die begrijpen de overtreders weer dat die het ook niet snappen. Dus die schrijven geen bon uit.
0: Ja, er gaat nog wel een staartje krijgen en Ina die wil nog wat toevoegen.
1: Onderhand zijn er wel 4 auto's in 4 maanden gepakt door een vrachtwagen. En ja, dat niemand durft zijn auto hier meer te zetten zonder hem niet op de stoep te zetten, snap je? Ze zijn allemaal bang, dus het is niet leuk om hier je auto neer te zetten.
0: En ondanks dat is het een hele mooie buurt om te wonen. En dat heb ik net ook al begrepen. Een heel gezellig straatje met buurtbewoners die elkaar goed weten te vinden. Maar ja, dit is natuurlijk wel eventjes een nadeel ervan.
3: Ja, nou Quen, hopelijk gaat de gemeente dan in ieder geval toch contact opnemen met die bewoners. Dankjewel daar, zo meteen na 9 uur.
4: De Radio West tijdmachine.
3: Nou, met mooie prijzen, Jorin. We kunnen er eigenlijk bijna niks over zeggen.
5: We kunnen er bijna niks over zeggen, maar ik zou toch wel vast gaan bellen, hoor.
3: Echt waar?
5: Ja, zet hem vast klaar. 070-390-5454. Want deze prijzen wil je winnen.
3: En als ze dat zegt, dan meent ze het.

0: Olivia Newton-John om 9 voor 9 hier bij Westerd Wakker op Radio West. We gaan naar Noordwijk, want bewoners van de binnenweg daar maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Ondanks een officieel verbod op vrachtverkeer en een herinrichting van de straat in november rijdt er nog dagelijks zwaar vrachtverkeer door die smalle woonstraat. Onze Gwen Ouwehand, die is daar nu. Ja, Gwen, als je daar nou een beetje... Je bent daar nu een paar minuten, als je daar naar kijkt, dan denk je van dat is wel goed uitkijken geblazen.
1: Nou, het eerste wat me opvalt is dat het een heel gezellig straatje is. Maar ook wel dat het een heel smal straatje is. En ik heb net al eventjes wat buurtbewoners gesproken. En ik loop nu...

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Mooie prijzen in de tijdmachine en we draaien ook nieuwe muziek van de Rolling Stones. Maar eerst het nieuws met Bob Brinkman.
16: Een man is gisteravond bekneld geraakt in zijn auto na een eenzijdig ongeluk. Gebeurde op de Supernovaweg in Den Haag. Hij botste tegen een lantaarnpaal. Bestuurder is door de brandweer uit de auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Na 20 jaar is het skatepark in Alphen aan de Rijn vernieuwd. Het gaat om een van de grootste skateparken van Nederland. Afgelopen november is begonnen aan de werkzaamheden voor deze nieuwe, inmiddels vierde versie. En de explosie die gisteren maandagochtend aan het Mauterpad in Delft plaatsvond, zorgt voor opschudding in de buurt. Na de explosie brak er brand uit in de portiekflat. Niemand raakte gewond. Flatbewoners reageren geschrokken tegenover Omroep West. Meer regionieuws hoor je om 9:30. Nu het overige nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
18: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
17: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor €500 of €750 hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
19: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers.
4: En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
17: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
20: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
21: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
20: Kijk op utsvandergeest.nl.
22: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
23: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
24: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: het einde van deze plaat zijn de heren uiterst zwijgzaam. Maar wel goed befluit. Het goede doel, 9 over 9 is het geworden. En nou, ze ziet er, dat ziet ze altijd wel, maar ze ziet er goed uit, onze jurin.
1: West wordt

0: plaatjes ook al gedaan, ditmaal thuis. Soms doet ze het ook wel gewoon hier in de studio, neemt ze alles mee.
1: En dan vergas ik jullie allemaal.
0: Nou, inderdaad, zeg mij een hemel. Maar gaat er toch een hoop derrie inderdaad.
1: Nou.
0: Maar met goed resultaat. Zometeen...
2: De Radio West tijdmachine.
0: En ja, ik zeg het, je ziet er nu extra goed uit, want je hebt iets moois om. En ja, dat kunnen we winnen.
1: Dat kan je zeker winnen. Dit is de ADO-sjaal waar ook alle spelers mee tijdens de huldiging op het podium stonden.
0: Ja, de officiële.
1: De officiële huldigingssjaal van Omroep West en ADO Den Haag. Het logo van ADO staat er natuurlijk op. Er staat op Guess Who's Back. Ja. Natuurlijk in de eredivisie. Dit is zeker als je een keer naar ADO wil gaan, dan is dit er wel eentje om ze mee te gaan supporten. Of gewoon lekker om te doen natuurlijk als het weer koud wordt.
0: Het is inmiddels een beetje een collectors item zelfs geworden. Nadat hij in de huldiging zo in het middelpunt stond. Deze sjaal. Dus daar kun je jezelf blij mee maken. Maar zeker ook iemand die echt groot fan is van ADO. Nou, die verras je hier helemaal mee. Het zou een mooi cadeau kunnen zijn. Dus dat hebben we in de tijdmachine. En de hoofdprijs.
1: Ja, ook wel een reden om te bellen. Het is namelijk een unieke overnachting voor twee personen. Echt op een mooie locatie. Je kan uit 50 bijzondere plekken in heel Nederland kiezen. Naar een B&B met een lekker uitgebreid ontbijt. Of een hotel op een mooie locatie. Ja, de hoofdprijs.
0: Ja, 070-390-5454. 070-390-5454. Die unieke ADO Den Haagzaal. Een collectors item inmiddels. ADO Westzaal. En dus gewoon lekker een nachtje overnachten. Naar keuze ergens waar jij maar wil. 070-390-5454. En lekker mee met de Radio West tijdmachine.

0: Zon, zee, strand en natuurlijk de Beach Boys. 9:13 is het geworden. Hij staat al helemaal klaar te ronken op het lanceerplatform.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En met ons mee gaat Hans uit Den Haag. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jet. Goedemorgen, Jorinda.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Hans uit Den Haag. Dus was je ook wel trots dat ADO kampioen werd eigenlijk?
2: Ja, absoluut.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Heb je het gevolgd voorop?
2: Ja, ik heb het gevolgd. Ik was helaas verhinderd om bij de huldiging te zijn, maar ik vond het helemaal fantastisch.
0: Ja, ja.
2: Ik vind het zo'n prestatie en ik heb alle respect voor die nieuwe trainer.
0: Die heeft het goed gedaan, hè? Dat is toch wel eigenlijk de man... dat is misschien de geheime succesformule, denk je niet?
2: Dat denk ik wel. Die man die bleef gewoon rustig, die had een duidelijke visie en die raakte niet in paniek. En die spelers die pakten dat gewoon op.
0: Ja, en ik heb het wel eens vaker.
2: Blijkbaar.
0: Ja, en ik heb het wel eens vaker gezegd. Maar wat ik aan deze trainer zo fijn vond, het was als ik hem na afloop van een wedstrijd bij onze collega's van West hoorde, dat ik dacht, oh, die heeft naar dezelfde wedstrijd gekeken als ik. Dat had ik de jaren daarvoor net iets minder.
2: Ja, klopt. Dat kreeg je helemaal gelijk.
0: Ja, zie je. Nou, dus jij wil sociaal.
3: Ik wil hem wel hebben. Ja.
2: Absoluut.
3: Ja, hij ligt in vorm. Hij is lekker warm. Zo dubbel gevoerd, weet je al? Dat je hem, het echt twee lagen heeft.
0: Zitten er ook microvezels in?
3: Even ruiken. Nee, die zit hier niet in.
0: Nee. Nou, Hans, we gaan eens kijken of het je gaat lukken. Daarvoor stappen we gezamenlijk in de tijdmachine. Ga lekker zitten naast Jorin. Doe je gordel stevig om. En dan kijken we waar we uit gaan komen.
2: Is goed.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: En dan zijn we ineens in 2013, dat hoor je wel, want het is nog niet eens zo heel lang geleden.
2: Nee, 13 jaar geleden.
0: Ja, dus daar moet je misschien nog wel heel veel van afweten. Of juist niet. Dat gebeurt ook nog wel eens dat we juist van jaren die veel verder liggen het meest afweten. Maar we gaan het gewoon zien. Want ik stel je 3 vragen, Hans. Let goed op.
2: Ja, is goed.
0: Niet alleen in Nederland, maar ook in België is er een troonswisseling in 2013. Hoe heet de huidige koning van onze zuiderburen?
2: Prins koning Filip.
0: 2013 lijkt dus kort geleden, maar er is een hoop gebeurd. Zo was het best verkochte album van dat jaar van Marco Borsato, kom dan nog maar eens om, met daarop een duet met Ali B.
3: Ja, kan je nu toch niet voorstellen?
0: Nee. Morgen de uitspraak, zeg ik dan maar. Ja. Het nummer Samen voor Altijd zingt Marco samen met Yada Borsato. Wat is de relatie tussen Marco en Yada?
2: Yada Borsato? Ik denk dat ze... zijn dochter is.
0: U2 heeft in 2013 een hit met Ordinary Love. Hoe heet nou toch ook alweer? Help me eventjes. Hoe heet die zanger ook alweer van U2? Wie is dat nou?
2: Bono.
4: Je hebt 3 vragen.
0: Ja, Hans. Het zat er nog goed in 2013. Lekker. En dat betekent... Ja, dat betekent natuurlijk. Je wilde hem graag hebben.
3: Ja, die sjaal. Guess who's back.
2: Absoluut.
3: Die is voor jou, Hans.
2: Dankjewel, Jorinda. Ja. Dankjewel, cheers.
0: Graag
2: heel
0: gedaan.
2: Blij mee.
0: En je maakt ook nog kans op die hoofdprijs. Maar goed, het ging jou vooral om die sjaal natuurlijk al. Maar het zou mooi meegenomen zijn. Die overnachting voor 2 personen ergens in Den Landen. Veel plezier, Hans.
2: Dankjewel, cheers.
0: Joe, fijne dag.
2: Doe, dankjewel. Hoi, hoi.
0: En laten we dan ook nog even luisteren naar dat stemgeluid van Bono. Hij is nou toch genoemd.
5: This

0: You Too and Ordinary Love 2013. Het is nu, ik meld het even, 2026. En ja, wie had het eigenlijk kunnen denken nog? Maar het werd er wel aangekondigd, hè? Het gonste van de geruchten ook. We hebben het er ook wel eens over gehad de afgelopen weken.
1: Ja, dat vooral, er waren ineens posters.
0: Met die ton.
1: Ja, inderdaad. En met een QR-code en t-shirts. Maar toch nog heel erg vaag van wat het precies zou betekenen. Maar de Rolling Stones, die komen dus met een nieuw album.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. Ze hebben daar in New York ook vragen over beantwoord. Correspondent Rudy Bauma van de NOS. Ja, die hoor je normaal gesproken over Trump. Maar nu dus ook even over de Stones. Want die kon wel vertellen dat daar allemaal andere artiesten ook te horen zijn op die plaat.
2: Bijvoorbeeld de Robert Smith van The Cure, die staat daarop. Daar had Jagger nog een leuke anekdote over. Hoe hij hem in jurk en onder de lippenstift voor het eerst ontmoette. Maar ook ex-Beatle Paul McCartney, die staat er ook op. Stond nog op zijn bucketlist. En de 2021 overleden drummer Charlie Watts, die is ook te horen op de plaat. Die heeft kort voor zijn dood nog drumwerk opgenomen. Ja, die op de plaat is gebruikt.
1: Ja, dus dat was wel echt een heel bijzonder album. Foreign Tongues gaat het heten. Het is alweer het 25ste album van de Stones. Komt over 2 maanden uit. En ik zat een beetje te kijken van, nou ja, wat hebben mensen nu erover geschreven? Want er zijn al 2 nummers namelijk te beluisteren via Spotify. Die zijn uitgebracht. En ik kwam op een gegeven moment op de Belgische website De Dansende Beren.
0: De Dansende Beren, ja, dat check ik. Voordat ik een nummer luister, check ik eerst altijd even de Dansende Beren. Ja. Als die het niet goed vinden, dan
1: kan je het weggooien. Ja. Zij schrijven de klassiekers woorden Rough and Twisted en In the Star. Zo heten die nummers wellicht niet. Maar dat betekent allerminst dat de singles weinig om het lijf hebben. Begin even met Rough and Twisted. Zo klinkt het ook wel, want het is een stampende, rauwe bluesknaller waar het spelplezier van afspat.

0: helemaal los op gaan.
1: Ja, maar dit is ook... Ja. Hoe oud zijn ze, die Stones?
0: Ik bedoel, in de 80.
1: Onvoorstelbaar,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja. Hey, het klinkt echt fantastisch. En inderdaad heel erg alsof je er ontzettend veel plezier hebben gehad. Gewoon alleen al tijdens het opnemen
1: ervan. Nou, dat straalt er wel vanaf, moet ik zeggen. Ja, ja, mooi.
0: Ja, zeker. Ja. Heel erg leuk. En dan hebben ze dus nog een nummer, In the Stars. Dat pakt misschien iets toegankelijker uit. De song opent met een clean samenzang. Lees ik dan weer, hè, bij de Dansende Beren.
1: Ja, neem het natuurlijk wel anders.
0: Ja, begeleid met piano en brave gitaarriedel. Welgeteld 13 seconden duurt de rust voor het openbreekt in wat we niet anders kunnen omschrijven als de meest typische Stones song.
1: Ja, nou, ik heb net even een stukje, daar ben ik het wel ontzettend mee eens. Het is Stones voor, het is Stones achter. En ik ben geen Dansende Beer, maar ik zal het hierbij verklaren. Zelfs in het midden, moet je eens even luisteren. Oh, oh, oh. Dan ben je dus 80. Ik ben minder energiek.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Wat als je...
11: Halt! Steen blijven!
10: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: Bijna 9:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
13: Tjeerd, goedemorgen. En Jorinda, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: De agenten die betrokken waren bij het dodelijke ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, waarbij 3 jonge mensen om het leven kwamen, hebben niets verkeerds gedaan. Dat is de conclusie van het onderzoek van de Rijksrecherche. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Het zorgt voor opluchting bij de betrokken agenten.
15: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
13: Zei politiechef Karin Krukkert eerder vanochtend hier in West wordt wakker op Radio West. De explosie die maandagochtend aan het Mouterpad in Delft plaatsvond zorgt voor opschudding in de buurt. Na de knal brak er brand uit in de portiekflat. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De woning heeft rook- en roetschade. Niemand raakte gewond, er waren geen mensen in de woning aanwezig, maar buurtbewoners zijn wel geschrokken. Alsof je in een film zit, zo beschrijft een omwonende de ervaring tegenover Omroep Delft. En bewoners van de Binnenweg in Noordwijk maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid daar. Ondanks een officieel verbod op vrachtverkeer en een herinrichting van de straat afgelopen november rijdt er nog dagelijks zwaar vrachtverkeer door de smalle straat. Wat voor schade zorgt aan geparkeerde auto's ook. U hoort omwonende Els van der Steen.
16: De straat is heringericht om het vrachtverkeer te weren, dus de gemeente erkent het probleem. Alleen nu het vrachtverkeer nog steeds door de straat rijdt, terwijl die smaller is gemaakt, erkent de gemeente geen probleem meer en verwijst naar handhaving. Maar ja, handhaving kan niet op hete daad betrappen. Dat is niet te doen. Dus ja, iedereen blijft een beetje naar elkaar wijzen.
13: Bewoners willen een gesprek met de gemeente over hoe het nu verder moet.
12: Nou, met het weer, Huub Misee.
17: Er is nog vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan komt er wat meer zon. En zeker vanmiddag komt de zon meer door. We hebben een noord-noordoostenwind, matig aan de kust vrij krachtig, en het wordt 15 of 16 graden. Komende nacht blijft het droog, zijn er opklaringen, en bij een matig aan de kust vrij krachtige noord-noordoostenwind die later wat zal afnemen, wordt het 5 graden. Morgen is het droog met zonnige perioden, en bij een zwakke tot matige noord-noordoostenwind wordt het ook dan zo'n 16 graden. Vrijdag droog met zonnige perioden, het wordt dan 18 graden. Ook zaterdag zijn er periode met zon blijft het waarschijnlijk droog en kan het plaatselijk 20 graden worden.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Bob Marley en Stir It Up. En om deze tijd zeg ik dan vaak dat we onze grenzen verleggen. En dan klinkt deze tune...
1: Ondertussen in...
0: In Frankrijk zeg ik dan. En dan hebben we natuurlijk al gebeld met Marjorie Koerts. Maar het blijft nu heel stil aan de andere kant van die lijn. Want je hebt het misschien vanmorgen al van ons gehoord. Maar er is verdrietig nieuws vanmorgen. Onze regiogenoot in Frankrijk, waar we zo ontzettend blij mee waren, is gisteren overleden. Ze was al geruime tijd ziek. Je hebt er, we hebben er al het nodige aandacht aan besteed vanmorgen. En we krijgen ook echt heel veel reacties van jullie. Want niet alleen wij blijken Marjorie in ons hart gesloten te hebben. Maar heel veel van jullie ook. Dat waarderen we erg, hoe jullie ook met ons meeleven. En jullie herinneringen ook delen. Want er komt wat dat betreft echt veel moois binnen, hè, Jorien?
2: Zeker, bijvoorbeeld Marjorie. Marielle, die schrijft: wat een verdrietig nieuws van Marjorie. Ze was altijd zo grappig, leuk om naar te luisteren. Past helemaal in de sfeer van jullie show, maar zeker ook met inhoud. Gelukkig zijn jullie er eens geweest. Mooie herinneringen om op terug te vallen. Veel sterkte allemaal met dit grote verlies. Marcel en Truus, die waarderen het eerbetoon dat we hebben laten horen tot nu toe. Gaan we straks nog wat meer van laten horen. En Sylvia schrijft: wat triest om te horen dat Marjorie is overleden. Ik moest altijd lachen om haar verhalen en positiviteit. Weer een mooi mens minder op deze aarde. Tot slot, Annette, neem ik er nog even mee. Geschrokken luisterde ik naar het bericht van Marjorie dat ze is overleden. Dat ze ernstig ziek was, dat wist ik niet. Ze klonk altijd zo jong en fit. Ik heb steeds met veel plezier naar haar geluisterd. Ook voor luisteraars is het een gemis dat we haar niet meer zullen horen. Ik wens al haar dierbare sterkte met dit enorme verlies.
0: Ja, en we zeiden het vanmorgen al, en misschien weet je het ook nog wel, 2 jaar geleden hebben we haar opgezocht in Le Chalard. Ik noemde dat altijd...
2: Chalala.
0: Ja. Onze Angelique, die was toen natuurlijk ook mee op die bijzondere reis. Angelique, wij zeiden vanmorgen, wij denken daar eigenlijk met heel veel plezier aan terug. Heel veel dierbare herinneringen. En volgens mij heb jij daar toen ook volop genoten.
3: Ja, het was Marjorie. Ja, is gewoon een verschijning, weet je. Ik vond haar echt eigenlijk best wel een beetje een intrigerende vrouw. Ze straalde een soort van rust, straalde ze uit. Een soort van, sereniteit bijna. Ik werd er heel rustig van haar. Maar wat zij had, was die kleine twinkeling in haar ogen. Je zag dat daar een soort van ondeugende vrouw toch daar zat. Het was een volwassen vrouw, maar daar zat nog steeds een ondeugend meisje in. En toen ik dat zag, toen dacht ik, nu begrijp ik helemaal dat jij die Chris ooit die caravan ingetrokken hebt. Dat zag ik gewoon, weet je?
0: Voor de mensen die het gemist hebben.
3: Het was een stoute vrouw.
0: Ze heeft dat ooit verteld, Chris Koerts, natuurlijk de man van Uwe zijn
2: vader. Daar ga je straks ook horen hoe dat precies is gegaan.
0: Ja,
2: hoe zij
0: ze fantastisch,
2: Chris aan haar de caravan in heeft getrokken.
0: Heeft gesleept, ja.
3: En daarnaast ook een ontzettende gastvrouw. Want ik weet nog wel, wij kwamen daar aan en we werden daar gelijk met champagne werden we daar onthaald. Hapjes erbij. S'avonds inderdaad, er moest voetballen gekeken worden. Marjorie die zat daar op de achtergrond. Zorgde dat wij te eten hadden. Wilden we wat opruimen? Nee, geen sprake van. Wij mochten helemaal niks doen. Reinoud en ik die wilden dat op een gegeven moment wel doen. Maar toen kwamen we in haar keuken en toen zijn we toch wel weer teruggegaan. Want die keuken was echt zo vol met allerlei spulletjes. Je wist gewoon, deze vrouw die heeft de regie over de keuken. Die weet precies waar alles ligt. Wij konden daar ook helemaal niks doen. We mochten niks doen, maar we konden er ook helemaal niks doen.
0: Nee. En laten we nog eens even teruggaan naar die uitzending in 2024. Hoe dat daar klonk vanuit Le Chalard bij Marjorie.

0: Bonjour, welkom vanuit Frankrijk. Daar zijn we dan na een hele lange tocht. Urenlang zijn we onderweg geweest, maar nu zitten we. En wat is dit mooi wakker worden in Chalala.
1: In Le Chalard.
0: In Le Chalard. We zitten, we zitten echt prachtig, hè, Jorien?
1: Ja, het is hier echt een soort paradijsje eigenlijk, waar Marjorie Koerts woont al heel lang. Al 25 jaar, heb ik gisteren geleerd. En wij kijken uit op het ezelverblijf.
0: Laten we maar eens even beginnen met onze gastvrouw, waar we dan eindelijk zijn. We kennen haar al 6 jaar van stem, ooit begonnen in Studio Haagse Bluf. Maar nu zitten we tegenover haar. Dat is toch eigenlijk best een rare, maar een hele leuke gewaarwording. Marjorie, ochtendmens puur zang, dus je was er ook al vroeg bij. Marjorie, bonjour.
2: Bonjour tout le monde. Ja, wat? Nee, ik ben geen ochtendmens. Ik vind het echt verschrikkelijk 's morgens. Dit is bedtijd.
0: Wat is het om met deze hele troep wakker te worden? Al deze mensen om je heen.
2: Nee, ik lag keurig alleen, dus dat viel mee. Maar ja, gezellig. Hartstikke leuk.
1: Het verhaal van de caravan, hoe je Chris Koerts, je man, de caravan hebt ingetrokken, je extra uit hebt gegooid en zo zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen.
2: Nou, zoiets. Ik heb mijn extra niet uitgegooid hoor. Die is in het huis blijven wonen, maar nee.
1: Maar die mocht wel blijven.
2: Die mocht blijven. Ik was op mijn 15e al verliefd op hem. En ik vond hem altijd leuker dan alle anderen. Wat natuurlijk niet zo gezond is als je met een ander samenwoont. En toen op een gegeven moment zei mijn neef van... joh, we gaan met een heel stel, met Pinksteren, gaan we kamperen in België. Gaan er ook mee. En Chris wilde niet in een tent, maar ik had een caravan. Toen zei mijn ex, mijn toen aanstaande ex, zei van... ja, maar Chris kan toch bij jou in de caravan, want ik ga niet mee. Nou ja, oké, kat op spek binden. Toen kwam ik thuis, ja, sorry, maar... ik ben toch verliefd weer op Chris geworden.
1: Waarom ben je hier eigenlijk gaan wonen?
2: Nou, we waren hier vlakbij op een camping, aangeraden door de buren van mijn moeder. En daar waren we op een gegeven moment aan het praten met die mensen hoe ze hier waren gekomen. Dus een Engelsman en een Vlaamse. En daarna, toen ze weg waren, toen zaten we in de caravan nog even na te praten. En toen werd ik binnen een uur besloten dat het misschien wel leuk was om hier te gaan wonen.
1: Ja. Ben je altijd van het snelle beslissen, hè? Na 5 dagen woonde je samen met Chris. Na een week ben je verhuisd naar Frankrijk.
2: Ja, hele belangrijke dingen doe ik heel snel. Maar je moet me niet vragen wat ik wil drinken, want dan kan ik een half uur over denken.
3: Ja, dat hebben we ook maar niet gedaan, hè? Nee. Het is, je bent echt alsof we helemaal terug zijn, hè?
1: Ja,
3: ik
1: mooi,
3: zie helemaal weer zitten daar met die stromende regen ook.
1: Ja, maar op een gegeven moment ging het helemaal los, ja. Dat kon binnen 5 minuten kon het helemaal omslaan daar.
3: De ezels die ons vertwijfeld aanstaarden. Angelique, ben je ook helemaal terug?
4: Ja, die warmte van haar stem. Ik vind het echt, ja... ja, mooie stem heeft ze.
3: Ja. Nou, we denken daar met heel veel plezier aan terug, zoals ik al zei. En het zijn hele dierbare herinneringen. Dat denken we sowieso aan Marjorie. Jij hebt ooit ontdekt, zullen we maar zeggen, in Frankrijk.
1: Ja, eigenlijk had ik een oproepje gedaan van... hey, we zoeken een leuke oud-regiogenoot in Frankrijk... om een keer in een zomerrubriek mee te kletsen. En toen reageerde zij. En niet wetende ook dat zij natuurlijk een hele beroemde man had. En dat wisten we allemaal helemaal nog niet op dit moment. Nee. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje bij toeval eigenlijk zijn we bij haar gekomen. En dat is een mooie relatie geworden. Ja, we hebben toen ook veel muziek gedraaid natuurlijk in die uren dat we daar zaten op die veranda bij haar huis. Het konden ook verzoekjes doen. En Marjorie ook natuurlijk.
2: Nathalie van Gilbert Bickel. En dat komt eigenlijk omdat vroeger onze eervorige burgemeester... dat was een hele goede vriend van ons. En die zong dit altijd, keihard. Ook door de straten lopend en hier op feestjes. Maar in plaats van Nathalie zong die dan Marjorie...
3: Ja, nou, laten we nog 1 keer voor haar draaien. Onze Nathalie, onze Marjorie. La place...

0: We gaan zeker wat doen. Wat ik voor vandaag heb uitgezocht is een oranje puzzeltour door het Groene Hart. Dat wordt altijd georganiseerd door de Alphense Oranje Vieringen. Die maken dan een hele leuke puzzeltour die je door de omgeving leidt. Dat kan je doen met de auto, je kan het doen met de scooter of met de fiets. Je komt dan door de gemeentes Alphen aan de Rijn, Aarlanderveen, Boskoop, Hazerswoude, Koude Kerk aan de Rijn. Dan denk je van, wat moet ik daar zoeken? Wat is daar te zien? Ja, mooie polderlandschappen, molens, sloten. Natuurlijk de boomkwekerijen van Boskoop. Maar er zijn ook hele mooie historische locaties van Romeinse overblijfselen. Mooie oude panden in de dorpen. Kortom, best wel veel te zien. Ja. Het leuke ervan is dat je kan op verschillende punten kan je opstappen. Je kan sowieso zelf bepalen wanneer je start en waar. Maar er zijn ook meerdere startpunten zijn er beschikbaar. Met een puzzelroute, dan moet je natuurlijk onderweg moet je ook routevragen beantwoorden. Ik weet nog wel, vroeger dan deden wij een puzzelrit samen met mijn ouders. Die hadden dan de tennisvereniging deed dan een puzzelrit, weet je. En dan kreeg je dan een luciferdoosje en dan moest je dat openmaken. En dan rolden de ertjes eruit. En hoeveel ertjes zaten er in? Luciferdoosje.
1: En je was bloedfanatiek, was jij, hè, in dit soort dingen?
0: Je was zeker bloedfanatiek, ja. En dat ben ik nog steeds met dit soort dingen. En ik denk dat een hele hoop andere mensen ook. En het is natuurlijk gewoon superleuk om dat te doen. En het is een mooie dag ervoor. Ja. Hoe kan je het doen? Je moet je even inschrijven. Kijk eventjes naar de website. Hier is alphen.nl. Dan kom je op de website van de Alphense Oranje Vereniging. Moet je een formulier even invullen. Je moet €5 betalen. Dan krijg je de routebeschrijving per e-mail toegestuurd. En je kan ook nog, als je goede antwoorden geeft, kan je ook nog kans maken op 2 cadeaubonnen van €50.
1: Oh, ik denk niet dat jij en Jorinda dit samen moeten gaan
2: Hoezo
1: doen.
2: Hoezo niet?
1: Nou, dat is voor de andere deelnemers heel heftig, hoor. Als ze dat meemaken.
0: Wij gaan gewoon winnen.
2: Ja, wij gaan precies. Met allebei de cadeaubonnen gaan we er vandoor, denk ik.
1: Dat denk ik ook inderdaad.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, dat zit er wel in. Maar goed, het is een waarschuwing gewoon even voor.
2: Ik heb er zin in.
1: Ja, dat snap ik. Tot en met 17 mei 2026, hè, kan het nog.
0: Precies, dan kan je ervoor inschrijven. Ja en dat doen. Ja.
1: Mooi, Angelique. Zometeen gaan we aan de bak. Wat gaan we doen, Bernard?
3: Ja, goedemorgen. We gaan inderdaad in het archief naar 1976 en 1994. We gaan natuurlijk weer de tijdmachine spelen. En we hebben een ambassadeur voor de Eeuwige Roemlijst. En de plaat voor 12. Die heeft als thema Nothing.
1: Oh, dat kan wel echt heel erg veel zijn.
3: Ik dacht, ik ben benieuwd wat jij nou gaat zeggen.
2: Nothing Else Matters.
3: Ik vind hem wel heel... Nee, die staat er niet.
1: Kan de Stop Me Now? Starship?
3: Zal ik jullie uit de brand helpen? Nou. Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing Breaks Like a Heart.
2: Ja, mooi.
3: En Sinead O'Connor met Nothing Compares to You.
2: Ook mooi.
1: Dat is wel een moeilijke keuze, zeg.
3: Ja, er wordt flink gestemd op dit moment al.
1: Ja, dat snap ik. Maar,
2: moeilijk, maar toch Miley Cyrus.
3: Oké,
1: bij deze.
3: Ik zal erbij zetten.
2: Schrijf maar erbij,
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
12: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: Het is 10:00, je luistert naar Omroep West. Straks een aan de bak, eeuwige roem en nog veel meer. Maar eerst het regionieuws. Bob, goedemorgen.
15: In Nieuwkoop hebben Samen Beter Nieuwkoop en de VVD, de twee grootste partijen, een coalitieakkoord gesloten. Uit het akkoord blijkt dat de gemeente wil gaan voldoen aan de spreidingswet en flats wil gaan bouwen. Een deel van de N219 bij Nieuwekerk aan den IJssel gaat twee nachten dicht voor werkzaamheden. Er wordt nieuw asfalt aangelegd. Vrijdagochtend zijn de werkzaamheden afgerond. En de sportclub naast het Julialaantje in Rijswijk, waar gisternacht een schietpartij plaatsvond, wil maatregelen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er geschoten werd op het donkere laantje. Afgelopen december was het daar ook raak. De voetbalclub daar pleit voor cameratoezicht en fellere lampen. Meer regionieuws hoor je om 10:30, nu het overige nieuws.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
17: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
18: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
19: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
20: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
21: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
22: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
23: Tot 12 uur aan de bak.

You Come Again. Dat was Dolly Parton. Ja, hoe kan het ook anders? Goedemorgen. Het is ruim 10 minuten over 10. Je luistert naar Radio West aan de bak op deze... Ja, woensdag is dat weer. Ik moest even nadenken. Het is woensdag vandaag. En in dit programma natuurlijk weer aandacht voor de eeuwige roem. We hebben een ambassadeur bereid gevonden om wat te vertellen over zijn plaat die ooit de eeuwige roem heeft bereikt. Want je weet het, hè. Daar kan nog steeds gestemd worden. We gaan de lijst binnenkort uitzenden. Daar later in de uitzending ook nog wat meer over. In de archiefbak gaan we naar verschillende jaren toe. Straks naar 1976 bijvoorbeeld. We doen nog een rondje tijdmachine. Dus ook weer wat te winnen in deze uitzending. Dus eigenlijk genoeg om te blijven luisteren naar Radio West op deze woensdagmorgen. Al is het alleen maar voor de muziek. Ja, want die is ook lekker. Die komt van allerlei streken vandaan. Natuurlijk heel veel Engels, maar ook Nederlandstalig draaien hier bij Radio West. En dan is er een artiest waarvan je zegt van ja, ja, die kan je dan niet overslaan. De beste man is helaas niet meer onder ons, maar heeft heel veel mooie muziek gemaakt. En als ik heel eerlijk ben, ik heb ook echt een aantal cd's van deze man. Nou, je hoort hem al op de achtergrond. Ik praat natuurlijk over Rob de Nijs. En hier is een van zijn hits. Luister naar Hou Me Vast.

0: Aan de bak, Radio West, Desiree en live was dat. En zoals je gewend bent in dit programma gaan we natuurlijk altijd een keuze maken voor de plaat voor 12.
1: De plaat voor 12.
0: En dat zijn weer twee nummers waaruit je kan kiezen. Eén van de twee gaan we tegen 12 draaien. En om welke twee nummers gaat het?

0: Ja, de gemene deler van de nummers is natuurlijk Nothing, Mark Ronson en Miley Cyrus met Nothing Breaks Like a Heart. Of Senator Corner met Nothing Compares to You. Eén van die twee moet het worden. Welke kies jij?
1: Wordt het één of twee?
0: Nou, laat het aan ons weten. Dat kan via de Radio West Facebookpagina. Dat is wel het allermakkelijkst. Of even naar WhatsApp 070-307-8080. Dus 070-307-8080. En dan kan jij je stem uitbrengen. En zo tegen 12, dan gaan we dus één van de twee nummers voor je draaien. Degene uiteraard met de meeste stemmen. En nu, een legendarisch nummer. Supertramp.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haar.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
11: En het is bijna 11:30. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. Het regionieuws met Bob.
12: Goedemorgen.
11: Goedemorgen Bob.
12: Goedemorgen Bernard. In Nieuwkoop hebben Samen Beter Nieuwkoop en de VVD, de twee grootste partijen na de gemeenteraadsverkiezingen, een coalitieakkoord gesloten. Uit het akkoord blijkt dat de gemeente wil gaan voldoen aan de spreidingswet. Opvallend, omdat Samen Beter

0: Nieuwkoop zich tijdens de campagne uitsprak tegen die spreidingswet. Maar in de onderhandelingen is dat standpunt toch van tafel geveegd. Verder gaan er flatgebouwen gebouwd worden en wordt de maximumsnelheid op verschillende wegen teruggebracht tot 30 km per uur. De bevrijdingsfestivals zijn gisteren vermoedelijk en zonder grote incidenten verlopen. Overal in de regio werd de vrijheid gevierd met eten en met muziek, zoals YouTube-sensatie De Bankzitters. En deze meid vond het, op zijn zachtst gezegd, wel leuk om hen te zien optreden.
1: Ik heb De Bankzitters gezien, ik hou van De Bankzitters, ik heb ze gezien.
2: Hoe grote fan ben je van De Bankzitters?
3: Heel groot.
4: Ik sta hier heel erg om vrijheid te vieren. En voor mij is dat ik mijn dochter heb mogen verrassen om naar De Bankzitters te komen kijken.
0: Ben jij ooit zo enthousiast geweest om een artiest te zien optreden, Bernard?
5: Nee, zo erg niet. Nee, maar ik kan me iets wel voorstellen.
0: Ja. In Zoetermeer traden zij op. En de Turkse tortel is verdwenen. Lange tijd zat de vogel te broeden in een verkeerslicht in Koudekerk aan den Rijn. Maar alles, eieren, nest, duif, is weg. Naast het stoplicht zit een brugwachtershuisje met daarin een brugwachter. Zij hield zich lang bezig met het welzijn van de tortel en staat nu dus voor een raadsel.
6: Ja, ik was gisteren jarig en ik was zelf vrij. Dus ik ben even naar werk gegaan om bij mijn collega's wat lekkers af te geven voor mijn verjaardag. Ja, ik werp een blik en ik zie het stoplicht is helemaal leeg. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat. En ik weet ook niet waarom het is weggehaald of weggegaan.
0: Dat zei ze deze ochtend vanuit haar verder vrij holle brugwachtershuisje.
5: Ja, het leek wel of ze in de badkamer stond.
0: Dat was een brugwachtershuisje.
5: Ja, zo is het. Oké, dan gaan we nu naar het weer met Huub Mizee.
7: Er is nog vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan komt er wat meer zon. En zeker vanmiddag komt de zon meer door. We hebben een noord-noordoostenwind, matig aan de kust vrij krachtig, en het wordt 15 of 16 graden. Komende nacht blijft het droog, zijn er opklaringen, en bij een matig aan de kust vrij krachtige noord-noordoostenwind die later wat zal afnemen, wordt het 5 graden. Morgen is het droog met zonnige perioden, en bij een zwakke tot matige noord-noordoostenwind wordt het ook dan zo'n 16 graden. Vrijdag droog met zonnige perioden, het wordt dan 18 graden. Ook zaterdag zijn er perioden met zon, blijft het waarschijnlijk droog en kan het plaatselijk 20 graden worden.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Was dat een substitute? Dit is Aan de Bak, Radio East.
1: De archiefbak.
0: En in Aan de Bak hebben we ook de archiefbak. En we gaan nu naar het jaar
2: 1976.
0: Op 1 mei 1976 rijdt een beer een paar rondjes op een bromfiets over het Binnenhof. Het is een stunt van circus Tony Boltini dat een paar dagen later in Den Haag staat. De beer rijdt op een rode brommer en is de pauzeact van de drumband van een drumbandconcours op het Binnenhof. Het dier zit voor de zekerheid wel aan een touwtje. De toeschouwers die kijken hun oog uit. Nou, tegenwoordig zal dat allemaal niet meer mogen, denk ik. Maar dat was wel het geval in 1976. En dan een opvallende trend in Autoland. In maart 1976 zijn bouwpakketten in de handel waarmee je je auto op een Rolls-Royce kunt laten lijken. Amerikaanse eigenaars van de Chevrolet Monte Carlo blijken er dol op. En het resultaat is bedriegelijk echt. Van de 100 mensen die een foto zien van de omgebouwde auto denken 75 met een echte Rolls van doen te hebben. De firma Rolls-Royce is not amused en spant een kort geding aan om de bouwpakketten uit de handel te nemen. Er zijn zelfs pakketten te koop om een Volkswagen Kever om te bouwen tot een Rolls. Maar daar heeft de Britse fabriek geen problemen mee. En dan André van Duin, die persifleert reclames in 1976 in het radioprogramma De Dik voor Mekaar Show. En dan krijg je dit.
3: Heeft u iets te graven voor al uw graafwerk? Begrafenisonderneming Zandgrover. Gatstraat 3 in Graven.
4: Heb je ook zo'n angst voor het rijexamen? Bij onze rijschool hoeft u niet bang te zijn. U zakt gegarandeerd. Inlichtingen? Rijschool Elde Behanger, Schiedam.
2: 1976.

0: Right back where we started from. Dat was Maxine Nightingale. Het is 12 minuten over 10:30. En dat betekent...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Inderdaad, we gaan een oproepje doen. Je kunt gaan bellen om mee te doen aan de Radio West tijdmachine. En dat kun je doen op 070-390-5454. 070-390-5454. En we pakken vandaag de achtste beller. En die gaat meedoen straks naar de volgende plaat. Survivor eerst, Eye of the Tiger.

0: The Eye of the Tiger. Survivor was dat. Inmiddels is het 14 minuten voor 11 op deze woensdagochtend.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En het moment is daar. We gaan de Radio West tijdmachine weer spelen. Vandaag of deze week hebben we als hoofdprijs een unieke overnachting voor twee personen. Kies voor een hotel dat bij je past. Wil je een gastronomisch arrangement of ga je voor luxe? Kies je voor een hotel met sauna of ga je voor een B&B met een uitgebreid ontbijt? Het kan allemaal. Je kunt kiezen uit meer dan 50 bijzondere plekken in heel Nederland. Betekent wel dat de drie vragen die je moet beantwoorden allemaal goed moeten zijn om daaraan mee te dingen. Maar we hebben ook nog een leuke andere prijs, de dagprijs. En die heb je al als je één vraag goed hebt. En die dagprijs, dat is een van de meest grote dagprijzen die we hebben, heb ik me laten vertellen. Dat is een taal cadeaubon. Een groepscursus te waarde van €300. Wat vind jij daarvan, Laura? Goedemorgen.
2: Een prijs is een prijs, toch?
0: Ja, je mag een gegeven paard niet in de bek kijken, zeggen ze.
2: Nee, zo is het.
0: En het vindt altijd wel een mooie bestemming, maar voorlopig heb je hem nog niet, natuurlijk.
2: Nee, zeker niet.
0: Je weet hoe het spelletje gaat. In een lang verleden heb je ook een keer meegedaan, begreep ik.
2: Klopt.
0: En vandaag was je onze achtste beller en kwam je er zomaar doorheen. Nou, geweldig, toch?
2: Nou, helemaal leuk, toch? Ja.
0: Nou, ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Hou je vast, dan stappen we samen in de tijdmachine.
2: Ja.
1: Deuren gaan dicht.

0: go. En dat was De Dijk. En het is inmiddels 11:07. En dat betekent dat Menno al helemaal in de startbokken staat. Niet waar, Menno?
1: Ik kan niet wachten.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja,
1: maar goed, dan moet ik nog inderdaad nog een, een kleine 7 minuten doen.
0: Ja.
1: Maar dan krijgen we zometeen wel een... woensdag met natuurlijk Tess Merlo. Hè. Dat is altijd op woensdag zo rond 12:15 met een mooie Franse chanson. Komt ze dan langs en haar verhaal daarbij. En al eerder, zo tegen 12:30, gaan we bellen met een van de acteurs. Nou, wat zeg ik? De hoofdrolspeelster uit de musical Je Anne. Dat gaat over Anne Frank. Binnenkort te zien in de Rijswijkse Schouwburg. Indrukwekkende voorstelling. Heeft geweldige recensies gekregen, die musical. En zometeen bellen we dus met de hoofdrolspeelster. We hebben natuurlijk de tijdmachine. En op de kaart met Gwen Ouwehand vandaag.
0: Alweer een vol programma altijd bij jou. Ja, nou.
1: En ik ben nog steeds niet overspannen.
0: Nee, zo ziet hij niet uit.
1: Nee.
0: Hey, succes dadelijk weer. Dankjewel, Menno. Dat na 12:00 en we zijn aan het moment toegekomen. Het is een lang nummer. Het is

0: Is ook een nummer wat gewoon met heel veel stemmen heeft gewonnen. We konden kiezen vandaag voor de plaats voor 12 van tussen Mark Ronson en Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Of Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Nou, die heeft gewonnen met 83%. Tot morgen!
1: De plaat voor 12.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Zometeen Menno in de middag tot 2 uur. Het is 1 minuut over 12. Het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Melle Tuik.
13: 3 jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeluk in de Seidwendetunnel in Voorburg. In 2024 reed een 30 jaar oude man uit Pijnakker onder invloed met 209 km per uur over die weg. De man botste tegen een tegenligger. De inzittende raakte zwaar gewond en lag vervolgens dagenlang in coma. In Nieuwkoop hebben Samen Beter Nieuwkoop en de VVD, de twee grootste partijen, een coalitieakkoord gesloten. Uit het akkoord blijkt dat de gemeente wil gaan voldoen aan de spreidingswet en flats wil gaan bouwen. En in Den Haag is gisteravond een automobilist bekneld geraakt bij een ongeluk op de Supernovaweg in Laak. De bestuurder botste rond 11:15 tegen een lantaarnpaal en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws hoor je straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had volgens de rederij een nauwe band met 1 van de overledenen. 1 van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
16: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wat als je...
18: Halt! Steen blijven!
17: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
19: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: Eurythmics, Sweet Dreams. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is woensdag. De woensdagmiddag is altijd zo rond 1:15 voor Tess Merlo, onze grote vriendin. Zangeres van het Franse chanson. Wat zeg ik, de beste zangeres van het Franse chanson van ons land. En zometeen heeft ze weer een mooi nummer meegenomen uit Frankrijk van een groot artiest met haar verhaal daarbij. Over een uurtje gaan we haar horen. Voor die tijd, zo straks tegen 12:30, bellen we met Marcella Rocha. Ze is actrice en ze schittert momenteel in de musical over Anne Frank en die wereld. Over het wereldberoemde dagboek natuurlijk. En die musical die komt naar Rijswijk binnenkort. En zometeen gaan we eens bellen met de hoofdrolspeelster van dat stuk over Anne Frank. Dat zeer indrukwekkend is. We hebben natuurlijk de tijdmachine met mooie prijzen op weg naar de hoofdprijs. Hè, komende vrijdag. Dat is die hotelovernachting voor twee personen die we dan weg gaan geven. En natuurlijk jouw plaat. Daar kom ik zo nog op terug.
1: Op de kaart.
0: We hebben natuurlijk weer iemand die de regio ingaat. Wat zeg je? Iemand? Gwen Ouwehands. Gwen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, Gwen Ouwehands, Gwen Ouwehands. Ik hoor mensen denken, waar ken ik die ook weer van? Ja, van op de wat was het ook weer?
2: Raad waar die staat.
0: Raad waar die staat natuurlijk. Van afgelopen keer, hè? Jeetje.
2: Ja, en dat was zo gezellig. Ik denk, ik moet weer even een keertje invliegen hier.
0: Nou, ja, daar zijn we blij mee. Altijd leuk. Raad waar die staat. Ja, dat was toen op die dag dat het eigenlijk vrij snel geraden werd.
2: Ja, dat klopt. Ja, toen was ik nog onderweg zelfs. En ineens belde er al iemand en die zei, volgens mij is ze bij Space Expo. Toen kom ik weer naar huis.
0: Ja, nou, dat geeft helemaal niks, joh. Dat geeft niks, want er komt binnenkort weer een raad waar die staat. Dan gaan we je gewoon weer bellen. Maar vandaag mag je erop uit. Voor op de kaart. Nou, je weet hoe het werkt. We gaan even die pijl gooien hier in de studio. Op de mooie kaart van de regio. Hop! Eens even kijken, hoor. Gwen, we gaan vandaag, en dat is een mooie bestemming, want daar is altijd wat te doen en het is een schitterende stad, naar Leiden.
2: Oeh, dat vind ik heel erg leuk,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Nou,
2: ja, zeker.
0: Ik zou zeggen, start de motoren en dan horen we je zo meteen over een half uurtje.
2: Daar gaan we.
0: Tot.

Bryan Adams, The Summer of 69. Het is bijna 10:50. Zometeen bellen we met de hoofdrolspeelster uit de musical, die momenteel door het land toert, over Anne Frank. Maar eerst even stilstaan bij een nieuwe plaat die uit is. En de man gaan we komende, wat zeg ik, morgen al bellen. Hier in Menno in de Middag in Shownieuws, namelijk René Vroger. Hij wordt binnenkort 65 jaar, komt daarom uit met een duettenalbum. En één van de nummers is nu al uitgebracht. Samen met Waylon is dit Hoe de Liefde Gaat. René Vroger en Waylon. We'll

Ja, mooi is die hoor. René Vroger, morgen dus hier in Show News in Menno in de Middag. En Waylon, en dus het eerste nummer van een duettenalbum dat eraan komt van René Vroger. Het nummer heet Hoe de Liefde Gaat. Nou, het lukt ons eventjes niet om Marcella Rogga, hoofdrolspeelster uit de musical over Anne Frank, te pakken te krijgen. Die staat nog ergens op te treden momenteel. Dus dat gaan we morgen dan, beloof ik je, eventjes opnieuw proberen. Het is even niet anders. Maar goed, dan hebben we tijd voor andere lekkere muziek. Nina Simone, Ain't Got No...

0: Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow. We gaan zometeen in het volgend half uur natuurlijk naar Gwen. Die is dan in Leiden voor op de kaart. We hebben de tijdmachine met mooie prijzen. En je mag mailen voor jouw plaat. Komende zondag is het moederdag. Dus we zoeken plaatjes die gaan over moeder. Maar ze mogen ook voor je moeder zijn of ter nagedachtenis aan je moeder. Dus vraag er gewoon eentje aan. Die hoor je dan misschien zometeen wel om 2:05. Mail even naar menno@omroepwest.nl.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
2: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: TrueLease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Wat als je...
17: Halt! Steen blijven!
16: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
18: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
0: Het is inmiddels bijna 2 minuten over 12:30. Radio West en het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Melle Tuik.
19: Goedemiddag, Menno. Het Leids Universitair Medisch Centrum maakt ruimte voor zeker 1 ernstig zieke passagier van het Nederlandse cruiseschip MV Hondius. Dat schip van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions ligt voor de kust van Kaapverdië, maar mag de haven niet in vanwege het gevaar van het Hantavirus. Volgens RTL Nieuws bereidt het LUMC in Leiden zich voor op de komst van 1 patiënt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat 3 mensen per air-ambulance naar Nederland worden overgebracht, onder wie 1 Nederlander. Aan boord van het schip zijn 3 mensen overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Het virus wordt normaal verspreid door knaagdieren, maar mogelijk is hier sprake van besmetting van mens op mens. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen. En dat terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
20: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
19: Ja, dat zei de politiechef vanochtend op Radio West. Ja, en dan de Turkse tortel, Menno. Die is verdwenen.
0: Ja, die hebben we ontdekt, althans Bob Brinkman, in Op de Kaart. Toen die in, wat was het, Koudekerk was.
19: Ja. Ja. Ja, lange tijd zat die tortel te broeden in een verkeerslicht in Koudekerk aan de Rijn. Maar alles, nest, eieren en de duif zelf, zijn weg. En naast het stoplicht zit een brugwachtershuisje. En daarin brugwachter Jacqueline. Zij hield zich bezig met het welzijn van de tortel. En ze staat nu voor een raadsel.
10: Ja, ik was gisteren jarig en ik was zelf vrij. Dus ik ben even naar werk gegaan om bij mijn collega's wat lekkers af te geven voor mijn verjaardag. Ja, ik werp een blik en ik zie het stoplicht is helemaal leeg. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat. En ik weet ook niet waarom het is weggehaald of weggegaan.
0: Ja, ja. Het is best sneu, want zij zorgde er ook wel een beetje voor. En ja, dit roept toch vragen op. Ik vind dat we hier nog niet klaar zijn met dit verhaal.
19: Nee. Als mensen informatie hebben over wat daar gebeurd is en waar de tortel nu is natuurlijk.
0: Ja, en dat hele nest. Want het is niet alleen dat het nest leeg is gehaald, het hele nest is dus weg. Ja, ik zat ook te denken, zou misschien, ja, ik weet het niet hoor hoe dat werkt, maar een schoonmaakdienst of zo, die misschien stoplichten en verkeersborden rijden. Ik geen idee, maar wie haalt anders een heel nest weg?
19: Nou, ik heb geen idee.
0: Dit is onderzoeksjournalistiek, hè Melle, daar moeten we nog even op uit. Dit verhaal is nog niet af.
19: Daar komen we op terug.
0: Ja. Oh, we zijn. Ja, ik ben zo onder de indruk. Ja. Man, wat een verhaal. Huub, heb jij al uit het raam gekeken?
21: Ja, nee.
0: Heb jij een Turkse tortel in je tuin, misschien?
21: Nee, want vanochtend hoorde ik het bericht ook al. En ik was ook al benieuwd, waar is die gebleven? En dat nest natuurlijk ook. Maar nee, nog niet. Nee. Maar het is ook een beetje ver weg Den Haag. Dus,
0: Voor een Turkse tortel niet. Nou, weten van Turkse tortels, die zitten altijd met z'n tweeën. Dat zijn echt altijd stelletjes. Een beetje grijs zijn ze. Dat zijn de mooie duiven. Ja,
21: ja, ze maken mooi geluid ook.
0: Mooi geluid. Dus als je, het signalement is dus een Turkse tortel, zoals ik hem net omschreef, met nest en eieren. Ja, heb je het gezien? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. En je mag natuurlijk ook altijd WhatsAppen naar dit nummer.
22: 70-307-8080.
0: Ja, ik geef toe, dit is de slechtste jingle die we hebben, maar bij deze nog maar weer eens een keer gedraaid. Huub, zometeen jouw plaat over een uur. Over moeders. Zeker. Nou, hartstikke leuk, maar eerst het weer.
21: Het is droog. Dat scheelt wel, want in het zuidoosten van het land regent het nog steeds een beetje. Daar heeft het ook al meer geregend. Maar ja, eigenlijk kunnen we nog wel wat gebruiken. Maar dat gaat dus vandaag niet gebeuren. Er is ook af en toe zon. In de loop van de middag zou er zelfs wat meer zon kunnen komen. En voor de rest hebben we wel weer die noord-noordoostenwind terug. Matig aan zee vrij krachtig. Dus het is nu nog 13, 14 graden. Het wordt 15. Maar daar moeten we het ongeveer een beetje mee doen. En de komende nacht ook blijft het droog met wolkenvelden, wat opklaringen. De noordoostenwind neemt wat af en de temperatuur daalt tot 5 graden. Morgen ziet het er wat beter uit. Ook dan blijft het droog. Zijn er vooral in de ochtendperiode met zon. Morgenmiddag wel weer wat meer bewolking, maar goed, het blijft droog. En de wind morgen iets minder dan vandaag. Een zwakke tot matige noordoostenwind. En dan kan het plaatselijk alweer 16 graden worden. En vrijdag wordt het beter met wat wolkenvelden. Droog weer, af en toe zon en temperaturen van 18 graden. De wind wordt namelijk wat meer oostelijk. En zaterdag, ja, dan is het ook droog. Hebben we veel meer zon en kan het 19 of plaatselijk ook wel 20 graden worden. En een grote spanning blijft of dat doorgaat of niet. Maar dat hoor je net als mijn plaat over een uur, hè?
0: Heerlijke teaser. Dankjewel, Huub. Oh, en trouwens, je mag ook bellen naar 070-390-5454... als je tips hebt of als je denkt van, nou ja, waar we moeten zoeken naar die Turkse tortel en zijn nest. Ik zeg dit mede namens peetvader van de Turkse tortel, Bob Brinkman, onze collega. Bellen 070-390-5454, ook als je hem niet gezien hebt, maar denkt van, ja, ga daar eens kijken. Laat het ons weten.
19: Ja, wij zetten de zoektocht voort. Ja. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: En Heaven Must Be Missing an Angel. Zometeen de tijdmachine, maar nu eerst...
1: Op de kaart.
0: Gaan we naar Gwen Awant. Zij is in Leiden voor Op de Kaart. Gwen, waar zit je precies?
2: Nou, ik ben echt op een hele rustgevende plek beland. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik me een beetje schaam. Want ik heb best wel een tijdje in Leiden gewerkt.
0: Ja.
2: Maar ik ben nog nooit op deze plek geweest. En nou ja, misschien kun je al raden waar ik sta.
0: Nee,
2: maar we spraken net al met echte Leidenaars.
0: Ja.
2: En die zeiden, dit is de plek waar Leiden ooit begonnen is.
0: Oh.
2: En dat is de Burgt. Zegt je dat iets?
0: Ja, dat zegt me wel iets. Maar ik wist trouwens, deze geschiedenis wist ik helemaal niet. Dus we hebben al gelijk al geleerd van je. Ja,
2: ja, zeker. Ja, nou ja, dat doe ik graag voor jullie natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ze vertelde dat dit inderdaad werd gebruikt in de middeleeuwen als verdedigingstechniek. Dus boeren en hun vee die hier omheen woonden, die konden op het moment dat er gevaar kwam, konden ze in deze burcht schuilen. Want het zit ook op een heuvel. En er staan grote muren omheen. En je kan ook op die muur staan. En dan heb je een heel mooi uitzicht over heel Leiden eigenlijk. De glasfabriek zie je er mooi bovenuit.
0: Ja.
2: En de kerktoren zie je ook overal uit de grond komen. Dus het is echt een prachtige plek om te zijn.
0: Ja.
2: Hele rustgevende plek. En er zit hier ook een man. En die is gitaar aan het spelen. Heel rustgevend. Hallo.
3: Ja, hoi.
2: Wat speelt u?
3: Nou, gitaar, zoals je zei.
0: Ja, maar wat precies? Welk nummer?
2: En welke nummers zoal?
3: Summertime en Autumn Leaves, een beetje jazznummers.
0: Oh, mooi.
2: Ik hoor vanuit de studio veel enthousiasme.
0: Summertime, ja.
2: Kun je misschien een stukje spelen voor de luisteraars?
3: De gitaar aan het stemmen, er is net een snaar gebroken, dus dat duurt...
2: Er is net een snaar gebroken.
0: Dat zou je net zien, hè? Heeft die kans om door te breken op Radio West? Hè?
2: Maar volgens mij raakte ik een beetje een gevoelige snaar, dus dat is een beetje vervelend.
0: Hey, maar even trouwens, want het is inderdaad een mooie plek dan, Burgt, hè? Dat inderdaad, wat je zegt, is wat hoger en heel rustig daar. Maar hoe kan het dat als jij inderdaad lang gewerkt hebt in Leiden, dat je die plek dan niet kent? Waar is er misgegaan, Gwen?
2: Het zit dus een beetje verstopt. Ik ben op pad met Gert Barnhorn vandaag.
0: Een hele
2: fijne collega,
0: ja.
2: Zeker. En wij waren gewoon een beetje een rondje aan het lopen door Leiden heen. En een beetje de tussenstraatjes. Dus niet de winkelstraat waar je al snel naartoe zou gaan. Maar gewoon echt eventjes de steegjes in. En ineens liepen we er tegenaan. En ja, het was eigenlijk een soort van alsof je in een sprookje stapte. Want er staat een hele grote boom in het midden met hele mooie grote groene takken en bladeren. Dus het is echt zo'n magische plek. En misschien hoor je het al op de achtergrond.
0: Ja. De klokken,
2: de kerktoren, die horen er natuurlijk ook bij als je het over Leiden hebt.
0: Zeker.
2: Dus het is echt...
0: Ik ga
2: hier ongetwijfeld terug naartoe.
0: Nou, tuurlijk. Moet je zeker doen. En een goede tip voor ons. En het heeft dus ook nog historie. En die man, als hij nog door wil breken en zijn kans wil pakken, dan moet hij zijn gitaar gaan stemmen. En misschien ben je dan straks nog bij hem even na ene, want dan horen we je weer daar vanuit Leiden.
2: Zeker weten. Tot
0: zo. Hoi. Goed, we gaan eens eventjes naar de tijdmachine.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Je mag bellen 070-390-5454 als je mee wilt doen. Ik heb 3 vragen uit 1 in hetzelfde jaar. Heb je 1 of 2 vragen goed, krijg je al een mooie prijs uit de grote Omroep West prijzenkast. Dus even kijken. Oh, dat is leuk. Daar kun je mee van maken op een terras bijvoorbeeld. Of thuis op de bank kan ook. Gewoon even bellen 070-390-5454. De hoofdprijs die gaat er vrijdag uit. Hotelovernachting voor 2 personen. Ja, ik zit een beetje te kijken, want wie is er nou gebeld? Oh, Joke heeft gebeld van de Haagse Markt. Oh, dan moeten we even terugbellen natuurlijk. Onze grote vriendin Joke van de Haagse Markt heeft net gebeld. Dus even kijken. Even kijken hoor. Blijf even hangen. Kijken of ze opneemt. Ja. Hallo?
4: Hallo?
0: Joke met Menno.
4: Hi Menno, ik had
0: Joke.
4: Je gebeld, maar ik heb gelijk weer teruggegooid.
0: Ja, waarom?
4: Vrijdag wordt er een plankie kaas.
0: Maar je bent live op de radio, Joke. Vertel, wat wordt er, wat gaat er allemaal gebeuren?
4: Er gaat verder niks gebeuren.
0: Oh.
4: Helemaal niks.
0: Oh, maar je gaat toch wel weer, want je hebt toch wel nieuws, dat je gaat toch wel weer een jaar verder met OO Den Haag, hè, toch?
4: Nee, ik ga tot augustus verder en dan ga ik kappen.
0: Dan is het wel echt voorbij genoeg geweest.
4: Ja, ik heb geen leven meer.
0: Nee, vertel eens, heb je het zo druk met alle mensen?
4: Oh, de hele dag die geile mensen voor foto's.
0: Maar wat gebeurt er dan?
4: Ik wil nooit zoveel... Ja, willen ze foto's maken met me. En dan vinden ze me zo schatje en dit en dat en...
0: Ja,
4: ik word er zo moe van.
0: Maar is het er ook wel leuk, Joke, dat je... Ja, want mensen vinden het gewoon hartstikke gezellig met je.
4: Ja, ja, ze lopen allemaal weg met me. Ik heb het nog nooit zo druk gehad hier.
0: Nee. Hey, nou, hartstikke lief dat je even belde, Joke. Zullen we binnenkort weer eens wat langer bellen even op Radio West? Want we moeten nu door.
4: Ja,
0: gaan
4: ja,
0: we doen,
4: maar
0: hè?
4: Je weet het van vrijdag, hè? Dat
0: nou,
4: weet je.
0: Vind ik hartstikke lief, Joke. Echt, okay. we zien elkaar snel. Altijd ja. Gezellig, hè? En blijf bellen ja. Voor de tijdmachine. 070-390-5454. Want ja, je kunt nog altijd meedoen, hè? We gaan zometeen iemand uitkiezen die mee mag doen aan de tijdmachine. 070-390-5454. Oh, dit is hem, hoor.

0: Ja. Nou, als je gisteren op de bevrijdingsfestivals bent geweest, dan heb je hem ongetwijfeld gehoord. Is de grootste Nederlandse hit van dit moment, Justin de Wild en Cheerio.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Wateringen, naar Sylvia de Voegd. Hallo Sylvia.
2: Goedemiddag.
0: Waren er ook bevrijdingsfeesten daar in het Westland gisteren?
2: Nou, ik heb het eigenlijk niet meegekregen. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje thuis in de buurt van huis gebleven.
0: Ja, dus. Nou ja, want feesten kunnen ze wel in Westland, hè?
2: Ja, dat zeker.
0: Daar staan ze onbekend, zeker. Want dat komt er straks ook weer aan. Hè? Dat Varend Corso heb je natuurlijk altijd en al die feestweken in de zomer.
2: Ja, dat is gigantisch. Ja. Varend Corso, dat is zo leuk om mee te maken en dan moet je zeker...

dagen een post van Rob Ravenstein. Op Instagram was het volgens mij. Die is als materiaalman van ADO Den Haag, de beste materiaalman van Nederland, op Ibiza met de selectie om daar natuurlijk het kampioenschap en de promotie te vieren. Hij stond bij een van die optredens van een wereldberoemde DJ, waar alle ADO-spelers bij uit hun dak gingen, stond hij voor het podium. En hij schreef toen, doe mij maar Chico, dit is niet mijn muziek. Goed Rob, speciaal voor jou. Ik weet dat je altijd luistert. Toch nog even terug naar Ibiza. Of, misschien ben je nog niet eens terug trouwens met de ADO-selectie. Ik weet het niet. Maar hier zijn de Benga Boys. We're going to Ibiza. Op weg naar jouw platen. Die doen we zo.

0: Ibiza.
1: En zo is het. The Benga Boys and We're Going to Ibiza. Dit was hem, Menno in de Middag, voor deze woensdag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En dan is Bob Brinkman hier, niet alleen voor het nieuws in de ochtend. Maar hij blijft dan ook even hangen, want shownieuws morgenmiddag. Daarin begroeten wij René Vroger. Hartstikke leuk. En hij brengt voor zijn 65ste verjaardag een duettenalbum uit. En we hebben het eerste uur al één nummer daarvan laten horen, die nu uit is gebracht, samen met Waylon. En morgen bellen we dus met de jubilerende René Vroger. En dan gaan we ook alsnog het gesprek doen met Marcella Rocha, die op een indrukwekkende manier Anne Frank speelt in de musical Anne Frank, die in Rijswijk te zien is binnenkort. Dus morgen bellen we alsnog met haar.
0: Jouw plaat.
1: Ja, we zoeken plaatjes over, voor, moeders. Deze is over een moeder. Peter van Zijst uit Waddinxveen die zegt: Bloem uit de jaren 80 had toch zo'n nummer. Ja, dat klopt. Goedgekeurd hoor. Maak er nog een mooie dag van. Bloem.

0: alvast weer genoten. Dit was Menno in de Middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
0: Tot dan.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
18: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
19: Zometeen is het weer tijd voor Muziek aan Zee. En je gaat onder andere luisteren naar Mike Oldfield. Het is 2 uur, hier is het nieuws met Melle Tuik.
20: Verkenner Ahmed Aboutaleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66. Die proberen alsnog samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op oneenigheid over de tijdelijke opvang aan de sportlaan. Het LUMC in Leiden maakt ruimte voor een ernstig zieke passagier van het cruiseschip MV Hondius. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië en mag de haven niet in vanwege het hantavirus. Meerdere patiënten worden per air-ambulance naar Nederland overgebracht. En het politiebureau in Voorburg staat te koop en gaat begin juni onder de hamer. Het pand mag voorlopig alleen worden gebruikt voor maatschappelijke functies, al wil de CDA-fractie in Leidschendam-Voorburg woningbouw niet uitsluiten. Inwoners maken zich vooral zorgen over het behoud van het bekende beeld De Rechercheur bij het bureau. Meer regionieuws hoor je om 2:30. Nu het overige nieuws.
21: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
25: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
27: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Something Got Me Started van de Simply Red. Even mijn favoriete bandjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Mijn naam is Paul van der Lucht en ik zit hier in plaats van Marjolein. Die een tijdje weg is. Je moet het een paar maandjes met mij stellen. Maar ik heb hele leuke muziek voor je uitgezocht. Ik hoop dat dat een klein beetje de pijn verzacht. Bolland en Bolland. The streets

Oh, is je wereld klein en vertrouwd, je ademt zacht. Net iets meer dan 4 weken oud, een nieuw begin. Het leven wordt nooit meer als voorheen, met jou mijn kind.

0: Tess Merlo. Maak je nog maar heel even klein.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Zoals gebruikelijk elke dag even de dosis goed nieuws. Te midden van al het andere nieuws dat je elke keer hoort. En dit keer gaat het over de provincie Noord-Holland, vrees ik. En daar gaat men nu gebarentaal gebruiken in de politiek. Verslagen van provinciale staten en allerlei dingen die worden in een soort van audiofile ter beschikking gesteld. Voor de mensen die slechtziend zijn of blind. En op die manier kunnen ook die mensen het hele politieke proces in de provincie uitstekend volgen. Dat is goed nieuws.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melletuik.
9: Goedemiddag Paul. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Een doel van Abu Taleb is te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En het Delftse bedrijf Quantware heeft de grootste investeringsronde ooit binnengehaald voor een quantum chipbedrijf. In totaal gaat het om 152 miljoen euro. En onder de investeerders is ook de Amerikaanse techgigant Intel. Quantware maakt chips voor quantumcomputers die veel krachtiger zijn dan gewone computers. En in Delft bouwt het bedrijf een nieuwe fabriek, de zogenaamde KiloFab, aan de elektronicaweg. En vanaf 2028 moeten daar quantumchips worden gemaakt voor klanten over de hele wereld. Volgens het bedrijf zit het beste quantumtalent ter wereld in Delft en blijft de basis daarom Zuid-Holland. En het politiebureau aan de Stationstraat in Voorburg staat te koop. Belangstellenden kunnen op 2 juni aanstaande een bod doen via een vastgoedveiling. Het gebouw met onder meer 5 cellen mag niet zomaar worden verbouwd tot woningen. De bestemming blijft voorlopig maatschappelijk, bijvoorbeeld voor onderwijs, zorg, cultuur of kinderopvang. Maar de CDA-fractie in Leidschendam-Voorburg wil toch kijken naar woningbouw en denkt aan een aanpassing van het bestemmingsplan. Volgens de partij is de locatie pal naast het station Voorburg en de A12 daar zeer geschikt voor. En tot slot, er rijden deze middag minder treinen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Dat komt door materieelproblemen bij vervoerder Rnet. Door de storing rijdt er 1 trein per uur minder. Naar verwachting zijn de problemen aan het eind van de middag verholpen. Reizigers kunnen momenteel omreizen via Woerden. Een aantal weken geleden kampte Rnet ook al met dezelfde problemen.
8: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Mizee.
10: Vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan komt er toch ook weer wat meer zon en het blijft verder droog. We hebben een matige, aan de kust vrij krachtige noord-noordoostenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden, ook opklaringen, ook dan blijft het droog. En de noordoostenwind zal geleidelijk aan wat afnemen, terwijl de temperatuur vannacht daalt tot 5 graden. Morgen is het droog, zijn er perioden met zon... en bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het dan plaatselijk 16 graden. Vrijdag hetzelfde weerbeeld, periode met zon en droog en dan 18 graden. Zaterdag komt er meer zon en kan het plaatselijk 20 graden worden.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan Zee. Dit is

Lekker muziekje. Caro Emerald, Pack It Up, hier bij Radio West. Daarvoor hoorde je Weekend Love van onze eigen Golden Earring natuurlijk. En als ik het heb over onze eigen, dan bedoel ik onze eigen Haagse Golden Earring. En voor het nieuws van 2:30 draai ik nog een prachtig liedje van Peter Gabriel. In Your Eyes, an Earring. En voor het nieuws van 2:30 draai ik nog een prachtig liedje van Peter Gabriel. In Your Eyes heette dat. Nou, daar ben je weer helemaal bij. En dan kun je het wel helemaal volhouden tot aan 4:00.

Nee, na van Vaya con Dios. Heerlijk zomersliedje. En we hebben het een beetje getroffen toch met het weer. Vorige week was het weliswaar iets warmer, maar ik vind deze week ook niet beroerd hoor. Dus dat zomersliedje komt heel erg goed van pas. Hey, luister je mee naar Neil Diamond, Crackling Rosie?

Franklin Rosie, Neil Diamond en hier is The Rolling Stones, Waiting on a Friend. Straks na drieën gaan we natuurlijk gewoon door met de show, met muziek aan zee. Ik heb lekkere muziek voor je klaar liggen. Maar tot die tijd moet je het even doen met dit onvervalste Rolling Stones liedje, Waiting on a Friend.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Je zou je vader...

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wat als je...
4: Halt! Steen blijven!
3: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: We zijn nog niet klaar hoor met de muziek aan zee, want zometeen kun je onder andere luisteren naar Ace of Base. Nu is het 3 uur, het nieuws met het tuik.
6: De Nederlandse arbeidsinspectie heeft invallen gedaan op meerdere locaties, onder meer in de Radarstraat in Den Haag. 4 mannen uit Den Haag, die betrokken zijn bij 2 Haagse uitzendbureaus, zijn aangehouden op verdenking van fraude met ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen ook van witwassen. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66, die proberen alsnog samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op oneenigheid over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. En het LUMC in Leiden maakt ruimte voor een ernstig zieke passagier van het cruiseschip MV Hondius. De patiënt is inmiddels per vliegtuig onderweg vanuit Kaapverdië, waar het schip voor de kust ligt. Meerdere patiënten worden per airambulance naar Nederland overgebracht. Meer regionieuws hoor je om 3:30. Nu het overige nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
10: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
14: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
15: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Mooi begin toch, van het uur? Lijkt me wel eigenlijk. Als er ook op je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot, hoorde je. En daarna, nou ja, het kan niet anders natuurlijk. Direct, dat herkende je wel. En My Blood. Hier is Vitesse.

schattige liedjes gemaakt, die typisch van deze beest. Kwam uit Zweden, net als ABBA. Maar zo succesvol als ABBA zijn ze natuurlijk nooit geworden. Een hitje of 3, 4 ongeveer, dan houdt het ongeveer wel op, denk ik. Creedence Clearwater Revival hebben veel meer hits gehad. Dit is er een van, Up Around the Bend.

0: altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
2: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
1: Kijk op utsvandergeest.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melle Tuik.
5: Goedemiddag Paul. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht en 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben ze via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan NOW-subsidie onterecht ontvangen. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis deze subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. En het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. De provincie Zuid-Holland overweegt veranderingen in het openbaar vervoer na de chaotische start van de nieuwe busconcessie in het noorden van de provincie. Het college wil nieuwe OV-concessies mogelijk pas in de zomer laten ingaan. En ook wordt gekeken of busstallingen met elektrische laadpunten voortaan in eigen beheer moeten komen. Dat blijkt uit een evaluatie naar de problemen bij de overgang van Arriva naar Qbuzz. Qbuzz rijdt sinds eind 2024 in onder meer Alphen aan de Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk. Door leveringsproblemen met elektrische bussen en een tekort aan chauffeurs hadden reizigers maandenlang veel last. Provinciale staten praten hier mogelijk nog over. En tot slot, verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. En andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Doel van Abu Taleb is te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur.
4: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Bizet.
6: Vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan komt er toch ook weer wat meer zon en het blijft verder droog. We hebben een matige aan de kust vrij krachtige noord-noordoostenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden, ook opklaringen, ook dan blijft het droog. En de noordoostenwind zal geleidelijk aan wat afnemen, terwijl de temperatuur vannacht daalt tot 5 graden. Morgen is het droog, zijn er perioden met zon en bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het dan plaatselijk 16 graden. Vrijdag hetzelfde weerbeeld, periode met zon en droog en dan 18 graden. Zaterdag komt er meer zon en kan het plaatselijk 20 graden worden.
5: En Radio West, files en vertragingen. Bij de ANWB zit Dennis Mooij.
7: Het rijdt wat langzaam op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 5 minuten vertraging.
5: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
9: Muziek aan Zee.
8: Dit is

Laten we eens even goed beginnen, dacht ik. Na het regio-nieuws op 12:30. En dat heb ik gedaan met Dana Kister van de Beach Boys en Need You Now van Lady Antebellum. Zo'n mooi, hartverscheurend liefdesliedje. Hé, je weet het. Het is ongeveer 10:50. En dan is het tijd voor de dansplaat van de dag. Ik zou zeggen, schud het allemaal maar los. Want hier is Kool & The Gang en Celebration Time.

Hey, weet je nog, het liedje met de kikker. Dat was die legendarische die videoclip. Waardoor dit liedje zo'n enorme hit is geworden. Roger Glover en Guests. And Love Is All. Eventjes een Brabantse gast hier in het Zuid-Hollandse. Guus Meeuwis, want hij maakt mooie liedjes. Het is een nacht. Je vraagt.

Uit 2001 deze plaat. Mark Knopfler samen met James Taylor. Sailing to Philadelphia. Ik kende de plaat verder nog niet zo goed. Ja, en Wil Looijenstein uit Wateringen ook niet. Maar goed, ze sleepte toch maar mooi. Nog eventjes die ADO Den Haag. Sjaal in de wacht. En der man op de achtergrond, duidelijk hoorbaar, was daar helemaal blij mee. En daar doen we het voor, natuurlijk, hè. Dit is J. Vincent Edwards. Het liedje heet Thanks. Even rek zegt, daar gaat een alarm. Krijgen we nou? Wow, ik heb hier nog twee kaarten voor de keukenhof liggen. 070-390-5454, 10 de beller.

0: Was al zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
15: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
16: Wat als je...
17: Halt! Steen blijven!
16: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
18: Straks in West komt thuis onder andere de kopstaartplaat. En we gaan eens kijken wat het LUMC doet aan voorbereidingen op patiënten met het Hanta-virus. Nu is het 5 uur. Het nieuws, dat krijg je van Melle Tuik.
19: In het Leids Universitair Medisch Centrum wordt een patiënt opgevangen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. Het gaat om een patiënt van het expeditieschip MV Hondius dat voor de kust van Kaapverdië ligt. 3 opvarenden zijn inmiddels per vliegtuig onderweg naar Nederland en worden vanavond in Leiden verwacht. In Alphen aan de Rijn krijgen inwoners mogelijk voorrang bij nieuwe huur- en koopwoningen op de plek van sportcomplex Nieuwe Sloot. Ontwikkelaar Van Wijnen bouwt daar 350 woningen aan de president Kennedylaan met veel sociale huur en betaalbare koop. De bouw start naar verwachting volgend jaar en loopt tot 2030. En de Nederlandse arbeidsinspectie heeft invallen gedaan op meerdere locaties, onder meer in de Radarstraat in Den Haag. 4 mannen uit Den Haag die betrokken zijn bij 2 Haagse uitzendbureaus zijn aangehouden op verdenking van fraude met ruim €8 miljoen aan coronasubsidies. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen ook van witwassen. Meer regionieuws hoor je straks om 17:30. Nu het overige nieuws.
20: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Dennis Mooij.
0: In de regio staat nu een dikke 50 kilometer file. De meeste files stellen niet zo heel veel voor qua vertraging. Op de A4 naar Rotterdam loopt het wel vast. Eerst tussen Den Hoorn en de Keteltunnel 20 minuten vertraging. En verderop bij de Benelux-tunnel heb je een kwartier vertraging. Hier zijn 3 rijstroken dicht.
10: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze, en de mooiste merken, en uitsluitend de beste materialen, en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Wat als je...
17: Halt! Steen blijven!
16: Niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
23: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.

staat er niet bij, maar het zou kunnen dat hij dit samen met zijn Silver Bullet Band heeft gedaan. Bob Seger natuurlijk, still the same. Een hartelijk goedemiddag. Het is bijna 5:09. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7:00 vanavond. En mijn naam is Bas Martinius. Ik ga zo eens even bellen met Marijn Tinga. Hij komt uit Leiden en hij is de bekende plastic soepsurfer. Hij heeft een surfboard gemaakt van wegwerpen plastic flesjes. Dat ziet er dus heel bijzonder uit als je dat dan zo allemaal ziet. En met dat board, daar gaat hij alle grote wateren van Europa zo'n beetje over. Want hij heeft een missie. En zijn missie is het laten invoeren van statiegeld op zoveel mogelijk plekken om te voorkomen dat er al die zwerfplastic flesjes in het milieu verdwijnen. Voor ons is dat heel normaal, hè? Plastic flesjes, dat we er statiegeld op hebben, dat we ze weer keurig inleveren in de winkel. Maar dat is lang niet overal het geval. Bijvoorbeeld in Italië ook niet. Nou, daar is hij naar op weg, naar de hoofdstad. En dan heb je in de hoofdstad die hele kleine andere stad, wat ook nog een land is, Vaticaanstad. En hij gaat babbelen met de paus. Hij heeft een audiëntie daar gekregen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar het is voor zijn doel natuurlijk prachtig, want de paus heeft heel veel invloed. Niet alleen in Italië. Dus ik ga hem daar zo even over bellen. En Hilde Verwij, mijn collega, schuift aan. Ze is in het LUMC geweest, want daar ontvangen ze inmiddels de eerste patiënt met dat hantavirus. Hoe gaan ze daarmee om? En wat betekent dat hantavirus? En waar, hoe kunnen we daar zelf last van hebben of krijgen? Ik heb geen idee. Dat heeft Hilde dus uitgezocht. Dus we gaan het allemaal bekijken. Fijn dat je luistert naar Radio West. Dit is het Klein Orkest, Koos Werkeloos.

0: Ja, Harry Jekkers met zijn klein orkest. En als hij dan een liedje maakte dat niet helemaal in het métier van het klein orkest viel, dan werd het Klorkestein, hè? Harry Klorkestein. En daar komt AOO Den Haag natuurlijk ook vandaan. 13 minuten over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Even bellen met Merijn Tinga. Hij is de plastic soepserver uit Leiden. En hij is bezig aan zijn missie. Zijn missie is op het surfboard, dat trouwens gemaakt is van plastic zwerfflesjes, varen van Nice naar Vaticaanstad, notabene. Nou, vorige week sprak ik hem al en toen had hij een mooi verhaal. Toen was hij gewoon even wezen logeren bij Prins Albert. Met een privékamer en een privéstrand. Ja, het was niet normaal. Hè. Wat een prachtig verhaal was dat, Merijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja, hoi.
0: Ja, hoi. Nou ja, dat was toen en daarna ben je, heb je weer uit kartonnen bekertjes cola zitten drinken bij een of ander surfschooltje. Het contrast kon niet groter zijn, maar je vertelde ook van ja, daar ben ik gek op, ik vind dat mooi en daar geniet ik van.
2: Ja, klopt. Ja, nee, we ontmoeten zo ontzettend veel mensen tijdens deze tocht. Het gaat als een soort lopend vuurtje. Vooruit. Ik heb in kinderkamers van surfers geslapen, in zeilscholen. Allerlei plekken word ik uitgenodigd. Maar ook heel aantal keren op kleine strandjes waar ik dan aankom, dat de wind dan wegvalt. En nou ja, dan is het dichtstbijzijnde, dan peddel ik maar naar het dichtstbijzijnde strandje wat ik dan kan zien. Ja. Soms moet ik dan echt nog een uur peddelen en dan kom ik op zo'n strandje aan. En dan, nou ja, dan moet ik daar overnachten. Dus zo gaat dat.
0: Ja, precies, joh. Hoe is het je vandaag vergaan? Want ja, punt 1, waar ben je? En punt 2, hoe ben je daar gekomen?
2: Ja, surfend, hè? Alles windsurfend.
0: Ja.
2: Ik heb nu dus, sinds ik je vorige keer sprak, dus een week geleden. Ik heb alleen maar wind tegen. Ik heb echt 5 uur goede wind gehad, zeg maar, in mijn rug.
0: Ja.
2: Of op een manier dat ik er wat mee kon.
0: Ja.
2: En de rest was gewoon keihard tegen.
0: Ja.
2: Of helemaal windstil. Dus alles ertussen. En dan sta je midden op zee tussen enorme golven. En dan, dan opeens om 5 uur, dan houdt de wind gewoon op.
0: Ja, ik snap het.
2: Klaar.
0: Ja, je zei het vorige week al, van nou, ik loop enorm achter op schema. Ja, dat kan ik wel een beetje begrijpen. Waar ben je nu? En ik heb gewoon echt de kaart ook voor mijn neus, dus ik ben heel benieuwd waar je uithangt.
2: Het heet hier Deva. Het is net, het is onder de Cinque Terre. Dus ik loop niet eens zo ver achter op schema. Ik loop denk ik 25, 30 kilometer achter op schema.
0: Oh, okay.
2: Ik ging ontzettend goed vanochtend. Maar zoals veel van die dagen opeens hield de wind op. En kwam ik hier bij Deva aan. Ja, dus zo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou,
2: morgen afspraak met de burgemeester in Cinque Terre. Ik weet niet of je Cinque Terre kent, maar dat is een soort van het Volendam. Zeg maar het kinderdijken van Italië. Is dat helemaal van de postkaart, ken je dat, hè? Van de aanzichtkaart.
0: Ja,
2: van die dorpjes die tussen de rotsen zijn gebouwd.
0: Ja.
2: Met van die verschillende kleurtjes, huisjes en van die kleine vissersbootjes ervoor. Ja, dat is de Cinque Terre. En een van die 5 dorpen, die dan de Cinque, hè, van 5 natuurlijk,
0: ja.
2: Cinque Terre zijn, daar heb ik een burgemeester. Of daar spreek ik dan een van de burgemeester, want dat is dan UNESCO Wereld Erfgoed, die huisjes.
0: Ja, ja.
2: En dan, nou ook daar vertellen we dan de boodschap van er moet statiegeld ingevoerd worden, ook in de Cinque Terre.
0: Ja, precies. Ja, ik heb hier de foto's voor me. En dat ziet er allemaal schilderachtig uit natuurlijk. Die woningen tegen die wand geplakt van die berg met al die verschillende kleuren. Ja, je moet je toch niet voorstellen dat bijvoorbeeld heel die baai, waar al die leuke bootjes liggen, dat helemaal vol ligt met zwerfplastic.
2: Ja, maar dat is wel zo. Hè?
0: Oh.
2: Maar dat is echt zo. Want eigenlijk, ik kwam vandaag dus aan op zo'n strand hier bij de Deva, waar ik dan nu ben.
0: Ja.
2: En ik trek mijn surfplank omhoog uit de enorme golven. Ik trek mijn surfplank omhoog en ik glij gewoon zo over zo'n plastic fles.
0: Ja.
2: Dus dat was, in dit geval was dat fijn voor mij. Dat een plank niet over de keien getrokken hoeft te worden. Maar
0: ja,
2: dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Nee hoor, nee. Je ziet hier, het is hier gewoon zoals het in Nederland was 5 jaar geleden.
0: Ja.
2: Je ziet die flesjes en blikjes overal.
0: Ja, nou ja, goed. En jij bent in ieder geval op een missie om daar wat aan te doen. Ja, en het doel natuurlijk van deze reis, Vaticaanstad. Ja, zeg het nog maar 1 keer tegen de mensen die het nog niet wisten. Wat ga je daar ook alweer doen?
2: Nou, ik heb de 21 mei heb ik dus een privé ontmoeting Met de paus, met paus Leo de 14e. Ja, ja, heel, heel bijzonder. Ik besef het zelf, dat jij het nu weer erop begint. Maar ik sta elke dag op dat water en ja, dat is zoveel concentratie. En dan ben ik echt dood op als ik 's avonds aan land kom. En dan komen dus vaak, heb ik nog allerlei ontmoetingen. Ik val altijd dood op in slaap. En dan de volgende ochtend stap ik weer op mijn surfplank. En dan ga ik weer verder. En dan vergeet je wel eens, nou ja, je herinnert me nu weer aan waar het allemaal naartoe gaat. Ja. Dus dat wordt echt heel bijzonder, ja.
0: Ja, geweldig, joh. Nou, Marijn, hartstikke goed. Je bent vandaag ook back-off, want het zit allemaal niet mee met die winter, begrepen. Ik bel je volgende week weer.
2: Leuk man, leuk man.
0: Ja, zeker. Hou je goed, hè, daar zo.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Zometeen ga ik even babbelen met mijn collega Hilde Verwijs. Ze is in het LUMC geweest, ja, vanwege de eerste patiënt met het Hantavirus. Nee.

0: Volgens mij is het inmiddels een jaar of 20 geleden dat hij op Parkpop stond. Jason Mraz. En het was een prachtige dag. Ik weet het nog heel goed. En zijn muziek kende ik nog niet. Dus met veel plezier daarnaar geluisterd. En ik was aan het werk. Dus Maar dat geeft niet. Dat kun je geen werk noemen. Jongens, het is 6:07. Een van de patiënten van het cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak, wordt in het LUMC opgevangen. Die voorbereidingen daarvoor die zijn in volle gang. Verslaggever Hilde Verwij, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Jij was daar vanmiddag bij dat LUMC. Wat doen ze daar precies? Wat is die voorbereiding?
1: Ja, ze zijn dus inderdaad bezig, je zei het al, met de isolatiekamers in gereedheid te brengen. Hè. Alles moet natuurlijk ontzettend hygiënisch zijn. Er moeten sluizen komen die dat allemaal voor elkaar krijgen. En op dit moment is er namelijk ook één patiënt onderweg die uiteindelijk in het LUMC opgevangen zal worden, of opgenomen, moet ik zeggen.
0: Ja, het virus wordt overgebracht via knaagdieren, begrijp ik. En op dat schip heerst de Zuid-Amerikaanse Hanta-variant. Ja, die schijnt een stuk grilliger te zijn dan de versie die in Nederland zou kunnen voorkomen. In welk opzicht moeten wij ons zorgen maken?
1: Nou ja, het goede nieuws is, ten eerste het slechte nieuws natuurlijk. Hè, er zijn helaas 3 doden daar te betreuren. Dus ja. Laten we daar misschien ten eerste even bij stilstaan. Voor ons is het goede nieuws dat we ons qua besmettelijkheid geen zorgen hoeven te maken. Dus het is niet zo dat er een soort
0: uitbraak te verwachten valt.
1: Corona-pandemie-achtige toestanden krijgen. In Nederland komt die ook wel voor, zoals jij ook al zei, maar in een hele andere variant. En ik sprak hier vanmiddag over met het hoofd van de afdeling microbiologie Ann Vossen in Leiden. In welk opzicht moeten mensen zich zorgen, of juist helemaal geen zorgen maken, die in deze regio wonen en die denken van straks wordt het toch een soort uitbraak?
2: Ze hoeven zich geen zorgen te maken. Ze gaan speciaal naar het ziekenhuis om daar in isolatie te worden opgenomen. Dat virus gaat vervolgens niet buiten het ziekenhuis, zolang we iemand in isolatie hebben die ook dan niet intensief contact heeft met iemand die niet beschermd is. En uiteindelijk gaan de mensen de infectie oplossen, hè? Gaat die genezen. Daarna is iemand niet meer besmettelijk, kan die gewoon naar huis en houdt het eigenlijk op, de transmissieketen.
0: Ja, Hilde, het wordt overgebracht door knaagdieren. Wat nou als je die knaagdieren hebt, hè, of een schuurtje met rattenpoep wil aanvegen? Hoe gevaarlijk is dat allemaal?
1: Ja, ranzig onderwerp eigenlijk. Hè? Ja. Heb jij van die beestjes thuis?
0: Nee, want ik heb 3 moordenaars in huis en die verrassen mij elke dag met moord of onderdelen van moord. En dan raad jij wel over wat voor een beest ik heb.
1: 3 schattige katten?
0: Ja, absoluut.
1: Altijd fijn, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dit soort hulpjes. Nou ja, het is een hele goede vraag. Want we weten volgens mij allemaal wel, of tenminste het is algemeen bekend, dat ratten ziekteverspreiders zijn. Hè? Dat zul je vast ook wel eens hebben gehoord.
0: Ja.
1: Maar ja, hoe dat dan precies gaat, dat wist ik eigenlijk ook niet. Het gaat bijvoorbeeld via de poep. En het is tegelijkertijd ook weer niet zo dat we nu massaal onze ratjes en hamsters naar het asiel moeten brengen. Mm-hmm. Hè, als je die dan toch als huisdier hebt. Maar ja, laten we ook even luisteren naar wat Ann Vossen hierover te melden heeft.
2: We hebben Hantavirus in Nederland die met name nierproblemen geven. Dus dat is weer een hele andere familietak, zeg maar. Ja, daar kan het dus wel optreden dat je je schuurtje schoonmaakt en wel die infectie krijgt. Overigens ook eerst door inademen. Ook dat zien we gelukkig heel weinig in Nederland. De kansen hierop blijven heel laag in Nederland.
0: Ja, is de conclusie dus dat we ons niet al te veel zorgen hoeven te maken en dat we gewoon de boel in de gaten houden?
1: Dat zou ik zeggen. En op een cruiseschip even extra goed je handen wassen, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: En laten we hopen, hè, want er wordt natuurlijk wel een patiënt opgenomen in Leiden, dat zoals Ann Vossen ook al zei in een eerdere bijdrage, hè, ze gaat ervan uit dat de patiënt beter wordt en dat daarmee alles is opgelost. Laten we ook het beste hopen voor deze patiënt.
0: Absoluut.
1: Die hier opgevangen zal worden.
0: Blijft toch inderdaad iets heel bijzonders. Dankjewel, Hilde. Muziek van Toto. Tot aan het nieuws met Melle Tuik uit 1978. Ach, ik weet het nog zo goed, joh. Mijn buurman die kwam in de zomer het plein oprijden met het raam naar beneden en de radio keihard aan in de auto. Ja, je raadt het al. Het was een grote hit in Nederland. Natuurlijk deze plaat. Hold the Line.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haar.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
8: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
7: Kijk op utsvandergeest.nl.
9: 6:03. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier binnenkomen lopen Melle Tuik. Hoi Melle.
10: Goedemiddag Bas. In het Leids Universitair Medisch Centrum wordt een patiënt opgevangen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Jullie hadden het er net al over. Het gaat om een patiënt van het expeditieschip MV Hondius dat voor de kust van Kaapverdië ligt. 3 opvarenden zijn inmiddels per vliegtuig onderweg naar Nederland en worden vanavond verwacht. En arts microbioloog Ann Vossen vertelt wat er gaat gebeuren zodra de patiënt arriveert.
11: In eerste instantie gaan we, als de kamer klaar is, gaan we deze patiënt transporteren naar de kamer. En daar gaan we dus met een internist, infectioloog en verpleging kijken hoe de patiënt er aan toe is. We hebben hopelijk al meer informatie, want we willen ook van tevoren kiezen, komt de patiënt op een gewone verpleegafdeling of op de IC. Is hij ernstig ziek, dan gaat hij naar een IC en anders kan hij op een gewone verpleegafdeling.
10: Ja, welke patiënt precies naar het LUMC in Leiden vervoerd wordt, dat is nog niet bekend. En de Haagse rechtbank heeft een 29-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot 9 jaar cel voor een aanslag op een advocatenkantoor aan de Laan van Meerdervoort. De rechtbank noemt zo'n aanslag een ernstige aanval op de rechtsstaat. Het Openbaar Ministerie had 13,5 jaar geëist. De man liet een vuurwerkbom plaatsen bij het kantoor van de advocaat van zijn ex. En ook was hij betrokken bij brandstichting en het ingooien van een ruit bij zijn ex-schoonouders. Eveneens in Den Haag. Vanuit de gevangenis bedreigde hij zijn ex met de dood. Na zijn straf blijft hij onder toezicht en ook moet hij schadevergoedingen betalen aan 2 advocaten en aan zijn ex. En de gemeente Gouda die heeft opnieuw ongelijk gekregen van de rechter over de gedwongen sluiting van een kledingwinkel aan de Kleiweg. De Raad van State oordeelt dat Gouda ten onrechte weigerde om een vergunning uit te geven voor het weghalen van een tussenmuur in het pand waar nu winkel Nora zit. Volgens de rechter veranderde er niets aan de gevels van de panden en had de gemeente daar dus geen bezwaar tegen mogen maken. De winkel was eerder 5 maanden gesloten en liep naar eigen zeggen bijna een ton aan inkomsten mis. Na 7 jaar procederen moet Gouda nu alsnog de vergunning verlenen. En de uitspraak kan ook de weg vrijmaken voor een schadeclaim tegen de gemeente.
9: Ja, ik kan me voorstellen. Zeker als je een ton omzetderving hebt natuurlijk.
10: Ja, die zal er wel komen, die schadeclaim. Nou. Dat gevoel heb ik ook. Tot zover.
9: Dankjewel, Melle. Dan gaan we naar het weer met Huub Misee.
12: Vanavond zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de nacht komen er geleidelijk aan meer opklaringen en het blijft verder droog. De wind is noordoostelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, maar zal geleidelijk aan wat afnemen en de temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Morgen zijn er perioden met zon. Morgenmiddag komt er meer bewolking, maar de kans op een bui is maar klein. We hebben dan een noordoostenwind, zwak tot matig, en morgenmiddag wordt het ongeveer 15 graden. Vrijdag zijn er wolkenvelden, komt er ook af en toe zon, dan wordt het 17 of 18 graden. En zaterdag is er eerst veel zon, later wat meer bewolking en dan kan het plaatselijk 20 graden worden.
9: Informatie over de toestand op de weg krijg je van Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemiddag.
13: Een hele goede middag. Je hebt op dit moment vooral vertraging op de A4. Eerst vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Bad Oeverdorp en Knoopend Burgerveen doe je er een half uur langer over. Door een auto met pech zijn 3 rijstroken dicht. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel. Daar is de weg weer vrij. Maar tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel heb je nog wel 40 minuten extra nodig. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 20 minuten vertraging. Hier is zojuist een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht.
9: Dankjewel Dennis, tot later weer.
13: Hoi hoi.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Een uitnodiging van de Eagles om het mannelijk welzijn eens eventjes goed om zeep te helpen. Heartache Tonight.
1: Podcast met Richard.
0: Bij mij aan tafel Richard Grootbot. Hij is de podcastmeister van deze omroep. Ries, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Waar gaan we naartoe? Wat gaan we beleven?
2: Ik wil je voor de duur van deze podcastrubriek even meenemen naar het land van eeuwenoude traditie en woeste zang. Twente.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ik geef toe, het is een eind met de auto of met de wagen, zoals ze in Twente zeggen. Maar de podcast die ik wil bespreken, die komen alle twee van ver en diep uit de provincie. Dus Twente, raampjes dicht. Probeer die boeren niet al te veel te provoceren.
0: Nee, dat niet.
2: Als je vragen krijgt als waar kom je voort, dan verwijs maar naar mij.
0: Ja.
2: Ik ben opgegroeid in Hengelo, dus
0: Hengelo.
2: Laat mij even antwoord geven. Ik heb voor jou een diplomatiek paspoort geregeld, waarmee je voor de duur van deze podcastrubriek Twente in en ook weer uit kunt.
0: Daar ben ik wel blij mee.
2: Niet kwijtraken. Nou, oké, genoeg grapjes. Hè,
0: want we houden van Twente.
2: Zeker. En ik heb ook, het is de eerste podcast eigenlijk een heel serieus onderwerp, want het gaat uiteindelijk over een moord die 50 jaar geleden in Hengelo is gepleegd. Die heeft Hengelo, heel Twente op zijn kop gezet. Er werd destijds daar de hippiemoord genoemd. En zo hebben ze ook de podcastserie genoemd. Waar die zich afspeelde, dat is bekend. Het was in een jongerencentrum, dat heette toen Fashion. Mijn ouders noemden dat het donkere hol. En dat was het ook wel, Bas.
0: Tuurlijk,
2: echt. Als je daar binnenkwam, joh, dan kon je echt de wietgeur, die kon je snijden met een mes, man. Dat was echt. Nee, 1971 was het. Hè? Dus dat was echt de tijd van Woodstock, flower power, hippiemuziek. Dans, muziek, poëzie, seks. En er waren ook altijd geestverruimende middelen. En alleen, maart 1971, toen werd er ineens iemand doodgeschoten in dat jongerencentrum. Jatti, alias Gerrit Wensing, die werd doodgeschoten. Daders zijn ook gepakt, die zijn later veroordeeld. Alleen, ze wisten zelf niet meer waar ze het lijk begraven hadden, Bas.
0: Oh,
2: ze waren zo in de lorem destijds. Ja, we hebben hem begraven, weet niet meer precies waar. Dus het is een moord zonder lijk. Onderzoeksjournalist Marco Krijnse gaat in deze podcastserie op zoek. Waar ligt Jatti nou begraven?
3: Nou, ik rij hier nog wel regelmatig langs. En elke keer denk ik aan Jatti.
4: Het laat je niet los?
3: Nee.
5: Deze omgeving is het toneel van een zoektocht die al 20 jaar mijn leven beheerst. Een zoektocht naar antwoorden rond de dood van Gerrit Wensing, alias Jatti.
3: Ja, voor de oplossing van dit mysterie moeten we echt in dit gebied zijn. Zeker weten.
2: Die podcast die brengt je helemaal terug in die sfeer. Hè? Compleet met de muziek. Mooie stereo-opnames. Muziek die helemaal één is met het verhaal. Je wordt als het ware stoned van het luisteren.
0: Mm-hmm.
2: Als je je ogen even dicht doet, dan zie je de vloeistofdia's zo voor je ogen bewegen. Psychedelisch, dat is wel echt het woord. Langzaam wordt in dat verhaal duidelijk hoe en waarom die moord is gepleegd. Wat ik ook heel mooi vind, is dat die podcastmaker ook helemaal geen moeite doet om zijn Twentse accent te verbergen. Hè?
0: Dat is heel goed.
2: 20 jaar. Ik heb er zoveel moeite voor moeten doen om daar 20 jaar. Goed.
0: Ja.
2: Halverwege aflevering 1 dacht ik al, oh, deze serie die gaat een prijs winnen. Zo goed is die. Echt prachtig. De hippiemoord. Goed. Andere Twentse podcastserie. Die heet De Joodse Raad van Twente. Die gaat over Sig Menko, een textielbaron die in de Tweede Wereldoorlog echt een leidende rol speelde in de Joodse gemeenschap daar. En je weet toch al, die tv-serie, De Joodse Raad van 2 jaar geleden, hè, op tv.
0: Ja.
2: Die ging over die ongelofelijke dilemma's waarin die Joodse Raad toen zat. Want de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, die probeerden ze te laten bewegen. En zij dachten, als we nou meebewegen, dan kunnen we misschien mensen redden.
0: Ja,
2: achteraf bleek dat helemaal niet zo was.
0: Allemaal tevergeefs.
2: Ja, dat 2/3 van de Joden die zijn weggevoerd, helemaal nooit meer terug zijn gekomen. Maar een deel van het verhaal dat niet zo bekend is, is dat je ook regionale Joodse raden hadden. En één daarvan, die zat dus in Twente, en die koos een totaal andere koers dan die grote Joodse raad die wij kennen.
0: Mm-hmm.
2: Zij besloten om Joden in Twente massaal naar onderduikadressen te sturen. En daardoor overleefden in Twente 2 keer zoveel Joden de oorlog als in de rest van Nederland. En Sig Menko, die man, die zette die grote reddingsoperatie in de Tweede Wereldoorlog op touw. En Allard Amelink is de podcastmaker die het verhaal achter die textielbaron heeft uitgezocht. En hij vertelt dat samen met Arthur Menko. En die Sig Menko, hoofdpersoon, is zijn oud-oom. Dus hij weet ook heel veel over zijn eigen familie, hoe dat verhaal daar geland is. En in dit fragment gaat Arthur naar de enorme villa in Enschede, waar zijn oud-oom zich ooit woonde.
6: Ik kan je helemaal niet voorstellen dat hier een gezin woonde. Maar goed, er moest waarschijnlijk veel personeel in. En het aan de rand van het park. Dus de uitzicht is geweldig. Hoge, oude bomen.
5: Het pand vertelt het verhaal van hoe ongelooflijk rijk de familie Menko was. Hoe de Menko's zich in één generatie tijd hadden opgewerkt tot de elite van Twente. Een Joodse familie van textielbaronnen.
2: De Joodse Raad van Twente heet deze serie. En ook hier hoor je heel veel reportagegeluid. Hè? De verslaggever die beschrijft wat hij ziet. Bas, joh, de dagen van de radioreportage die herleven
0: die weer. Absoluut.
2: Ja, de stereomicrofoons die worden weer uit de mottenballen gehaald. En ook dit is een prachtig verhaal, dikke aanrader. En de serie die ik als eerste noemde, die heet dus De Hippiemoord. Als jij nou ook een mooie hebt, je wilt er eens eentje bij me tippen, hè, dan stuur me dan een berichtje via podcast@omroepwest.nl als je wil. podcast@omroepwest.nl.
0: Ries, mooie verhalen weer. Dankjewel.
2: Zeker.
0: Graag tot volgende week. Hè?
2: Dan gaan we weer terug naar gewoon ons eigen Den Haag. Hè?

0: Straks in de 80s at Six nog veel meer jaren 80 muziek. Dat is straks, maar nu eerst.
1: De Kopstaartplaat.
0: Barco Negro, het zwarte schip van zangeres Marisa, Fado is dat, draaiden we gisteren als kopstaartplaat. En daarom zoeken we dus nu een plaat die begint met het woord zwart, black, noir. Elke vertaling is natuurlijk prima. We gaan van start. Willem Spaans, hij is

Volbeat is een Deense heavy metal band. Hun stijl houdt het midden tussen heavy metal en rockabilly. Hun voornaamste invloeden zijn Elvis Presley, Johnny Cash en Metallica. En zelf ben ik een grote fan van Volbeat en ik denk dat ik niet de enige ben. Een hele fijne avond weer met de groeten van Willem Spaans uit Voorburg. Willem, dankjewel. Martin Mulder, die mailt. Hoi Bas, mijn bijdrage is toch wel een ethisch klassieker hoor. En wel Zwart-Wit van Frank Boeien. Hoor hem eens loeien. De groeten van Martin. Dankjewel Martin. Piet van der Poel, hij zegt hoi Bas, dankjewel voor het draaien van Marisa gisteren met Barco Negro. Eerst dacht hij voor de kopstaartplaat van vandaag aan Santana met Black Magic Woman, maar toen in één keer kwam die weer op iets anders, Zwart-Wit namelijk, van Frank Boeien. En eerlijk gezegd, schrijft Piet, was ik dat nummer een beetje vergeten, terwijl het eigenlijk niet aan kracht heeft verloren in al die jaren. Frank Boeien schreef dat lied naar aanleiding van de moord op de 15-jarige Kerwin Duinmeijer. In 1983 gebeurde dat. En die gebeurtenis wordt vaak gezien als een schokkend keerpunt in het Nederlandse debat over racisme. In het nummer verwerkte hij niet alleen het geweld zelf, maar ook de reacties van de samenleving, zoals het weigeren van hulp. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dankjewel. Romeo Sadlu, hij schrijft, hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat is, en daar is hij weer, Zwart-Wit van Frank Boeien. Fijne uitzending, zegt hij. Carla Slootweg, ze schrijft, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Frank Boeien met Zwart-Wit. Echt een prachtig nummer. Fijne uitzending met de groetjes van Carla. Marcel Amt, die kiest ergens anders voor. Die schrijft, hoi Bas, voor de kopstaartplaat ga ik voor Black is Black van Los Bravos. Alvast bedankt en de groeten van Marcel. Dankjewel Marcel. Koos Endhoven, hij schrijft, hoi Bas, de keuze is reuze, maar ik ga voor Deep Purple met Black Knight uit 1970. Deze Britse hardrockband heeft verschillende hits op hun naam staan, zoals Child in Time en natuurlijk Smoke on the Water. Met de groeten van Koos. Koos, dank weer. Tilly Vertuin, ze schrijft, hoi Bas, ik ga op de Franse tour om de week mee te halveren. De zanger Souad Massi met Noir et Blanc. Wel thuis, eet lekker en een fijne avond door Tilly. Dankjewel Tilly. En Geert Slootweg, tenslotte, hij schrijft, hallo Bas, ik heb voor de kopstaartplaat vandaag een nummer in gedachten van Soundgarden met Black Hole Sun. Komt uit 1994. Een Amerikaanse rockgroep en die had als liedzanger Chris Cornell. Die is helaas overleden in 2017, heeft zelfmoord gepleegd, werd 52 jaar oud. Luidjes, dankjewel voor alle suggesties voor de kopstaartplaat van vandaag. Ja, en vandaag moet ik dan toch even tegen de stroom inzwemmen, want Zwart-Wit is natuurlijk numeriek absoluut in de meerderheid, maar volgens mij is die al een keertje kopstaartplaat geweest. Niet dat dat verder een belemmering zou zijn, dat niet. Maar toen deed Geer zijn suggestie voor die plaat van Soundgarden. Ja, en toen dacht ik, oei, oei, oei. Dat is toch wel mooi, hoor. Black Hole Sun, de kopstaartplaat van vandaag. Voor morgen zoeken we een plaat die moet beginnen met het woord sun, zon, soleil. Maakt niet uit wat het is. Bas, apenstaart, omroepwest.nl.

0: daar kun je plakken van snijden. Soundgarden, Black Hole Sun, de kopstaartplaat was dat van vandaag. En dat betekent dat we voor morgen een plaatje zoeken dat met sun moet beginnen. Met de zon, soleil, maakt niet uit. Goede vertaling is altijd welkom. Heb je een ideetje, stuur dat dan vooral aan Bas. @omroepwest.nl
1: 80's at 6.
0: Dat doe ik zo meteen na 6 uur. Louter jaren 80 muziek. Als je een plaatje wil aanvragen, zelfde mailadres.
2: Hier achter mij, ergens in de bosjes, ligt Floor te slapen. En Floor is dakloos. En die leeft in armoede. Hoewel hij daar zelf heel anders over denkt. Ik ga hem zoeken.
3: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
4: Dankzij de financiële armoede, waar ik heb dan geluk dat ik daar ten dele zelf voor kies, krijg je gewoon een heel nieuw soort rijkdom. En vooral in ontmoetingen. Weet je, vooral ontmoetingen. Nou, voor mij is het wel logisch of zo.
3: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: 6:03. Het nieuws zometeen met Melle Tuik. En straks in Westkom Thuis natuurlijk 80's at 6. Louter jaren 80 muziek. Maar nu eerst het nieuws met Melle.
19: De gemeente Gouda heeft definitief ongelijk gekregen over de sluiting van een winkel aan de Kleiweg. De Raad van State oordeelt dat het weghalen van een tussenmuur geen invloed heeft op de gevels. Na 7 jaar procederen moet Gouda nu alsnog de vergunning verlenen. En de uitspraak kan ook de weg vrijmaken voor een schadeclaim tegen de gemeente. In het Leids Universitair Medisch Centrum wordt een patiënt opgevangen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. Het gaat om een patiënt van het expeditieschip MV Hondius dat voor de kust van Kaapverdië ligt. 3 opvarenden zijn inmiddels per vliegtuig onderweg naar Nederland en worden vanavond verwacht. En op de rotonde van de Middelbroekweg bij de Laan van de Glazen Stad in Naaldwijk is vanmiddag een fietser in botsing gekomen met een personenauto. De fietser raakte daarbij zodanig gewond dat deze voor onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd. De fiets kwam onder de auto terecht en werd een stuk meegesleurd. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30. Nu eerst het overige nieuws.
20: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Dennis Mooij.
1: In de regio heb je nog vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoofddorp 10 minuten extra. De A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen een kwartier vertraging vanaf knooppunt Lunetten. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.
15: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
21: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
22: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
23: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
24: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
25: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
26: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Van eigen bodem en ook nog uit de jaren 80, High Time He Went van René. Een hartelijk goede avond. We zijn lekker laat, het is 6:12 en dit was pas de eerste plaat. Maar goed, ik zal mijn best doen om al die verzoekjes er doorheen te draaien. Het is woensdag en dat betekent...
1: 80's at 6.
0: Precies, alleen maar jaren 80 minuten, 80 muziek hier in dit uur. Tot 7 uur vanavond. Ik heb ook nog een leuk spelletje voor je straks. Het spelletje In zijn achteruit. Ik heb een klein stukje van een jaren 80 plaat in zijn achteruit gezet. En jij moet natuurlijk raden welke plaat dat is. En dan kun je dan ook weer een heel aardige prijs mee winnen. Namelijk, als je van sporten houdt of van reizen en je niet houdt van natte handdoeken, dan heb ik voor jou een snel drogende handdoek in de aanbieding. Dit geheel terzijde, dat gaan we straks doen. Maar dan gelijk door met het tweede verzoek van de avond. Want het eerste verzoek van René, dat plaatje, dat kwam van Marcel Amt. Die stuurt altijd goede verzoekjes en die kunnen gelijk als opener in het programma gebruikt worden. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank, Marcel. Een prachtige collaboratie, samenwerking. Peter Gabriel met Kate Bush. En toen nog heel jonge Kate Bush. Prachtig liedje gemaakt in de jaren 80. Don't give up.

Ja, en daar verdwijnen ze dan. Peter Gabriel en Kate Bush. Langzaam in dat steegje zie je ze weglopen. Terwijl ze nooit opgeven. Dat is evident. Het plaatje werd aangevraagd door Erik uit Zoetermeer. Die dacht van, hé, ik wil die heel mooie plaat wel weer eens een keer horen. Geen enkel probleem natuurlijk. Ja, en dan muziek. Ik vind daar zelf iets van. Ik zal je een kleine anekdote vertellen. Tom Waits is aangevraagd door Roy Lodders. Hij wil graag horen de Swordfish Trombone. Ik ken het plaatje niet. En ik heb verder weinig ervaring met de muziek van Tom Waits. En dat komt omdat hij muziek maakt. Een vriend van mij omschreef dat zo. Ja, dat varieert van klerenherrie tot aan best mooie muziek. En ik ben eens een keertje in een audiozaak geweest in Leiden. Aan de gracht. En op de eerste verdieping stonden daar de dure installaties. En ik was daar met een vriend. En we waren aan het luisteren naar een installatie. Die kostte in die tijd meer dan 100.000 gulden. Heel veel geld. En de meneer van de audiozaak die doet een cd in de speler. En wat hoor ik? Een kerel die in een steegje op regenpijpen staat te slaan en een schop geeft tegen een blikken asbak. Dat was dan de muziek van Tom Waits. Nou, we keken elkaar aan en we werden natuurlijk niet goed. Hè? Dat begrijp je zelf ook wel. Zit je naar de duurste installatie te luisteren die je ooit hebt gehoord om mooie muziek te horen, hoor je dus die herrie. Nou, dit valt dan wel weer mee, gelukkig. En dit draai ik op verzoek van Roy Lodders, Tom Waits en de Swordfish Trombone.

En daar was die Tom Waits, de Swordfish Trombone. We gaan richting het dagoverzicht met Melle Tuik. Eerst nog een verzoek van Harry uit Den Haag. Die wilde eens even terug in die goede oude tijd met Aretha Franklin.

0: keuze voor de eeuwige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de eeuwige roemlijst.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
10: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
11: Het is 6:30, je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht, alle nieuws, belangrijkste nieuwsfeiten op een rij door Melle Tuik. Melle, goedenavond.
12: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals de VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. En de agenten die betrokken waren bij het dodelijke ongeluk op de Bezuidenhoutse weg in Den Haag, waarbij 3 jonge mensen om het leven kwamen, hebben niets verkeerds gedaan. Dat is de definitieve conclusie van het onderzoek van de Rijksrecherche. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Het zorgt voor opluchting bij de betrokken agenten.
13: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
12: Dat zei politiechef Karin Krukkert vanochtend in West wordt wakker op Radio West. En in het Leids Universitair Medisch Centrum wordt een patiënt opgevangen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een patiënt van het expeditieschip MV Hondius dat voor de kust van Kaapverdië ligt. 3 opvarenden zijn inmiddels per vliegtuig onderweg naar Nederland en worden vanavond verwacht. Arts-microbioloog Ann Vossen van het LUMC vertelt wat er gaat gebeuren zodra de patiënt arriveert.
7: In eerste instantie gaan we, nou, als de kamer klaar is, gaan we deze patiënt transporteren naar de kamer. En daar gaan we dus met een internist-infectioloog en verpleging kijken hoe de patiënt er aan toe is. We hebben hopelijk al meer informatie, want we willen ook van tevoren kiezen, komt de patiënt op een gewone verpleegafdeling of op de IC. Is hij ernstig ziek, dan gaat hij naar een IC en anders kan hij op een gewone verpleegafdeling.
12: Welke patiënt precies naar het LUMC in Leiden wordt gebracht, is nog niet bekend. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan subsidie onterecht ontvangen. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis deze subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen en het onderzoek loopt nog. De provincie Zuid-Holland overweegt veranderingen in het openbaar vervoer na de chaotische start van de nieuwe busconcessie in het noorden van de provincie. Het college wil nieuwe OV-concessies mogelijk pas in de zomer laten ingaan en ook wordt gekeken of busstallingen met elektrische laadpunten voortaan in eigen beheer moeten komen. Dat blijkt uit een evaluatie naar de problemen bij de overgang van Arriva naar Qbuzz. Qbuzz rijdt sinds eind 2024 in onder meer Alfa aan de Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk. Door leveringsproblemen met elektrische bussen en een tekort aan chauffeurs hadden reizigers maandenlang veel last. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
11: Melle, dankjewel. En dan gaan we nog even naar het weer natuurlijk met Huub Misee.
14: Vanavond zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de nacht komen er geleidelijk aan meer opklaringen en het blijft verder droog. De wind is noordoostelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, maar zal geleidelijk aan wat afnemen en de temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Morgen zijn er perioden met zon. Morgenmiddag komt er meer bewolking, maar de kans op een bui is maar klein. We hebben dan een noordoostenwind, zwak tot matig, en morgenmiddag wordt het ongeveer 15 graden. Vrijdag zijn er wolkenvelden, komt er ook af en toe zon. Dan wordt het 17 of 18 graden. En zaterdag is er eerst veel zon, later wat meer bewolking. En dan kan het plaatselijk 20 graden worden.
11: Huub, dankjewel. Ja, en Dennis Mooij van de ANWB die zit waarschijnlijk gewoon lekker te eten, want er zijn geen files meer te melden.
15: West komt thuis.
11: Volgende plaatje is een verzoek van Bram uit Katwijk. Die wilde heel graag horen die gouden ouwe van OMD. Ja, ze hebben heel veel natuurlijk. Maar specifiek deze, Forever Live and Die.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die op Radio West. Zometeen het spelletje in zijn achteruit.
1: 80's at 6.
0: Maar we hebben nog een verzoekje te gaan. Een plaatje aangevraagd door Alex Manoch. Die schrijft: Habas, ik zou graag willen horen van Chess en Dave. Ain't No Pleasing You. En die heb ik even opgezocht. En die staat natuurlijk voor jou klaar. Dat begrijp je ook. Zometeen geef ik alvast een tipje van de sluier. Doe ik even omhoog, dat tipje zo. Kun je horen wat je denkt dat de plaat in zijn achteruit zou kunnen zijn. Maar dat doe ik zo meteen. Het spelletje, het komt eraan. Deze is dus voor Alex.

0: Op verzoek van Alex Manoch, deze van Chess en Dave. Ain't No Pleasing You. Zometeen dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: Laat je de opgave voor vanavond vast even horen, dan kun je er even op kouwen. ...070-390-5454. Als je denkt te weten welke plaat ik daar in zijn achteruit heb gezet. Een tipje van de sluier, natuurlijk komt die uit de jaren 80. Doe je mee met dat spel in zijn achteruit? 070-390-5454. Huey Lewis en de News.

0: Huey Lewis and the News stuck with you. Ja, jongens, het is 6:45 geweest, je weet het, hè?
1: In zijn achteruit.
0: Het spelletje in zijn achteruit. Ik heb net een klein fragmentje laten horen. Nou, dat heeft tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. De telefoon blijft hier ijzig stil. Eens kijken of we daar verandering in kunnen aanbrengen. 070-390-5454. Dat is het telefoonnummer. Ik heb een plaatje uit de jaren 80. Een heel bekend plaatje. Prachtig mooi plaatje. In zijn achteruit gezet. En aan jou dan de vraag. Welke plaat is dit? In zijn achteruit. Ik stel me nu voor dat je zo een beetje je ogen dichtknijpt, door je wimpers zit heen te denken. Ik hoor het kraken hier. Ja, ja. Welke plaat was dat nou toch in zijn achteruit? 070-390-5454. Ook een leuke prijs mee te winnen, hoor. Vergis je niet. De Omroep West sneldrogende sporthanddoek. Alsjeblieft. En de eeuwige eer, die doe ik er in de envelop bij. Gewoon. Net zo makkelijk. 070-390-5454. Hier komt dat fragment nog een keer. Weet je het nu of weet je het nou nog niet? Als je nou denkt te weten, bel dan gewoon. En als je niet helemaal zeker bent, bel dan ook gewoon. Wat maakt het ook uit? 070-390-5454. Dan maken we er gewoon een gezellige babbel van. En die plaat die draai ik natuurlijk toch wel. Maar die prijs die steek ik dan natuurlijk gewoon in mijn eigen zak. Zo werkt het dan ook alweer, hè? Want ik ben zo vals als maar kan. Nou, aan de telefoon heb ik de admiraal van het spel. Ja, en trouwens de koning ook. Ik zeg tegen allebei goedenavond.
2: Goedenavond, Nederlander.
0: Ja, dat bedoel ik. Kijk, hoppakee, stereo, net zo makkelijk. Dag Adrie, bij jou ben ik. Hoi, ben ik zo meteen. Ruurt, ik ben bij jou. Wat duurde het lang, man, voordat je belt, joh. Hey.
2: Ja, ik hoorde de eerste keer niet, want toen was ik nog iets aan het doen, zeg maar.
0: Oh.
2: Buiten het bereik van de radio.
0: Oh. Hey, je maakt me nou heel nieuwsgierig, denk ik. Langer.
2: Ja. Nou ja, nee, ga ik niet. Dat is gewoon een natuurlijke gang van zaken.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. En ik denk, hoor ik nou, oh nee, nou hoor ik het net niet goed.
0: Oh.
2: Nou, en toen de tweede keer, toen had ik een idee.
0: Ja.
2: Ja, en toen dacht ik van, dat moet hem zijn.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Nou, ik ben heel benieuwd of je mag het zo meteen als eerste zeggen. En ja, je speelt wel tegen de koning, maar ja, die mag pas als jij klaar bent. Adrie,
3: ja.
0: Good evening.
3: Ja, ik sta in het gelid en ik denk, ik moet een snipper hint hebben.
0: Ja, maar dan moet je dus eerst aan de beurt komen. Wat dacht je daarvan?
3: Oh ja, dat is waar. Ja, ja, nee, ja. Dan buig ik nederig voor...
0: Voor Ruurt.
3: Ja,
0: ja, precies. Ja, Ruurt, heb jij behoefte aan een snipperhint? Of zeg je van, nou, ik ga het wel proberen?
2: Nou, ik heb in ieder geval een maxi-single van deze band.
3: Oh, ja. Hij weet je wel.
0: Ja, het is ook altijd hetzelfde, ja, Adrie.
3: Dat is... Ja. Je greep naar de macht. Maar dat is goed, dat kan.
0: Je weet hoe koningen vroeger waren in vroeger tijden. Ja, koningen waren brute figuren, Adrie. Dat weet je toch, hè?
3: Ja, maar nu zijn er zelfbenoemde koningen. Ik noem geen namen. Ook wel brute, hoor. Dus, ja.
0: Is ook zo. Is ook zo. Ruurt, ik was bij jou. Want het was natuurlijk onbeleefd om zomaar van jou weg te praten. Je wilde geen snipper in. En je zegt, ik heb daar een maxi-single van, als ik me niet vergis.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En van diezelfde band. En die bandnaam die bestaat uit twee delen.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Eigenlijk moet er nog de voor.
3: Oh, hij maakt er weer een quiz van.
2: Uit 1986, The Human League.
3: Zeg het nou, Ruud. Oh, ja.
2: We only human. Human, dus.
0: Oh, nou, laten we eens kijken. Human,
3: ja, wat goed.
0: Ja. Ja, Adrie, had jij dat ook?
3: Ja, ik denk met hulp van een snipperhintje wel, ja.
0: Oh, oké.
1: Snipperhint.
3: Kijk, daar heb je hem, Chaka.
0: Ja, dan had je het wel geweten, hè, sowieso. Ja,
3: ja, dan is het meteen raak.
0: Ja, ik snap het, jongen. Fijne platen, jongens, dit toch?
2: Ja, heerlijk plaat. Zeker. Er alleen niet zo heel lang meer van dat bandje gehoord, eigenlijk. Van een paar goede hits, maar toen was het ineens abrupt voorbij.
0: Ja, ik zou eerlijk gezegd ook niet... Ik heb het niet uitgezocht, ik zou niet weten wat er van hen geworden is, maar...
3: Nee, ze zijn ondertussen ook over de houdbaarheid, denk ik.
2: Ja, dat sowieso.
3: Ja.
0: Ja,
3: ik
0: nou ja,
3: ben niet allemaal Stones, die weer een nieuw album.
0: Oh ja, die zou ik nog draaien vandaag. Dat heb ik beloofd aan Menno, want die had dat weer beloofd aan een luisteraar.
3: Oh,
0: maar dat kan helemaal niet, want het is geen plaat uit de jaren 80. Oh, dit gaat helemaal fout, hè? Oh,
3: ja, maar die groep is uit de jaren 80, dus dan mag dat... Nou ja,
0: nee, de Stones is niet echt uit de jaren 80, Abri. Dat hoef ik jij niet te vertellen. Jongen, jongen. Die bestaan geloof ik al 49.000 jaar.
3: Ja, maar goed, ongeveer.
0: Daarom. Desalniettemin, eventjes de normale gang van zaken. Adrie, is verder alles in orde?
3: Ja, prima.
0: Uitstekend. Ja, ja. Heb je nog iets meegemaakt waarvan je zegt van nou, het is wel geinig om dat even te vertellen?
3: Nou, niet veel bijzonders eigenlijk, nee. Het is gewoon standaard gebeuren.
0: Ja. Ja. Op de glasbak gezeten vandaag?
3: Nee, vandaag vrij. Dus lekker relaxed. En,
0: ja, prima. Goed zo.
3: De zomerkleren verruild voor de winter, ook voor andersom.
0: Ja, ja. Ja. Ja, en nou maar hopen dat het een beetje weer wordt, hè?
3: Ja, dat gaat het wel worden.
0: Komend weekend wordt helemaal prima.
3: Oh, nou, dat is mooi.
0: En daarna?
3: Want dan wordt mijn broer

0: Ja, dat is mooi.
1: En daarna?
0: Want dan wordt mijn broer 65.
1: Zo, ook. Zo. Ja, en dat is dan alleen nog maar je broer, hè?
0: Ja, kan je nagaan.
1: Ja, daarom. Adrie, bedankt voor het bellen.
0: Oké.
1: En dan ga ik afronden met Ruud natuurlijk. En dan, mij betreft mag hij dan ook die plaat aankondigen. En dan stoppen we ermee.
0: Nou, Ruud, gefeliciteerd.
2: Dankjewel, meneer de Koning. Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
2: En namens alle
1: handbreken. Daarom. Adrie de Mazzel.
0: Oké, hoi.
1: Hoi. Ruud, ik kan de plaat gaan instarten over, 30 seconden. Nou, minder zelfs, 25. En als ik nog wat een beetje doorpraat, dan kan het sowieso. En dan mag jij het introotje even volpraten en gedag zeggen. Precies. Nou, je hebt geen plaatje aangevraagd vandaag, hè, voor de ethisch. Dat dan ook weer niet. Nee.
2: Nee. Ik had een cursus en ik was vrij laat thuis. En ben eigenlijk een beetje er doorheen geschoten, zeg maar.
1: Ja, nou, dat geeft helemaal niks natuurlijk. Het kan niet altijd...
2: 1984, hè?
1: Ja, precies.
2: Goed jaar.
1: Altijd goed. Plaatje loopt, Ruurt. De laatste 30 seconden zijn voor jou.
2: Oké, dankjewel. Nou, bij deze, 1986. Deze bestaat al sinds 1977 tot de dag van vandaag. De Human League. En met het hele mooie nummer, Human.
1: Toppie. Tot morgen allemaal. Fijne avond.

0: Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
13: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen. En dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
12: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren.
2: Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Wat als je...
15: Halt! Steen blijven!
3: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
16: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
17: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
18: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum.

0: Een vriendin van mij had het gezin in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 4:15 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV.

magic. Call it true. I call it magic. When I'm

0: is dus heel moeilijk. Maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè. We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
7: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
6: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
9: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
10: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: is dus heel moeilijk. Maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten. Ja. Wij zijn het niet alleen, hè. We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Was wel een zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.

0: Berg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Wat als je...
3: Halt! Steen blijven!
2: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
7: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
6: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.

0: comes to an end.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilversum.

0: verkeerd hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazauer met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instemmen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Een vriendin van mij had het gezin in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: En daar is hij toen gegaan. Maar ja, daar liep het ook niet goed. En daar heeft hij ook, ja, heeft uiteindelijk ook het hazenpad gekozen om naar Parijs te gaan.
1: Hoe komt het dat we toch zo weinig van hem weten?
0: Nou ja, het belangrijkste eigenlijk is wel... Nou, enerzijds heeft hij zelf bepaald dat zijn archief verbrand moest worden. Dat was een ethische reden voor, omdat hij dus al die royalty in zijn patiëntendossiers had zitten. Nou, daar zijn nu mensen geïnteresseerd, toen evenzeer. Heeft hij laten verbranden, dus zijn archief was weg. Anderzijds was hij, doordat hij die afslag, verkeerde afslag medisch gezien... nam met die houten hamer als een soort, ja, panacee.
1: Heeft hij dat ooit zelf ingezien?
0: Hij heeft het zelf nooit ingezien. En dat is het gekke. En daarom is dat ook een echte foute afslag geweest. Omdat hij kreeg daar kritiek op. Maar hij is dan toch door blijven gaan. Hij heeft er zelfs vertalingen in het Duits van gemaakt. He, dus willens en wetens is hij toch op dat verkeerde pad door blijven gaan. En dat is hem medisch gezien enorm kwalijk genomen.
1: En waarom is deze Johan Metzger dan toch een naam om niet te vergeten?
0: Nou, omdat hij... Ja, ten eerste die een enorm invloed heeft gehad op het medisch bedrijf in die 19e eeuw. He, dus de geneeskunde was enorm in opkomst. Dus hij heeft daar een enorme invloed gehad. En sociaal gezien, sociaal-medisch, sociaal-cultureel gezien in Nederland was hij een figuur van wereldfaam. En tienduizenden mensen kwamen naar het Amstel Hotel in Amsterdam. Dus het was een gesprek van de dag. Dus toen, op een gegeven die zei dat hij weg zou gaan. Daar toen spraken de Amsterdammers van een tijding van de laatste dagen. Alsof de wereld zou instorten.
1: Nou, u hebt deze Metzger in elk geval aan de vergetelheid ontrukt, meneer Markri. En uw boek Wrijving is vanaf morgen verkrijgbaar. Dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist en schrijver Diewertje Mertens. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60, jaren 70... van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal? En wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jacco Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
3: Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
3: NPO Radio 1.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: wil ik nomineren deze ethisch klassieker van Whitney Houston. Help je mij mee om deze dansbare klassieker zo hoog mogelijk te krijgen? Stem mee op de site.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat.

0: Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: was wel een zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze